0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Era. Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drop it.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.

0: duur die bloemen. Maar, niet normaal, jong.
1: Ja, ah, ik ben een zolterig mos, ik even, hè. Want we hebben het er vorige keer over gehad natuurlijk. Van, ja, ja. Vergeet dat nu met die modus, dat moest toch
2: eens. Die kleine chocolaatje.
1: Nee, chocolaatje zien niet geworden. Nee? Maar toch, nee, oh, hey, god, zo'n ding, die is zo goed.
2: Hé?
1: Kan voor bloemen.
2: Werkelijk.
1: Oh, echt, dat is echt niet normaal. Ik ben nog even naar de outlet geweest van die vreugde te horen. Wat zou je dit geten? Dus dan is de beurs weer leeg. Dus, maar goed, we zien er weer. Het is 8 over 6 geworden. Het is maandagmorgen. Pascal en Maarten meldt zich weer bij de baas. Ja, dat bieding was zeker rustig in de hut, of niet?
2: Waar rustig in de hut, ja.
1: Ja, ja, dus...
2: Alle kinderen met vakantie.
1: Wat? Met vakantie?
2: Dus geen moederdag.
1: Nee, echt niet? Nee. Ja.
2: En, ja, geen moeders meer.
1: Doe wat inkopen, ja. Gedaan natuurlijk. Dacht bij zichzelf, ik gewoon begon er even zeggen natuurlijk. Door die moeders allemaal, maar dat hoefde dus niet. Nee, zeiden van, nee, het was op vakantie.
2: Ja, ze zijn allemaal op vakantie.
1: Zit je allemaal met boetelijn, dan?
2: Ja. Wat? Dat is lekker makkelijk. Lekker rustig ook, hoor.
1: Wat ook neem maar de jeugd van vandaag allemaal. Is super kieks, hè. Maar goed, hoppakee. We zien normaal weer. En wij zijn met Roosbils in de studio. Fredje! Yeah.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fred. Hey, Fred. Nou, we zien net nog even het Fred-bultje gegooid, Maarten. Dat, ja. Dat ligt er nog steeds goed bij, hoor. Dan weten we welke man het gebouwd heeft.
2: Ligt voor je te refereren, hè?
1: Ja, ik had een beetje zo... Ik wou bijna doen of is dit Doeks of Hazardbaas. Die gingen vroeger ook altijd over die bultjes heen. Dat wil ze niet weten. Maar goed, we hebben het allemaal weer overleefd. Dus zeg ik even mogelijk. Het is vandaag bij de 11e. En we zeggen weer van harte welkom bij de L1 Ochtendshow. Dan heb ik het even kieken in Noordendag. Want ja, de 11e, dat betekent dus dat we dus weer een paar blijdjes van de kalender af moeten horen.
2: Zeker. 8, 9 en 10 zijn eraf.
1: Ja.
2: En dan zijn we dus op 11 mei aangekomen.
1: Als het goed is wel, joh.
2: 11 mei, ja. Het staat erop.
1: Zit erop.
2: Vorming van de provincie Limburg in 1867.
1: Is dat zo lang geleden alweer? Ja,
2: geschiedenislesje meteen op de kalender natuurlijk. En een QR-code. Ben ik benieuwd, hoor, wat er dan op staat.
1: Ja, dat
2: die kennen we allemaal.
1: Limburg het gemaakt. Ja, ja. Fransje Kronenberg, hè? Ja, fantastisch, man. Ja.
2: Zeker.
1: Ja. Dat past wel precies bij deze dag. Wel, ja. De vorming van de provincie Limburg in 1867. Nou, dat is inderdaad heel lang geleden. Maar daar zien we natuurlijk trots op. Hè. We hebben nog steeds zin in deze mooie provincie. Dat wil ik vandaag toe met Tieno weer kennen verbleven met van allerlei dingen. En vorige week was het de week van de bokkenrijders. Daar hadden we kaarten voor de bokkenrijders. Hebben we deze week weer kaarten?
2: Ja, maar we hebben geen bokjes erbij.
1: Nee, we hebben geen bokjes. Dus bokjes gans geen angels. We moeten nog even verzinnen wat we precies gaan doen vandaag. Maar daar komen we straks allemaal wel over heen. Eerst maar eens even gewoon kijken wat Fransje Broekhuizen deze dag heeft.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee wat Frans Broekhuizen heeft gestuurd. Namelijk start van de ijsheiligen.
1: Ach joh.
2: Ja, nou ja, als je nu naar buiten kijkt, dan denk je ijsheiligen. Volgens mij zijn het de regenheiligen.
1: Nee, normaal, hè.
2: Fred heeft misschien de regendans gedaan gisteren.
1: Ja, dat zal.
2: Maar goed, start van de ijsheiligen betekent dat daarna er geen vorst meer komt en je plantjes gewoon blijven leven. 11 mei is Mamertus.
1: Mm-hmm.
2: 12 mei is Pancratius.
1: Ja.
2: 13 mei is Servatius.
1: Ja, helemaal niet.
2: En 14 mei is Bonifatius.
1: Ja, dat zien ze.
2: Dat staat allemaal keurig op het plaatje van Frans. Start van de ijsheiligen.
1: Mm-hmm.
2: Hij heeft er ook eentje. Servatius lijkt wel op Sinterklaas, moet ik zeggen.
1: Ja, een beetje wel, joh. Dan hangen we er een knippe muts zitten in Bonifatius.
2: Ja, inderdaad, ja. Wat schrijft hij erbij? Op deze frisse natte maandag starten we deze week met de ijsheiligen. Voor een passende voorgluur denk ik dan aan Sechmo, oftewel Louis Armstrong.
1: Oh.
2: En zijn groene jaren. Wonderful. When the Saints go marching in.
1: Oh, when the Saints
2: go marching
1: go
2: in.
1: Go marching in. Ja, ja, ik heb het opgeschreven. Fantastisch. Goed, even doen. Dankjewel, man. Frans Broekhuizen van die bijdrage deze ochtend. Nou, we gaan lekker bestarten. Het is een frisse maandag. En dat is ook letterlijk even jullie in een frisse maandag. 7 graden op dit moment. En denk eraan, als ze de moeite geeft, dat is toch wel een lekker dik jaske aanduidt. Voor een in-between jaske ook al. Maar goed, onze man, Michel Bakker, is ook weer wakker. Michel, goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de vroege maandagochtend hier te Bergaande met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Henk Westbroek met Wazel op te wandelen. Daarmee hebben we ook volgloeien in frisse start maandag. Goed, te Bergaande gaat jullie links op de bank supporten. Ik heb nog de laatste week vakantie. Ik wens iedereen een hele mooie maandag en we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Bergaande.
1: Radio. Wat een leven in de Bergaande. Lekker op de bank. Ik zou wel even op de bank liggen vandaag. Een beetje uitbuiken, want Ja, gisteren kwamen die show met snackjes kwamen op het oor van de wedstrijdbaal, hè?
2: Het was weer zover.
1: Ja, het was weer zover.
2: Maar ik kan het wel melden, we zien er een korte week.
1: Ja, het is een korte week, joh.
2: Donderdag zeker. Zien we er zeker net.
1: Nee, want er is de Limburgse 100 en het stum is ook allemaal voorbij. Ik weet dat er boven in de kantoren van L1 het allemaal heel geheimzinnig gedaan wordt. Alle stummen werden op bijeen gegroeid. Dan gaan we straks kieken en combineren en kieken of het allemaal past. En dan doen we eigenlijk zijn de 100 nummers. Die werden een donderdag afgeknald en we gaan dan van 100 naar nummer 1. Maar goed, we hebben ook een dame binnen ons gezelschap. Dat is natuurlijk weer Diana, is ook weer erbij.
3: Diana,
1: goedemorgen.
3: Goedemorgen, en Pascal.
1: Hallo.
3: Goedemorgen, jullie wappies op deze vieze.
1: Goedemorgen. Nou,
3: iedereen met
1: een
3: scooter.
1: Wens
3: je toch een fijne werkdag.
1: Ja, dankjewel. Adieu, man. En heb je de inzending van de vorige... Nou, dat vind ik dan jammer. Diana, net even in de vorige uur. Maar goed, ze was al vroeg bij, hè. 20 minuten over 5. Dat is behoorlijk vroeg allemaal.
2: Ja.
1: Ja, goed. Misschien dat ze daar nog even van zich lukt huren. Pak het even Erwin van Ewijk. Goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen en Maarten heb ik al.
1: Hallo.
5: En alle bloeiwappies.
1: Hoi, Erwin.
5: Op deze dag.
1: No.
5: Dan ik en Supertramp.
1: Ja?
5: Met It's Rain Again.
1: Ja, dat kunnen we zo wel zeggen, joh.
5: Het is toepasselijk natuurlijk, maar. Met iedereen een fijne maandag, werkt ze allemaal.
2: Dank je, joh.
5: En radio.
1: Radio, frisse maandag, frisse pleertjes. Dit kan wel bij Supertramp. Hier is Bruno Mars, Just the Way You Are, op LA.

0: jongens. Dat is gisteren bij de tierde van de morgen geweest. Moet even goed checken, Maarten. Anders ik kan best wel zien dat ik de auto daar in de achterhoed zit. Even checken hoe ik het gewonnen heb. Verkeerde geet erin. Och. Geen prijs.
1: Ach, jong.
0: Ja. Nou ja.
1: Hou er toch mee op. Nee.

0: Gelder. Hey,
1: hallo, Michel.
0: Op deze frisse maandag gewoon ik voor een nummer van Cliff Richard.
1: Oh.
0: Met Power to All Our Friends. Groetjes, fijne uitzending en radio.
1: Radio, de zingende zaak, 100%. En goedemorgen, man. Fijn dat deze ochtend weer bereiken is. Mogen we ook door een anker van de radio. Fred is vandaag hobbyos. Fred, de wegenbouwer, zoals we het eigenlijk noemen. Ja, Fred, om de C-bus even lekker bij zijn koffie drinken. Ja. Dat had ze beloofd bij ons op de Huifka toch. Oh. Ja, wat denkst ik aan de vurgelier vandaag?
2: Kulder Snap met de Power.
1: Oh, de Power van Snap. De Power. Wat? Moet je even checken?
3: Ja.
1: Ik zet die al erin steed.
3: Vorig jaar stond hij er zeker in.
1: De Power. Ik stel hem alvast op die. Ja, Snap, de Power. Nou, dat is niet de eerste keer erbij.
3: Nee, je staat er niet in.
1: Haha, gelukkig. Heb je weer geluk. Even een applausje, dat het deze ook de nieuws is. Goed zo, dankjewel Fredje. Nou, wat moeten we vandaag allemaal doen, jong?
2: Ja, het ligt een beetje aan het weer, maar we hebben gewoon dingen afwerken. De asfalt kan weer gedraaid.
1: Oh, afval, oh, er werd flink het gedraaid, hoor. Nou, we zullen de afvalcentrale bedrijven, hoor. Ja. Nou goed, veel succes hè, vandaag. Schoen dat ze vandaag even bij ons lekker koffie
3: doen. Niks zo'n hele dag in die regen.
1: Nee, dat is niks, hè.
3: Baba. Jij liever dan ik, Fred.
1: Nou, ja, dat is je vak zo maat. We kennen het niet, hè. Dat is soms zo'n ding, hè. Goed, we hebben Michel Rutte gehad, maar wat komt er bij, jong?
3: Nou, ik krijg toch wel een bericht van Helmoet Weiss ineens binnen.
1: Wat?
3: Goedemorgen, heren. Vandaag helaas geen waarneming.
1: Oh jee, is dat niet krank of zal ik het zien?
3: Ik hoop het niet.
1: Telefoon, abonnement.
3: Het was al vannacht om een uur of 12. Dus hij ligt volgens mij nog op één, hoor.
1: Nou, gelijk.
3: Ronald de Buxemeester.
1: Ach, is dat weer, Cliff Richard.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga vandaag voor Andreas Caballé.
1: Welke?
3: Mark van Dijk, goedemorgen. Maarten en Pascal op deze zachte maandag. Zachte maandag.
1: Nou.
3: Het is gewoon een natte maandag, hoor.
1: Nou, het klettert. Het alle kan, joh.
3: En de scooters met I Save the Day.
1: I Save the Day, hè.
3: En Ruudje uit Klummen, die zegt weer op deze frisse maandag, kon ik voor het normaal met mama, waar is mijn pils? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. En Monique de Marketesse zegt, goedemorgen, ik dacht aan Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
1: Een leuke plaat,
3: met
1: hè.
3: Met die grote hit. Zij hoort bij mij.
1: Ja, maar dat is een prachtig pleertje, jongen. Maar ik heb zo maar zien dat hij dan voorbij komt vanochtend. Maar dan gaan we eens even kijken of dat allemaal te regelen veld. Nou, daar hebben we die ook gehad. De Market Tenster. Daar gaan we eens kijken naar Kortige Harold. Goedemorgen, jong. Welkom.
4: Morgen, Maarten, Pascal.
1: Hey, hallo. Welkom, Harold, in de uitzending.
4: Ja, voor de morgen ga ik toch weer voor de Boomtown Rats. Maar I don't like Mondays. Dus ik wens jullie allemaal een kortige morgen en radio.
1: Radio. En kijk hoe vandaag, jongen. De zullen kan het glad zien door al die regen. Hè? Man. Maurice Machiels. Ja, die heeft natuurlijk al die nachtdienstje gehad, maar nu is het weer een normale dienst. Maurice, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow. Ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal heet. Hallo.
5: Hey, goedemorgen mannen. Ja, maandag. Nieuwe onder de vakantie.
1: Dat kan je zo zeggen.
5: En mijn voorgloeien voor deze maandag. Voor op te starten. Daar ga ik voor Marco Schuikmaker met deze nacht.
1: Deze nacht.
5: Want ik was je bij de uitzending. Kijk gezond. Hou het rustig. En dan hoort het morgen weer.
1: Zeker radio, weten. Radio, hè? Nou ja, goed. Deze nacht is wel prachtig natuurlijk. Heb ze zin een beetje mee te zingen, Maarten?
3: Ja, zeker wel.
1: Nou, en wat doen we het ermee? Er is maar één man in Limburg. Die zich eigenlijk de Limburgse Elvis mocht noemen.
3: Oh ja.
1: En dat is natuurlijk Marco.
6: Hey, Marco.
1: Marco, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
7: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hallo,
7: deze maandagmorgen. Ja, ik dacht bij mezelf van een nummer van Elvis Presley.
1: Ja, welke?
7: Opgenomen op 5 juli 1954.
1: Zo nou.
7: En dat het zondag moedersdag is, even een kleine nagedachtenis. Well, it's alright, mama.
1: Yeah.
7: That's alright with you.
1: Ooh.
7: That's alright, mama. Just anyway.

0: was die op 5 juli 1954. Gezongen door Elvis natuurlijk. Radio!
1: Een applausje voor het mooie zangwerk van Marco Vang, dames en heren. Want hij deed namens zijn feestje, dus moest Marco even laten komen. Want Marco geweest, feestje... Oh, gefeest. Ja, nee, ja, ik weet het niet precies, King. Maar dat maakt niet zo goed. We gaan de beest in.
2: Marco is iedere keer als een beest. Zo was het, hè.
1: Zoek uit, dat is het, hè. Ja, ja, wet ze wel. De koffie is er niet goed doorgespeeld vandaag door de Nijlot. Maar dan wordt een schietje weer allemaal vandaag allemaal gebeuren. Dankjewel voor de bijdrage. Dit kent ze ook door de Anker van de Radio. Hebben ze nu nog nooit gedaan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Bak gewoon even de L1 hebben en vult het gewoon even in. Of de zes bitsen, bij Bobby Stum. Ik zing er ook even in, dat mogen we ook allemaal. Of toen vertel ze ons gewoon even door een audio-appje te sturen. Kom even naar Blackbird, Body Language. Ze noemen de L1 Ochtend Show. Tien voor het tweede bekje koffie maken. Kent ze dat even regelen, jong?
2: Altijd.

0: Zo Queen had zo laat aan. Body Language. Maar dit was de Limburgse versie van Nimbus Metal dan Blackbird at Castle. En hoppakee, Pascal Water, we zien er weer. 2:30 uur op deze druilerige morgen. Ga de rekening mee, ze de rollen kunnen niet op. Hups. Als ze zo meteen op, dus is het. Wat een weer vandaag. Het werd volgens mij ook niet veel beter, hè?
1: Nee, het heeft de hele dag voor die weer regenen.
0: Als ze nu vriendig of donderdag vrije hebben gepakt, nou, kan ik gewoon weer lekker werken. Ik heb lust aan de Limburgse honger, want dan is het ook alleen maar onweer en regen en toestanden.
1: Dan blijf ik die hele dag in bed liggen.
0: Echt hoor, jo. Lekker radio aan, hè? Heerlijk, man. Ik kan ze lekker blijven loesteren, dat is goed. Kort, veel genoeg is even loesteren, wat je allemaal naar ons hebt toegebracht. En dat zijn natuurlijk allemaal inzendingen voor de veugelhoeier. Op deze frisse morgen hebben we eens over de partij. Ja, Steven van Dingen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
2: Ja, ja, daar zien we weer.
0: Daar is het toch weer.
2: Heerlijk zonnig weekend.
0: Dat was lekker, hè?
2: Op deze kratsnate mond.
0: Nou.
2: Ja, vandaag een veelgloeier. Een vrolijk namarkei. Ja, dat kennen we natuurlijk maar weer van enige hond.
0: Ja, daar
2: die flippers met dat Mexicaanse meidje. Oftewel, Mexican lady. Ja. Heren, fijne dag en radio.
0: De flippers weer. Ik kon ze even erbij zitten, de flippers. Maar zoen, hè, de flippers. En die zitten er ook wel. Die hebben een prachtig weekend gehad. Gisteren ook, want we waren een klein beetje bang dat de morgendag ook een beetje in het regen zou vallen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. We hebben lekker boete gezeten de ganze tijd. Zo is er ook een make-upje of alleen de achterkant?
1: Ja, het is weer volledig rood, hè.
0: Zien de rozen. Ja. Stefan heb ik gehad, wat is Ruudje Bouten vandaag?
1: Ruudje Bouten, ja. Die heeft weer een hele bijzondere. Hij komt namelijk met de Spider-Murphy-gang en ik schouw die aan.
0: Ik schouw die aan met de Spider-Murphy-gang, schön.
1: Ja, Petra Stroom dan, die zegt goedemorgen Maarten en Pascal. Die Alan Parsons Project met Don't Answer Me.
0: Oeh, wat een mooie plaat is dat, hè?
1: Ja,
0: lang nog maar gehuurd eigenlijk.
1: En Hansje Dekkers.
0: Hansje Dekkers.
1: Hele goede merken allemaal. Ja. Afgelopen zaterdag, uitvoering van Jan den Duvel geweest.
0: Ja.
1: Oh ja, dat deed André aan mee.
0: André doet ermee, joh.
1: Ook onze André in mee speelde. Het was schitterend, zegt hij. Chapeau voor alle speulers en vrijwilligers van deze uitvoering. Nu de voorgloeier. Ik gooi voor Don't Speak van No Doubt.
0: No Doubt, maar Don't Speak.
1: Ja.
0: Niet dat er iets wordt in die voorstelling. We kennen geen broeken vandaag gezien in de voorgloeier. Dat weten ze niet, hè?
1: Don't Speak misschien.
0: Ja, dat kan. Ja, maar ik ben er andere in de stum overheid afgelopen weekend.
1: We zullen dat straks horen als
0: dan de afloop zal er toch nog even iets van Ernst Hütter hebben gedraaid.
1: Misschien wel, want dat is zijn favoriet.
0: Ja, dat is.
1: Ik ga nog even naar Patrick Maas, want die wilde Schürzenjäger met de Super Highway Crew.
0: Super Highway Crew van de Schürzenjäger?
1: Ja. We weten ondertussen dat Herman Meijers altijd met hele bijzondere dingen komt. Vandaag komt hij met de Popcorn Song en van Hot Butter.
0: Nou, ik moet toch eerlijk zeggen, dat is inderdaad wel sowieso een bijzonder pleertje. Ben je verzinnen eigenlijk, hè? Dat is ook zeker wat dat is popcorn.
1: Geweest, hoor.
0: Als je dat maar weet, goed. Herman Meijers, ja.
1: Nog even de prins van Oud-Glen.
0: Ja, onze eigen...
1: We hadden net Fred hier.
0: Ja, dat is de twee andere prins.
1: Natuurlijk, maar ja. Dit was de Prins Oud-Glen van afgelopen jaar. Handje Vaassen. Goedemorgen. Toch maar weer eens proberen op deze maandag. Oh, cheerio van Justin de Wild.
0: Justin de Wild, dankjewel. Gewoon erbij zitten.

0: Mijn bijdrage wordt Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
1: Go Your Own Way, hè.
0: Fleetwood zijn we hier. En radio, hoor.
1: Radio, hoor. Dat is hartstikke goed, jong. Dennis van der Heijden is er ook in de keer. Hallo, Dennis.
2: Goedemorgen, Bas allemaal.
1: Hallo, man.
2: Deze regenachtige morgen.
1: Nou.
2: We gaan voor de plaats van de Schientaler. En welkom in Limburg. Allemaal een
1: schone
2: dag, radio.
1: Ja, dat is weer zo'n bleertje. Dat hebben we toch even moeten kunnen checken. Want dat, meestal staat hij wel als een van de eerste op dat Lieske. Maar dit keer ook nog niet. Dus dat is hartstikke gelukt. Dus welkom in Limburg. Daar kennen we zeker van gaan stemmen. Ja. Dankjewel voor

0: Charles. Hey Eddie, would I lie to you? Nou, niet liegen jongens, want ik is een hele lange neus. Net zoals Pinocchio, dan moest hem draaf zagen. Weer over 6:30 voor de Ellen of the Show. Van deze maandag, deze frisse maandag. We beginnen met 6 graden. Alleen maar regen op de Lochveld, dus haai er even rekening mee. En nu al een beetje drukker maken voor onze man die met de fiets van Eetsen nog Romein moet gooien.
1: Joh, het in ieder geval wel een regen pakken hoor.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Josje Rook, wat zeggen we dan? Gindobre
2: maakt naar Pascal. Goedemorgen, gloeiap is. Het is een positieve maandag.
0: Dat is het.
2: Ja, weekend voorbij. No. Gewoon weer aan de slag. Jo. En deze week maar een korte week. Jo, 3 dag werken.
0: Hartig ook al.
2: En een heel lang weekend.
0: Heerlijk.
2: Donderdag hemelvaart. En vrijdag verplichte verlofdag.
0: Verplicht zelfs?
2: En zo heet dat. En voor de vuurgloeier, ook gedacht aan Sylvia Greschak en Lieber met Dobre Mischli.
0: Dobre Mischli.
2: Sylvia Greschak en Lieber met goede gedachten. Dus ik maak er een hele schone dag van. En op wederschnitzel. En radio, hè.
0: Radio, hè. Ik denk dat we deze week sowieso nog veel meer van dit soort muziek kunnen huren. En ook zeer zeker, want het Eurovisie Songfestival zongen onze deelname. Is eigenlijk wel begonnen deze week. Morgen zien we winnen de eerste halve finales. En ja, dan kan ook zomaar zien dat ze huurt van Sylvia Groschniak en Lieber en Dobre Mischolki. Want dat zien allemaal die boetelijners die dan maar mij door. Want Nederland is stellen de boetelijnen.
1: Majeranski misschien ook.
0: Majeranski kan ook zomaar zien, hè. De wet is allemaal niet, hè. Goed, zo dankjewel Josje Rook. En fijn dat ze de Biebers deze dag. Thijsje Ronkers is ook alweer wakker. Ah, Thijs, goedemorgen jong, welkom. Hallo?
3: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal.
0: Goedemorgen Thijs. Hallo.
3: Heb je ook een fijn weekend gehad?
0: Heerlijk.
3: Oh, ik
0: heb
3: lekker gebarbecued, heerlijk in het zonnetje gezeten.
0: Heerlijk.
3: Echt super. Allee jongen, dat het vandaag dan weer zo fris en zo naad is.
0: Ach ja.
3: Maar op deze nette frisse en weer zeker na de maandag, dan begon ik voor een nummer van de mama's en de papa's. Monday.
0: Een
3: fijne uitzending en radio.
0: Monday. Er zullen veel mensen gebarbecued hebben. Zo dat Huis Mins ook, ergens op de camping zo, dat er ook lekker gebarbecued had. Heb ik wel zo'n ding gehad dat erop liggen en van een speer heb ik weet niet, ik was er nog niet eens overheen.
1: Lekker wel hoor.
0: Ja, dat was goed hoor, jong. Goed zo, dankjewel Thijsje Ronkers. En dan, dames en heren, komen we nog. Fossie van Appelruivel. Fossie, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen Pascal, Maarten en alle gloeibappies.
0: Welkom.
4: Nou, er is alweer onze maandag.
0: Dat is alweer, hè?
4: Nou, leuk weekend gehad in ieder geval. Ja. Vrijdag is dat niet helemaal meer gelukt met die 24 containers op aarde, maar 22 geworden.
0: Dat al.
4: Zaterdag zien we met de club van de Rondtoffer gewoon boelen en gewoon eten. En toen hebben we ons de oven nog helemaal volgemaakt bij de Luxor.
0: Oh, nog.
4: Zondagmorgen lekker fris eraan, moederdag gehad. Dus nou, wat willen we nog meer? Goed, en omdat het zo'n fijne weer is, wil ik vandaag de plaat aanvragen van Laid Back met Sunshine Reggae.
0: Sunshine Reggae van Laid Back.
4: Fijne uitzending nog aan Radio.
0: Laid Back met Sunshine Reggae, ongelooflijk hè. Komen zeker erbij zitten dat we toch in onze kop nog een beetje dat idee hebben van gisteren dat het zo lekker warm was. Dat we heerlijk in de zon hebben gezeten en van die modderdag hebben kunnen genieten. Nou, wat hebben we er meer, Maarten?
1: Even. Oh, Monday.
0: Ja?
1: Monique komt meteen binnen.
0: En wat zegt ze?
1: Stijdel in Lies.
0: Oh, erg voor. Zit hij al in Lies? Verschrikkelijk. Ja. Nou goed, dus daar strippen we dan af.
1: Ja. Moest ik nog immers doen? Stefan Penders bijvoorbeeld. Dan zegt ik had graag Robin Heijzen met Vergeten. Omdat we een gezellige zondag in het zuiden van gisteren niet vergeten, zegt hij.
0: Ja, dit is zeker in de wei geweest, hè? Want het is gisteren ook weer geweest, hè? Hebben veel mensen genoten.
1: En Ben Soer natuurlijk. Trouwens, ja. Hij heeft de kick-off gehad van de Alpe d'Huez 2026.
0: Echt hoor?
1: En hij gaat voor Maarten Peters.
0: Natuurlijk.
1: Ja, prachtig. Dichter bij de hemel kom ik niet. Kijk, hij heeft ook een plaatje gestuurd van de opening.
0: Oh, ziet er prachtig uit. Dankjewel voor het insturen. Dit is Anesthesia.

0: Een beetje maar lekker om een keer te huren. Zeker bij Alijn om 24/7 op deze morgenochtend. We zitten in de week van de Hemelvaart. De Hemelvaart. En donderdag is het zover. Dan komt de Limmers honger op de radio. Kijk er allemaal natuurlijk naar uit. Kijken wat dit jaar op een nummer 1 zetten van een steeds Lex uiting is. Samen met het meetje Oetegelen. Fantastisch natuurlijk, hè. De laatste
1: liedje.
0: Laatste liedje. Moet eerst even vandaag wachten. En eens even kijken wat erop van de hoven meneer de taxichauffeur dit weekend gedaan heeft. Nou, natuurlijk van allerlei plannen en zo. Kijken of ze allemaal goed gekomen zien. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
2: Goedemorgen, mannen met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robby, welkom.
2: Ja, het weekend wordt een beetje schrikken, want er wordt ook een kleine brand die in het appartementencomplex.
0: Oh,
2: de bewoner heeft het zelf geblust.
0: Ai.
2: Maar ik wil hierbij toch alle hulpdiensten bedanken. Vooral de brandweer van Meers en Maastricht.
0: Ja.
2: Die wat heel snel hier worden. En gisteren ben ik naar de jaarmarkt in Terwinselen geweest.
0: Ja, ja.
2: En daar ben ik even op de foto geweest met de meneer van Parkstad Tropical.
0: Och.
2: Wat op het Prinsentreffen heeft opgetrooien met zijn collega.
0: Ja.
2: Heel leuk. En wat betreft de voorgluur, dan woon ik voor Rob de Nijs met Ritme van de Regen.
0: Ritme van de Regen, hè.
2: Ik begin vandaag trouwens om 7:45 in Genoud voor naar Geleen Gemmelot, zakelijke rit.
0: Mm-hmm.
2: Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio, met Ties op de foto. Al prachtig natuurlijk, hè.
3: Ja, och, fantastisch.
0: Jongen. Zeker. En jong.
3: Je gooit het op een kal, hè.
0: Ziek, hè. Let het dan ook toch goed in vol. Nou, het is dus de mensen op de achtergrond. Je kijkt zo van, oh, kijk eens wat daar steed. Daar steed Tieske.
3: En Rob.
0: En Rob, ja. Rob, dan kijken we in de radio. Nou, van taxichauffeur 1 naar taxichauffeur nummer 2. En dat is Remco. Welkom in de uitzending.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hey. Ah, nou, Remco.
4: Op, dus
0: nou.
4: We mogen weer.
0: We mogen weer, hè.
4: Maandag. Ja, ik zou graag willen gaan voor het nummer van Frank Boeien. Kronenburgerpark,
0: ja.
4: Ik wens u nog een fijne dag door in de studio. En tot morgen. Groetjes.
0: Hoi, hoi. Kronenburgerpark. Zoem een keer erin te waaien, luur. Maar goed, in deze regen wil ze niet doorheen waaien. Wil ze lekker loesten op de radio. En

0: zorgen voor het bestrijden van de eikenprocessierups. En afgelopen week hadden we al in de uitzending onze Tim, deels er alles over kon vertellen wie dat het nu eraan toe ging. En ook die mannen zien vandaag weer een kolonne. Oeltje ruk om weer te gaan bestrijden de eikenprocessierups.
1: Zelfs in de regen.
0: In de regen, maar niet zo. Misschien helpt het wel een beetje mee dat het dan sneller van de buim afvalt. Dat wensen ze nooit,
1: ja,
0: hè?
1: Of
0: dat,
1: niet?
0: Ja, dat wensen ze natuurlijk niet, hè? Maar ze zien wel weer onderweg eens. Ja. Want Roy van de Hurk is er. Roy, goedemorgen, jong. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Hoi.
2: Hoi. Doet je met je het van Milles en Aschenwijn, ja, of Andreas Caballier?
0: Ja.
2: Altijd goed. Jojo.
0: Hoi, hoi. Super, jong. Maar ik moest wel even vertellen welke plaat. We hadden net al een keer hadden we een plaat van de Caballier, maar dat was Zie. Ik kan er wel een stripje bij zitten dan.
1: Ja, ik krijg van Koen Hendricks ook al Doe maar Andreas Caballier.
0: Mocht je ook al zien? Nou, zien nog een stripje erbij. Ja, het zijn er al drie dan, hè. Maar ze zijn het zus weer dan maar geto, hè. Dus in de boven op de tractor kennen we kieken, hè. Dat is zo hoeig op de weg. En dan zit dan vuur op weer die hele grote, ja, die kan, zeg maar, met
1: Die gele tank.
0: Ja, met speciale koffie. Als ze dan over die rups en gooit en
1: koffie wil ze niet drinken, hoor.
0: Nee, dat is hele sterke koffie. Maar goed, helemaal van de weg. Succes vandaag met het bestrijden van die rups. En dan gaan we eens door naar de andere taxichauffeur. Taxichauffeur nummer 3. Want er is er weer Henkie Leenders.
3: Goedemorgen, Paske en Maarten.
0: Hallo,
3: Henk, de taxichauffeur. Ja, vandaag ga ik weer op pad met de bus voor de kinderen weer op te halen.
0: Ja, joh, zeker.
3: Schoolvakantie is voorbij.
0: Ja.
3: Gisteren was trouwens ook een heel leuk weekend met José en de kinderen allemaal. Met moederdag was reuze gezellig.
0: Ja, het geloof ik. Prachtig.
3: Hebben gezellig gebarbecued met de kinderen.
0: Kleinkinderen.
3: En ja, dat was wel heel leuk. Maar wat... dan ga ik dus de kinderen weer ophalen. Dus mijn week begint weer. En wat de voorgloeien betreft, ga ik voor Rob de Nijs.
0: Ja, met.
3: Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan.
0: Ja.
3: Fijne uitzending in de studio. En we horen ons waarschijnlijk morgen wel weer. Radio,
0: fijn om te horen dat ze gewoon eens genoten
1: is.
0: Waarschijnlijk. Ja, maar het is een moeilijke periode op dit moment. Dat weten ze allemaal wel, hè. De Lutteren is allemaal weten. Sterkte allemaal. Henk Jonk, allemaal goed. Zo moest ze maar denken.
1: Ja.
0: Goed, voor Henk Leenders. Ja, ik zie hem al voorbij komen. De man die in het fietsen is natuurlijk.
1: Ja, zeker. Jo Oetheidse.
0: Ja.
1: We hebben respect voor de man.
0: En heeft het regenpak aan?
1: Hij heeft het regenpak aan. Ah. Maar ja, het is maar 3 dagen. En mijn voorgoeier is van nut. Met de Cat Crapt.
0: De cat crapt?
1: Cat
0: crapt de krullen van de trap. Dat kent ze dat, de cat.
1: Ja, zeker. Als je het heel snel zegt, dan,
0: ja, dan is het moeilijk.
1: Ja. Nee, maar hij zit wel op... Ik vind dat toch wel echt 3 dagen, zegt hij. Maar ja, ik hoop niet dat het dan 3 dagen regen is.
0: Nou, ik heb een beetje verroet gekeken. Dat ziet er allemaal niet positief uit voor onze jongheidse. Maar goed, 3 dagen is wat te doen.
1: Hij is wel op een fiets richting zijn pensioen aan het fietsen. Hè?
0: Absoluut. Ja, dat is dan maar even, hè, dat er moet. Goed zo, Joek heb ik gehad. Maar gewoon de Willemke het Verfburken. Wat deed hij vandaag?
1: Willemke het Verfburken, ja, denk groeit ook weer voor vandaag. Hij is net terug van vakantie, zegt hij.
0: Ja.
1: John Denver met Leaving on a Jet Plane. Dat is net terug. Dat is net terug en dan wilde hij weer weg. De jetplane.
0: Met de jetplane, ja, kijk goed. Maar dus wat weer met John Denver is afgelopen in de jetplane, hè?
1: Poolse Frank. Jean Dobre, Limburg.
0: Ja.
1: Matouche, Moya Matouche.
0: Hè?
1: Moeder, mijn moeder betekent het.
0: Ja.
1: Van Bacciari.
0: Bacciari, daar komen ze
1: weer. Ja, omdat het gisteren moederdag was.
0: Ja, zeker. Dat is prachtig natuurlijk, hè. En van mijn nooddenken aan de dag van gisteren... dat er vroeger barbecue is en al die moeders voor mensen. En misschien best ook wel naar Amerika geweest. Maar in de wei, wat het was gisteren. En dan mogen ze misschien vandaag toch nog even terugdenken... aan de fijne tijd dat ze beleefd hebben. En laat het even weten, hè. Want hier is Rob.

0: gejodeld. En het zal gisteren ook wel flink gejodeld zien, toch? In Amerika, tijdens In de Wei, want het was weer zover. Jorlijks, en wat hebben ze een stoer weer gehad, hè? Zeg je altijd, Chris was er voor dienst, hè? Dus prachtig.
1: Absoluut.
0: Morgen vandaag, de 11e van mei. En Annemieke is er weer. Annemieke. Zal je ook gewoon voor de Mexican Lady? Ding het wel. Annemieke, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen. En goedemorgen, alle gloeiwappies. Ja, het is weer maandag. En wat voor een.
0: Nou.
2: Ten eerste een hele korte nacht gehad.
0: Echt hoor.
2: Want dit meisje is gisteren pas om 9 uur toegekomen gisteravond. En veel te lange dagen gewerkt.
0: Maar meentje
2: en vanmiddag om 4 uur ging het wekkertje weer.
0: Och.
2: Ja, dus ik moet dan eventjes opstarten.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Even sterk.
2: Nou, eens van de boete toe. Regende het ook nog. Moest de pluim innemen. Met huntje een rondje te lopen.
0: Ja.
2: Nou, ook content geweest. En nu gaan we toch maar eens rustig aan beginnen met werken.
0: Mm-hmm.
2: Nou, voor deze maandag, ik heb eigenlijk niet zo'n hele spannende vuurgloeier-inzending, maar ik doe aan Magic Monday. Hele fijne dagen erin. Ben voorzichtig onderweg eens met deze regen. En wie is de volgende keer? Radio.
0: Ik had het niet verwacht. Nee, gewoon niet. Dan hoort. Dan kunt de Mexican Lady van de Flippers nog een keer voorbij. Hè? Maar goed, Annemieke, sterke bak koffie. En dan komt ze de dag alweer door. Hè? We denken een beetje aan dicht. Want we zien deze ochtend nog ieder als 4 voor op worden storen. Dus, maar ja, we waren, was zo om 9 uur toe gisteravond? Ja. Ja, loog al in bed. Heerlijk, man. Josje Peters, goedemorgen.
3: Morgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
3: Alan Parsons met Don't Answer Me.
0: Strepje
3: erbij. Geweldig idee.
0: Dat is een prachtige. Hoi, dankjewel Joost voor mij doen, jong. Wat hebben we er meer, Maarten?
1: Nou, we hadden net Poolse Frank natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat vond ik toch wel apart. Maar Annemie, die is er ook weer bij.
0: Ja.
1: En die zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten. De volgende keer van vandaag, Monday, van de mama's en de papa's. Goed van Annemie. Oh, die staat al op de lijst, hoor ik. Nou, dan ga ik mee met de Flippers en de Mexican Girl. Zij wel.
0: Ja, toch wel, Mexican Girl. Kijk, toch wordt het
1: niet Annemieke, maar Annemie.
0: Ja, zit in de naam, hè. Ja, dus wist je dat, hè.
1: En Rick ook al. Die gaat ook al voor de Flippers met Mexican Lady.
0: Zo, hé.
1: Ja, dat is het. En ik laat het er even bij.
0: Flippers.
1: Ja.
0: Even kijken, zegt er 1, 2, 3, 4. Hoe het spannend bent.
1: Ja, precies.
0: Pak ik even Peter Goed het Reutje. Die heeft wat ingesproken. Peter, ja. Hallo, jong. Welkom.
4: Morgen, Maarten en Pascal.
1: Hey Peter.
4: Gloeiemorgen, gloeiwappies.
0: Goeiemorgen.
4: Op deze regenachtige morgen wil ik vuurgloeien met Who Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival.
0: Zo, jong.
4: Gloeiende groetjes van Peter Oedemans.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Vanwege instabiliteit kunnen er inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractors over de brug. Voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad ziet de Einstein-telescoop, die mogelijk in Limburg wordt gebouwd, als ruggengraat van de economie van heel Europa. De handballers van Bevo uit Pallingen hebben gisteravond voor het eerst in de clubhistorie de Super Handball League gewonnen. De handbalcompetitie van herenteams uit België en Nederland.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
5: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Show.

0: komen gewoon naar de man die afgelopen weekend op de bunetje stond. En dat heeft allemaal gedaan. Natuurlijk is in eigen wel. Ik heb het over André Simons. Ja. André, goedemorgen jong. Wie is het geweest?
1: Goedemorgen, vrienden van de Henrijs.
2: Hallo André.
1: Boah, dat was een weekend.
0: Nou,
1: ja, goddomme. Twee shows van Jan en Duvel gedaan. Twee stukken, toneelstukken. Ja, het was echt kicken. Het ging als een leien dekske. We hebben ook even gedaan om dat te kunnen. Dus het resultaat was er en het hele publiek was enthousiast. Ik heb zo moet ik het zeggen, mensen die het niet mooi vonden gegaan. Dus we zien op de helft. Volgend weekend hebben we weer twee shows. Dan op zaterdag en op zondagmiddag.
0: Ja.
1: En Pascal, ja? Trouwens, als je gaat op misschien de Maasduin Centraal, heb ik wat gedeeld. Facebook, daar zien we al de lira, Wimke.
0: Ja, heb ik gezien, joh. Heb ik gezien, joh. Wimke van de Koele.
1: Ja. Hey, wat doen we dat met? Ja, gisteren moederdag gehad. En we hebben ze alle moeders in onze familie flink voor hen toch wel een beetje. En en mijn vrouw Ilona, die hield wel van de marshmallow moonshine. Dus voor moederdag doe ik dat toch een beetje marshmallow moonshine aan het horen. Misschien lukt het vandaag, ja. Oh
0: ja, ja, maar André, welke van marshmallow moonshine hè?
1: Ja, dat van vuur in de water.
0: Oh,
1: in de bad.
0: Nee, dan snappen we het. Hè. Dat moest even doen. Maar hey, dankjewel, jongen. Volgende week dan komen we voor de huppakee. De laatste voorstellingen. Zit allemaal wel beroemd in het weer bij ons in de provincie.
2: Oh, geloof.
0: André doet wel. Ongelooflijk, jong.
2: Speciaal voor André, kom eens kijken.
0: Ja, als de demmer werd. Jongen, jongen, moet niet gekker weren. Roel de Jong is er ook voor bij, de buschauffeur. Goedemorgen, Roel.
3: Hey, goedemorgen, Maarten en Pascal.
2: Hey, Roel
3: hier. Ja, dan word je wakker met zachtjes stikt de regen tegen het zonraam.
0: Ook
3: hoort die plaat mee vandaag. Nou, heel leuk weekend gehad. Ik heb ooit bij de Hero op hele baan gewerkt als donderdag-zaterdaghulp.
0: Ja.
3: Toen ik net rijbewijs gehaald, kreeg ik de vraag gesteld: wat wil je nu, hier werken of pizza's blijven rondbrengen? Want ik kreeg voor Pizzeria Rico dan het s'avonds de pizza's rond. Heel toevallig die club zaterdag naar een bedrijfsfeest mogen rijden. Dus al die anekdotes kwamen wel lekker even naar boven.
0: Ja,
3: het was mooi weer, ze hebben een geweldige dag gehad. Ja, en ik ga zo lekker richting Amsterdam. Dus ik zou zeggen, de groeten en radio.
0: Radio, en dat duist op het ritme van de regen. Hè, want Rob de Nijs kon ik er inderdaad weer een stripje erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage. Dat was Roel de Jong van Roel de Jong. Gaan we door. No!
2: Jos Tossings.
0: Joske Tossings?
2: Jos Tossings.
0: Is dit er weer?
2: Ja, goed, maar hij heeft niks ingesproken. Hij heeft het opgetypt. Hij zegt: goedemorgen mannen, doe mij ook maar de flippers met Mexican Lady.
0: Echt waar? Geet ook over de flippers met Mexican Lady. En Johan Gerritsen, goedemorgen. Ja,
4: goedemorgen mannen, goedemorgen volgens. Je bent Joker van Posten.
0: Hey Joker.
4: Ja, voor de vorige keer vandaag op deze maandag, dan ga ik eens gewoon ook met de zon Denver. Liever van jetplane.
0: Liever de jetplane.
4: Lange maar geur, dat is ook wel leuk beter. Nou, voor de rest zijn er nog maar werken. Werken voor de chauffeurs, houden tussen leentjes en radio.
0: Radio, oké, we gaan de balansen maken. Nog deze plaat van Another en 45 Ultra. Knieuwe te huren, wat de vulvel is van vandaag.

0: 26. Oh, dat is hier wel beland. Another 54 Ultra en Talk To Me hier, de Ellen Austin Show. Ik heb nog van alles binnenmaken, denk ik hier.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik denk, wat gebeurt er nu toch allemaal? John, goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, verschatte Maarten. Goedemorgen, John. Misschien nog even op de valreep, ja. John. Ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En ik zou zeggen, doe maar de flippers met Mexico Lady.
0: Ook wel Mexico Lady.
2: Hoi, hoi, radio, hoi.
0: En René Tummers zit ik hier ook nog binnenkomen. Hè? Wat heet René Tummers nog?
3: Nou, René Tummers heeft ook wat opgetypt. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Op de valreep ga ik ook voor die flippers, Mexican Lady.
0: Ze gaan allemaal voor de flippers vandaag met Mexican Lady. Is ongelooflijk. Ja. Ik had eigenlijk Klaarstone 7, aber Andreas Gabalier, ja, maar... dat ga je die vandaag even geen weeruur.
4: De volgloeier.
0: Nou jongens, ho ho ho. Denk maar even lekker aan de zon en de Mexico en een Speedy Gonzales. Want die kunnen we allemaal voorbij natuurlijk door Mexico. Want die is er dan de vogelier van vandaag. Die flippers, een Mexican lady.

0: Lekker om deze plaatje te huren van de Flippers op deze maandag. We zitten vandaag op de 11e, dus 6 graden boete, maar het is een regenachtige dag. Het is 18 uur voor 7 uur hier bij L1. En dan is het tijd geworden voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van het cruiseschip de Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond dan een groep opvarenden aan de Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat de mensen zich daaraan houden.
2: Zo vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Vanuit Amerika komt nu het bericht dat Amerika de Amerikaan die werd geëvacueerd onderweg is naar de VS positief heeft getest op het Hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen.
3: De NS start een tijdelijke proef met het verstrekken van gratis treinpassen aan mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort. De spoorwegdienst stelt dat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving als ze gebruik kunnen maken van de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor de vooruitpas Amersfoort, waarmee treinreizen voor een half jaar gratis zijn.
0: In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijden stil, omdat het onverantwoord was om ook de andere afstanden te laten starten.
4: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
0: Vorig jaar raakte een hardloper onwel tijdens de Leiden Marathon. De deelnemer werd op een parcours gerenommeerd. Van het 15-jarige meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend.
3: Het Eurovisie Songfestival zonder Nederlandse deelname is officieel begonnen. Het gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek. Ook Israël dus, en daar is veel om te doen.
5: Yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
6: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
3: Ja, zei correspondent Charlotte Baaiers, die de komende week dus in Wenen is. Morgen overigens de eerste halve finale.
0: En premier Jette is op de Caribische eilanden. Vandaag op Sint Eustatius, morgen op Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En Nederland gaat daarentegen in beroep, zegt klimaatverslaggever Thomas Pekschoor.
7: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus ja, er gaan wel dingen gebeuren. Maar als je kijkt naar wat het kost, de berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om Bonaire echt helemaal tegen die klimaatverandering te beschermen.
3: En dan naar Spanje, want daar is FC Barcelona kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek rulde.
8: Goal!
3: Ja, zo gaat dat in Spanje. 9 minuten later viel al de 2-0. En toen was het natuurlijk gedaan. Barcelona won de La Liga voor de 29e keer.
0: Het is toch fantastisch om zo het mogen te doen eigenlijk, hè? Ja. Goal! Goed. Verder vandaag, op deze maandag, de 11e mei. Wat gebeurt er nog meer? Ja, de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die bespreken in Brussel sancties tegen gewelddadige Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever. En de winnaar van de Liberus Literatuurprijs die wordt vandaag bekendgemaakt in Nieuwsuur. Helemaal bijgepraat in het LA Media Overzicht. Maar nu de Pet Shop Boys en Go West.

0: gaat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
18: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste

0: De plek van Essen. Lienbeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
1: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
2: Het is 7:30. Dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
3: Goedemorgen, Pascal. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Gedeputeerde Jasper Kunselaars roept minister Vincent Karmans van Infrastructuur op snel in actie te komen. Niet alleen de veiligheid is volgens de gedeputeerde in het geding, ook de bereikbaarheid van de regio. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de drie bruggen over het Julianakanaal te maken hebben met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is het minst stabiel. Daar mogen inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractoren over rijden. De Einstein-telescoop wordt superbelangrijk voor de economie in heel Europa. En daarom moet het kabinet dit project nog meer omarmen. Dat advies komt van Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het hoogste adviesorgaan van de regering over economische en sociale zaken. Volgens Putters past de telescoop perfect in een lange termijn visie op wat onze economie draaiend houdt in de toekomst.
4: Ja. We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar.
3: Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die Einstein-telescoop naar de provincie Limburg komt. De organisatie van het festival Mama's Pride kijkt tevreden terug op de editie van gisteren. Het muziekfestival op Moederdag in Geleen groeit nog steeds. Dat heeft ook nadelen, want het event draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Marjolein Frederiks van Mama's Pride.
5: We vragen heel vaak verenigingen, sportverenigingen, carnavalsverenigingen om een bar te bemannen voor een bijdrage in de verenigingskas. Maar we merken heel erg dat het verenigingsleven tanende is. Waardoor ja, we steeds moeilijker bemanning vinden om alle plekjes te bezetten. En wij worden ook steeds groter, waardoor we er ook steeds meer nodig hebben.
3: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt na een botsing met een fietser in Oostrum. Het incident gebeurde rond 4:30. De fietser stak plotseling de weg over en werd door de motorrijder over het hoofd gezien. Beiden kwamen met elkaar in botsing, waardoor de motorrijder hard ten val kwam. De fietser had een paar schrammen. De motorrijder is met zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer. Het is een beetje de hele dag bewolkt. Daaruit valt regelmatig regen, maar er zijn ook droge perioden. Het is wel fris, 14 graden.

0: Oh yeah. En mensen, nou wat er vrijdag allemaal gebeuren. Oh, Katy Perry en de Benuimer in BL1 en de Ellen of the Joe. Voor deze week kansmakers op kaarten van Pop en Top. Het zijn niet zomaar kaarten, het zijn weekendtickets die we hebben. 23 en 24 mei is het. Onder andere Frans Geteunis komt op, Big Benny komt op, de Shaken DJ's, Erwin. We gaan dadelijk een codewoord geven, net voor 8 uur. Het codewoord moest ze ontzettend goed onthaaien. Want dat hebben ze nodig, voor 10 uur. Maar wie het voor de rest allemaal in zijn werk heet, dat u ze straks zien bij L1. Zometeen de weerwaarnemingen.
1: This is going out.

0: Eric Eazy-E, right?
1: Thank you, de Westside bij Alain in de Ellen of the Show. 20 vrouw geworden en we zorgen eerst oftewel dat de eikenprocessierupsbestrijders ook alweer de baan op zich gewoon om vandaag die eikenprocessierupsbeurt te komen bestrijden. Dat is zo'n woord van Scrabble, eikenprocessierupsbestrijder. Nou, dan hebben ze wel even 10 keer woordwaarde.
2: Misschien wel.
1: Proberen dus goed, zou ik zeggen. Maar goed, er zien helden die vandaag ook weer gewoon het weer gewoon trotseren, want die moeten vandaag toch gewoon weer werken. Maar het zit er maar geen minder, heb ik al begrepen. Waar beginnen we vandaag? We gaan maar kijken als eerste, Maarten.
2: We hebben Helmut Weisse niet, dat kunnen we
1: gewoon zeggen. Helmut is er niet vandaag.
2: Helmut is er vandaag niet, maar wie er wel is, elke dag natuurlijk, is Peter Meijer.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars 1-1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is een regenachtige dag. Met een wind uit de noord-noordwestelijke richting, kracht 2 tot 3. De zon, ja, daar moeten we vandaag naar op zoek. Maar misschien einde van de dag dat nog even een beetje zon doorkomt. Voor de rest, ja, poncho en paraplu kunnen we vandaag zeker gebruiken. En ik zou zeggen, de groetjes en tot morgen.
1: En de radio, inderdaad, joh, de zon had je verstopt. Hè. Gisteren had je de ganse dag tot de zin. Het was heerlijk, zeker een mooie dag. De moorders hebben het verdiend. Maar vandaag kunnen we toch zeggen van... Wat een weer, vandaag. Het is inderdaad niet veel, maar of het de rest van de week ook zo is, ik vind het verschrikkelijk. Hallo, Paul.
4: Maarten, Pascal, de Wit Oetremunje. Goedemorgen. Zeg, ik wil beginnen, voor de waarneming, even met de nuance. Want wat in de paniek, hè. Ja. Deze week zou het helemaal slecht weer en wind en regen en nog. Jongens, ben ik niet genoeg. Ik zal het geruststellen. Het is op dit moment 6 graden. Ja, dat is fris. Jo. Op dit moment regent het in Remunje. Ja, dat is ook waar. Ja. Alleen, het regent maar tot een uur of 10, 11 en dan is het alweer terug. De wind is wel redelijk en de temperatuur komt niet boven de 10 graden. Dus al met al valt het wel met. En laten we wel wezen, voor de hoofd is het een zegen.
1: Zeker.
4: Dus geen paniek. Lekker genieten van een pietje regen in de morgen. En vanmiddag is het terug. Radio.
1: Radio. Wat een positiviteit allemaal, hè, van de Wit-Oetremunje. Dat is allemaal wet, hè.
2: Ja.
1: Goed. Nou, van Remunje, kom maar nog. Ik denk dat ik graag zoek toe, hè.
2: Jazeker. Naar André van Maris.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze maandagmorgen van Oetgrashoek, de weerwaarneming. Ja, de stoeptegels zijn nog naad van de laatste bui die hier net geweest is.
1: Oh.
5: En de volgende is, zo te zien, alweer een aantocht. De lucht zit helemaal dicht. Het is zwaar bewolkt. Geen zon dus. En de wind, joh, dat gaat redelijk. Het is nog niet heel erg, maar het zal in de loop van de dag wel meer kunnen weren, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
5: Het is natuurlijk frisser als de afgelopen dag. Ja, dat was te verwachten. Ja, en voor de rest wens ik u in de studio een hele fijne dag. En radio.
1: Radio, inderdaad. Nou, ik hoop dat vanmiddag inderdaad. De regen zit zichzelf van mensen wat betrekken. Was even truc. We hebben mooi weer in de provincie. Klaproosjes zien we allemaal. Utrecht, fantastisch zoet. Goed, dankjewel voor de weerwaarneming. Je kent zich ook door ons. Ik denk van, ik wil een echte weerwaarnemer zien. Maak een filmpje of spreek het even in. Net wie de Oetremunje, de Van de Wit. Dan kan dat allemaal zomaar komen. Hij is zometeen. Veel Aroer. Gaan we nog het codewoord van vandaag geven. En dat geeft u weer kans op kaarten voor Pop en Top. Is Run Day, Love Myself en de Ellen Ochtend Show. We zeggen weer Limburg, goeie.

0: Limburgse 100.
1: Donderdag is zover, dan komt hier de Limburgse 100 op Hemelvaartsdag gewoon voor de 30ste keer uitzenden. Wauw, wat waanzinnig. En dankjewel allemaal voor het insturen van die fantastische stemmen. We hebben de liedjes allemaal bekeken. Er stond echt waanzinnige goede platen op. En er is wat gemaakt in de provincie. Eén ervan, wat erg goed is, is natuurlijk Proof of Life van de Janssen Bakkerband. Of die erin steekt, dat geeft ze natuurlijk aanstaande donderdag meemaken. Van 8 uur 11, Ruudje Klein. En dan kregen we Sjoerd Duikaart. En smiddags Henk Hover, die mocht de nummer 1 draaien. Hier bij L1.

0: Even door de bekken geweest, hele groot, een lekker stukje. Broemenfly, nou vooral de AB-fly gisteren.
1: Oh, lekker ook.
0: Erg lekker AB.
1: Broemenfly is net het codewoord, toch?
0: Nee. Ja, code wordt op zowel nuurig, want we hebben kaarten liggen voor Pop on Top. Dat is, komt er weer aan, het weekend van 23 en 24 mei. Nou, gisteren, Roanese, die speelde in de wei, natuurlijk in Amerika, maar die komen ook naar Pop on Top. En dat is een van de optredende artiesten. Even serieus, komen de Juliets, komen Ermen van het Merkel, Big Benny, Frans Teunis en ook Wimke Vrijns. Dat is een DJ, die draait er alles aan heen. We zijn er al, de mos vandaag. Het codewoord hebben. En dan dat codewoord moest alvast appen naar L1. En zorgen dat ze toet die een oor, dat ze bereikbaar bus. Bellen we dicht truc. En dat werd het juiste codewoord. Christo Zoemaar weekendkaarten. Dus dan kent ze twee dagen gewoon.
1: Klasse weekend.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, nou, pop en top. Oké, het codewoord vandaag is Maarten.
1: Dat zou jij zeggen, toch?
0: Zal ik het even zeggen dan?
1: Jij zou het zeggen.
0: Het codewoord is regenweer. Regenweer. Hebben door.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
14: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen, want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
15: Of je nu zakelijk een auto, bedrijfswagen of fiets wil leasen. Samen kiezen we de leasevorm die het beste bij jouw situatie past. Zuidlease. Zuidlease. De leasemaatschappij voor het zuiden.
16: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
17: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
16: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
18: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maasdijk van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
20: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Het systeem zou onlangs zijn gehackt. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Vanwege instabiliteit kunnen er inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractors over de brug. En volgens voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad is de Einstein-telescoop die mogelijk in Limburg wordt gebouwd superbelangrijk voor de economie van heel Europa. Het kabinet moet er dan ook alles aan doen om dit wetenschapsproject naar de regio Limburg te halen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
21: Ron van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
21: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
10: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
21: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
11: En door die buien wel te maken met een drukke ochtendspits. Daarom extra verkeersinformatie. De A2 in noordelijke richting tussen Weert en Eindhoven duurt er meer dan 20 minuten langer over. En nog is het druk op de randweg bij Venlo. U staat vanaf Bijlvelden in de file. De vertraging is meer dan 15 minuten.
22: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
23: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
22: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
23: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
24: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
25: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
26: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
27: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
28: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Ro en Heze. Tickets op popontop.nl.
29: Liefde voor Limburg.
30: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Het is Madonna die op het podium zingt van de Ellen Ochtend Show. Met Left Hotel op deze toch wel regenachtige dag, mensen. Maar goed, voorzien er weer. En we geven toen met 10 en de kaarten weg. Weekendkaarten voor Pop & Top, hier bij L1.

0: hebt ze een codewoord van uur. En de codewoord gaan we tussen nu en 9 uur een keer geven. En dan moesten ze gewoon onthalen. En zorgen dat ze het voor 10 uur straks zeker met. Want als we die gaan bellen en dan komen ze de uitzending, dan maak ze een kans op 2 weekendtickets voor Pop en Top. Eerst kans gedaan, want ja, als ze de boete kieken, op dit moment regent het. Maar ja, die molenaars, die bouwen toch wel dat de wind van zich liet huren de afgelopen weekend. Want het is molenweekend geweest. We hebben het al over gehad. Molendag afgelopen vrijdag. Dat deden we toen met meneer Krins. Deed bij de molensting in Rochel. Maar nu gaan we even kijken naar gans geen angst. Want het horen dat binnen 300 jaar boven het Maasland doet. De Hompense molen in Stevensveert. De hoogste molen van onze provincie. En afgelopen weekend ging ook door de deuren open voor bezoekers tijdens de Nationale Molendag. En het is de kans om niet alleen de techniek van vreugde van Dunbie te zien, maar ook de verhalen achter zo'n monument te huren. De molenaar is Tjeu Vogels. En hij vertelt waarom het zo belangrijk is om de Molendag te haaien.
1: Het is heel belangrijk dat wij ons erfgoed in ere houden en ook mensen uitnodigen om de molen te beklimmen. Allereerst is het zo dat we natuurlijk bijzonder blij zijn als mensen naar boven komen. En gelukkig is dat ook met de horeca erbij, trekt dat veel volk. Maar de mensen zijn bijzonder geïnteresseerd in de oudheid, in eigenlijk de simpelheid van een molen, hoe ze die ruim 300 jaar geleden gebouwd hebben. Dus dat is zo efficiënt gebouwd.
2: En ja, betrouwbaar.
1: En zeer betrouwbaar, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, mensen zijn echt onder de indruk hoe zo'n molen werkt, hoe ze bouwt. Ze zien het vaak van buiten, maar als ze dan eenmaal binnen zijn, ze gaan de trappen op. En we hebben nogal wat trappen naar de zolder, verschillende zolders. Dus dat is mensen hoeven ook een week niet naar fitness te gaan. Nou, Geert, die is nu aan het proberen om de juiste fijnheid te hebben van in dit geval de maïs. Dat moet grof gebroken worden. En dat kan ze doen door de bovenste steen, de lichte noemen ze dat, dan zet ze hem iets hoger. Dan wordt het in dit geval de maïs grof gebroken. En dat is perfect voor de kippen, die kunnen dat zo verteren en opeten. Het belangrijkste verhaal is eigenlijk dat in graaf Vincent van Hompers de molen in opdracht gaf voor de molen te bouwen in 1721. 1722 was de molen klaar. Maar goed, toen werd het een klein banmolen. En dat wil zeggen dat alle boeren die op zijn landerijen werkten en woonden verplicht werden om hier hun meel of hun graan te laten malen. Dus voor de rest is dat natuurlijk belangrijk. Wij zijn bijzonder blij dat hij in de tijd die molen heeft laten bouwen. Dus maar het is ook voor de omgeving, ook de molenplas die hier vlakbij ligt, is een geweldige publiekstrekker.
2: Hoe word je dat nou, molenaar?
1: Je begint heel vaak als molengids. En dan krijg je de smaak te pakken. En dan is de volgende stap is dan molenaar bij het Gilde voor Molenaars. De gemiddelde duur van de opleiding is ongeveer 2 jaar. En je moet dus naast de instructiemolen, voor mij was dat deze molen in de tijd, moet je talloze andere molens bezoeken en daar mee gaan helpen om ervaring op te doen. Het is allemaal handwerk en dat is ook het fascinerende van zo'n molen.
0: Prachtig natuurlijk, Nationale Molendag. Afgelopen weekend was dat we gingen kieken bij de Hompense molen in Stevensveer met molenaar Tjeu Vogels. Dit is alleen met de Ellen Ochtend Show en Limburgs product van Mo Jones, Always the Same. Everything's possible in this world, and everything's easy.

Howard Jones, BL1. We hebben deze ochtend te maken met een drukke ochtendspits. We hadden al een file op de randweg om Venlo. De vertraging is te af te nemen. Rij veilig, hou je in de snelheid. Maar wel een hele lange file op de A2 in noordelijke richting tussen Weert en Eindhoven. Daar doe je er meer dan 20 minuten langer over. We gaan alles verzamelen voor het mediaoverzicht. Zometeen naar Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want hier bij L1.

0: tijd geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op Vlieg van Eindhoven kwamen gisteravond al een groep opvarenden uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook een beetje je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief is getest op het hantavirus. Andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen.
3: In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijd stil omdat het onverantwoord was om ook de andere afstanden te laten starten.
4: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
3: Maar vorig jaar raakte ook al een hardloper onwel tijdens die Leiden Marathon. De deelnemer werd op het parcours gereanimeerd. Van het 15-jarig meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend.
0: Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of het ging nog maar net goed. Vaak hadden ze een haast, zegt ProRail, of ze waren afgeleid door een telefoon. Daarom is er nu een nieuwe campagne.
5: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
6: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten, geloof ik, open en dicht.
5: Ja, zeker. Dit is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
3: Het Eurovisie Songfestival zonder Nederlandse deelname is officieel begonnen. Dat gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis van Wenen. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek. Ook Israël dus. En daar was veel om te doen.
7: Ja, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
8: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
3: Ja, dat zei correspondent Charlotte Baiers, die de komende week dus in Wenen is. Morgen is al de eerste halve finale.
0: En dan premier Jette, die is op de Caribische eilanden. Vandaag op Sint-Eustatius, morgen op Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En Nederland gaat daartegen in beroep, zegt klimaatverslaggever Thomas Pekschoor.
9: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus ja, er gaan wel dingen gebeuren. Maar als je kijkt naar wat het kost, de berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om Bonaire echt helemaal tegen die klimaatverandering te beschermen.
3: Het is 11 mei. Vandaag staat er op de agenda dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bespreken welke sancties tegen gewelddadige Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanhoef worden genomen. En de winnaar van de Libris Literatuurprijs wordt bekendgemaakt. En dat gebeurt allemaal in Nieuwsuur.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Zondag 5 juli, the legendary legends are back at the park, just for you.
7: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstad en Cosmic Carnival in het Juliana Park in Venlo.
6: Doors open om 2 uur 's middags.
7: Boek your tickets, legends.eventcruise.com.
8: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
10: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
11: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
12: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij X.

0: XXLoots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXXLoots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
1: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
3: Pascal, goedemorgen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Hoewel dat lastig is voor het geven van onderwijs, gaan de colleges wel gewoon door. Cybercriminelen hebben onlangs ingebroken bij bedrijf achter de dienst. Daarbij zouden namen, mailadressen en student- of medewerkersnummers zijn gestolen. De Universiteit in Maastricht zegt zeker te willen weten dat de verbinding veilig kan worden hersteld voordat ze weer gaan werken met Canvas. De Einstein-telescoop wordt superbelangrijk voor de economie in heel Europa. En daarom moet het kabinet dit project nog meer omarmen. Dat advies komt van Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het hoogste adviesorgaan van de regering over economische en sociale zaken. Limburg is één van de mogelijke locaties waar dit geavanceerde wetenschappelijk project kan worden gevestigd. Volgens Putters past de telescoop perfect in een lange termijnvisie op wat onze economie draaiend houdt in de toekomst.
4: We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar.
3: De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Gedeputeerde Jasper Kunselaars roept minister Karremans van Infrastructuur op snel in actie te komen. Het provinciebestuur snapt niet dat Rijkswaterstaat pas eind dit jaar de brug bij Roosteren nader gaat inspecteren. Niet alleen de veiligheid is in het geding, ook de bereikbaarheid van de regio. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de drie bruggen over het Julianakanaal te maken hebben met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is het minst stabiel. Daar mogen inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractoren over rijden. De organisatie van het festival Mama's Pride kijkt tevreden terug op de editie van gisteren. Het muziekfestival op Moederdag in Geleen groeit nog steeds. Dat heeft ook nadelen, want het event draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Marjolein Frederiks van Mama's Pride.
5: We vragen heel vaak verenigingen, sportverenigingen, carnavalsverenigingen om een bar te bemannen voor een bijdrage in de verenigingskas. Maar we merken heel erg dat het verenigingsleven tanende is. Waardoor we steeds moeilijker bemanning vinden om alle plekjes te bezetten. En wij worden ook steeds groter, waardoor we er ook steeds meer nodig hebben.
3: Ander nieuws uit Geleen, groot feest in de sporthal De Heuf gisteravond. Daar werd gevierd dat de handballers van Bevo uit Panningen de Super Handball League gewonnen hebben. De multinationale competitie onder herenteams in België en Nederland. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de club. Bevo-speler Martijn Hendricks.
6: Dit is echt een team. Iedereen heeft zijn individuele momenten. Maar iedereen werkt voor elkaar. Iedereen gaat zo hard voor het vuur door elkaar. Dan kon het niet anders.
3: En dan het weer. Het is voorbij met het mooie lenteweer. Althans eventjes. Vandaag veel regen, maar ook droog. Geen zon. Het is fris daardoor. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

van deze maandag. Regenachtige maandag. Maar goed, als binnenkort de zon erbij komt. En kan het zomaar zien dat ze weer eens van wetsen. Want we kunnen lekker stukje wandelen langs de Maas. En vroeger als klein jongske, als Pascal dan langs de Maas liep, dan worden er altijd steinke ketsen op de Maas. Weet ze wat, dat heeft steen zo kloek, kloek, kloek over de Maas heen geeft. Deze met van die platte steen. Ik wil het nu ook wel even proberen. Dan geeft er 1, 2, 3. Het ging niet gans goed. Er wel over hebben, want de Belgisch-Nederlandse kampioenschap Stoneskimming, zoals dat heet, die is gehouden. En onze verslaggever Ruud van Broekhoven is erbij geweest. En dat ging er best wel fanatiek aan toe. Zometeen, naar de volgende plaat. Gaan we nog één keer geven. Het codewoord voor vandaag. Met de kans.

0: Verslaafden. Ach, begin dan maar aan. Sterren tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Hoe zie je nou bezig? Counting Stars van Republic BL1. We gaan even naar het verkeer toe, want er is wat aan de hand. Goed, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen L1.
0: Hallo.
1: De Willem-Alexander-tunnel in de richting naar België zit dicht. Ik denk, geef het jullie even door, zoals Rob van de Hoven, de taxichauffeur, zou zeggen.
0: Inderdaad, we zien daar op dit moment zitten we door een file van 20 minuten, dus hou er even rekening mee. Dit is L1 en hoppakee, komt er maar aan jongens, pop en top. De eerste week kent ze bij L1 in de ochtendshow kaarten winnen, weekendkaarten voor pop en top. Er zijn een paar mensen die deze ochtend voor de allereerste keer het codewoord hebben gehoord.
2: Ja?
0: En Jo Offermans had dat, oh maar die heet het fout. Dit is het regenbeer, maar het is niet regenbeer. Nee, dat klopt niet helemaal. Het codewoord nog één keer en zorg dat ze toeren met TNO, dat ze bereikbaar bus. Als we die straks bellen, moest het codewoord wel juist hebben.
2: Ja.
0: Het codewoord vandaag is regenweer. Regenweer.

0: Lost Frequencies en Back to You BLA. En veel noemden het vroeger altijd steenkeketsen. Maar het is wel met zo'n platte steen zo over de Maas en dan hoppakee. Fantastisch was. En als ze dan een paar keer stuiterde, ja, dan was ze kampioen. Nou, we hebben het vroeger allemaal wel eens een keer gedaan, dat steenkeketsen. Doe op zo wel eens gedaan, hè?
1: Tuurlijk. Als we op vakantie gingen altijd, hè, met mijn broers en zussen, hoppakee.
0: Ja.
1: Kijken wie het verste en het meest kon, hè?
0: Maar zei ik, werd het weekend werd het allemaal echt bloedserieus aangepakt. Tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming, zoals het eigenlijk heet. Oftewel professioneel steenkeketsen. En onze verslaggever Ruud van Broekhoven, die ging daar een kijkje nemen hoe fanatiek en gezellig dat er aan toe ging langs de grensmaas.
2: Suzanne doet het al van kinds af aan. Steenkeketsen. In Maaseik gaan de kampioenschappen er soms stevig aan toe. Maar Suzanne heeft zich op haar eigen manier voorbereid.
3: Ik heb 2 pils op nu. Dus dat was de voorbereiding.
2: Meedoen is belangrijker dan winnen. En het brengt de Belgisch-Nederlandse buren rond de Maasvallei weer wat dichter bij elkaar.
3: Maar natuurlijk was het vroeger, toen er nog geen België en Nederland was, wel veel meer. En lag er tussen elk dorp een veerpont. En gingen we naar mekaars kermis feesten en dergelijke.
4: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
5: Maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie. Ja? Dan,
6: Je hoort veel jongeren die een beetje aan hun telefoon verknocht zitten. Of die niet meer naar buiten gaan.
5: Nee, dat is waar. Dat is wel een probleem.
6: En ook niet een steentje keilen.
5: Nee, terwijl dat is wel leuk.
6: Dat keilen of dat nog weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
7: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
3: Ja, dit is gewoon een steen, een maassteen. Je moet hem eigenlijk zo plat mogelijk hebben. En dan is het eigenlijk met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Ja. Ja, moet je hem over het water laten ketsen.
6: Zijn er nu beter, Nederlands of Belg?
3: Ja, daar ga ik mij als grensgeval niet over uitspreken. We hebben heel lang nagedacht welk volkslied gaan we straks afspelen. Maar dan wordt het Limburgs volkslied. Want dat is hetzelfde voor de beide Limburgen.
0: Ja, dat klopt. Steekje ketsen, maar meer geketst weer, huren we. Nou ja, goed. Ja, ik ben nog slecht, jongens. Maar goed, dat was het. Dit is L1 met Ton Hengels en Carl Toch Plaat. Dat is misschien even die plaat die ze donderdag ook huurt in de Limburgse Hongerbond. Dan komen we roots en voor de 30ste keer.
8: Ik trof hem.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
13: alleen de prijs is anders.
14: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Het systeem zou onlangs zijn gehackt. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Vanwege instabiliteit kunnen er inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractors over de brug. En volgens voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad is de Einstein-telescoop die mogelijk in Limburg wordt gebouwd superbelangrijk voor de economie van heel Europa. Het kabinet moet er dan ook alles aan doen om dit wetenschapsproject naar de regio Limburg te halen.
16: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
18: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
17: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
19: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
17: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor.
4: Dit is L1 met verkeersinformatie. Problemen op de A2 in zuidelijke richting. De Willem-Alexander-tunnel is daar dicht. Vertraging is meer dan een half uur. Je staat voor Maastricht-Aken Airport al in de file. En ook als je van de A79 de A2 wil oprijden, dan kom je in de file terecht. Hou rekening met een aanzienlijke vertraging.
20: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
21: Outdoor feels better with us.
20: Kampeerwinkelroermond.nl.
22: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
23: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
22: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
23: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
24: Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.

Hi, dankjewel Felix voor je mailtje. En Felix laat ons weten dat de Koning Willem-Alexander tunnel inmiddels weer open is. Dus voor de mensen die naar het zuiden moeten rijden. Ja, er is nog steeds een aanzienlijke file, maar het lost langzaam op. Heel fijn daarvoor. 8 over 9, dit is L1 en... Oh.

0: ik kan ik melden. 30 binnen nu en 20 minuten. De kaarten gaan weggegeven voor Pop on Top. Dus heb ze die aangemeld en werd ze het codewoord. Gewoon opletten. We zullen zien dat die weekendkaarten voor dicht zien. Ook gaan we het straks nog hebben over de sport van de afgelopen weekend. Maar eerst even, ja, want is toch wat het. Voor veel duizend eigenlijk middelbare scholieren in onze provincie draaiden deze week maar om één ding. Die eindexamens. Nou, vrijdag gingen ze van start. En vandaag worden er weer flink gezwoegd in gymzalen en aulas door de hele provincie. Maar hoe ging het die eerste examendag eigenlijk? Waren er slapeloze nachten? Blackouts of viel het allemaal best mee? Nou, die vraag stelden we ook aan de leerlingen zelf.
1: Het ging wel goed eigenlijk, ja.
2: Niet zo heel lastig, maar ook niet heel moeilijk of zo. Het was gewoon prima.
3: Ja, ging wel goed, denk ik, hoop ik.
4: We hadden 3 uur de tijd, maar ik was al voor die 3 uur klaar.
5: Normaal is wiskunde een van mijn lastige vakken, maar ik moet zeggen dat het examen wel te doen was.
6: Was je zenuwachtig?
2: Ja, ik was heel zenuwachtig eigenlijk. Eerste examen.
7: Ik had wel een beetje zenuwen van tevoren, maar ik vond eigenlijk dat het best goed ging.
5: Toen ik vanochtend wakker werd en ik liep naar school, dacht ik toch wel, spannend.
1: Ik was ook wel een beetje gestrest, maar toen ik in het lokaal zat, was het wel wat minder.
8: Nou ja, het was de eerste, dus het was allemaal net nieuw, maar voor de rest was het gewoon een toets.
9: Ik heb ervoor gezorgd dat ik overal antwoord heb, dat als ik iets fout heb, dan heb ik toch nog 50-50.
6: Wat doe je dan als je geen antwoord weet?
8: Gewoon gokken. Gewoon iets opschrijven en dan hopen dat het goed is. Hopen dat je nog een puntje krijgt.
6: Ga je slagen?
1: Denk het wel.
8: Ja, ik hoop het.
6: Als je geslaagd bent, wat dan?
8: Ja, groot feest.
0: Groot feest dan als ik geslaagd ben. En dat moet ook zeer zeker. Hè? En tips die helpen bij de examenstress zie je op onze

hebben, maar natuurlijk ook verkeerstress. Als je in de grote file stond op de A2 in zuidelijke richting, de Willem-Alexander-tunnel is inmiddels weer open. Vertraging is nog steeds een klein kwartiertje, dus ja, het begint allemaal weer een klein beetje te rollen. Maar nu we het toch hebben over stress, wat kun je doen tegen examenstress? Gaan we het zo meteen over hebben met onze collega Mirjam Jesse hier in de Ellen Ochtend Show. Is Jelle Spiro, Material Lover.

0: Bright Light, Heaven EBL1. Tijd geworden voor de sport, want zometeen even over het voetbal. Jelle trouwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Voetbal van Zitter, maar we beginnen even met de verrassing van het weekend. En die kwam natuurlijk van die handballers van Bevo. Waanzinnige.
1: Ja, eigenlijk als een volkomen outsider wonnen zij dit weekend de Super Handball League. Dat is de internationale competitie tussen teams uit Nederland en België. De ploeg uit Panningen die klopte zaterdag al Sporting Pelt in de halve finale na een zinderende ontknoping, waarin ze terugkwamen van een achterstand van 7 doelpunten. Ja. Echt, had niemand meer verwacht. En zondagavond werd ook Bocholt even aan de kant geschoven. Het werd 29-27 en uitgerekend Jeroen van de Beuken, kind van de club die afgelopen zomer terugkeerde op het oude nest, zorgde voor de beslissing en voor deze prijs.
2: Ja, dat was de enige die ik nog niet gehaald had. Dus dat is echt geweldig. Geweldig team, geweldige sfeer vanuit de club hier. Echt genieten.
0: Ja, enig die hij nog niet gehaald had. Ook een primeur meteen?
1: Ja, voor de club zeker. Omdat het eigenlijk de derde keer was dat het uiteindelijk wel lukte. Hè. 2 keer eerder niet. Moeten we terug naar 2008, 2015. Die finales werden verloren. Maar 3 keer is scheepsrecht. Dat
0: absoluut
1: wel op.
0: Dan even naar Fortuna Sittard. Je vertelde vrijdag al dat ze maar weer eens moesten winnen in een thuiswedstrijd. Ja. En dat lukte gewoon.
1: Ja, inderdaad. PEC Zwolle was met de gedachte al een beetje op vakantie, waardoor Fortuna vrij eenvoudig op 3-0 kwam. Niks aan de hand. Denk je, werd aan het einde nog een heel klein beetje spannend. Uiteindelijk 3-2. Eerste overwinning in Sittard voor Fortuna sinds 20 februari. Oeh. En dat in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dus het publiek werd vermaakt. Met Kai Sierhuis als man die afscheid nam van het publiek na afloop. En dat ook nog met een prachtige goal deed. En met de fans deelde dat hij na de zomer toch echt wel ergens anders speelt.
3: Nu na de laatste thuiswedstrijd voelde ik me wel verplicht om het de mensen te vertellen. Dus ik kan me voorstellen dat ze een beetje teleurgesteld waren. Dus het fluitconcert neem ik op de koop toe. Maar daarna ook heel mooi applaus en gezang. Dus veel waardering die ik hier gedurende 3 jaar heb gevoeld. Dus dat zal ik nooit vergeten.
0: Ja, dan eentje dit seizoen tegen wie?
1: Ja, volgende week zondag uit tegen FC Utrecht.
0: Nou, we moeten vanavond weer extra vroeg. Want de mensen hebben vorige keer het geïntroduceerd dat tafelvoetbal een uurtje vroeger is.
1: En zeker.
0: Nog meer bekijken, fantastisch.
1: Ja, dat blijft gewoon.
0: En waar gaat het vanavond over? Ook over Fortuna?
1: Zeker, gaat ook over Fortuna. Kai Sierhuis wordt besproken, vriend van de show toch wel een beetje.
4: Ja.
1: Jeffrey van Ast is de gast. Hij werkt tegenwoordig in België als technisch directeur van Lommel. En die club staat op de drempel van promotie naar de hoogste klasse. Hij praat daarover bij Sam Kalen, Reginald Tal en Maurice Schaaf aan tafel. Inderdaad, vanaf 6 uur al. En de mooiste goals uit het amateurvoetbal komen ook dit weekend weer voorbij. Met kampioenschappen, dus feestvierende mensen. Altijd leuk. 6 uur.
0: Goed zo, dankjewel. Helemaal bijgepraat wat de sport betreft. En meer uiteraard op onze site lanews.nl. Dit zijn de Jonas Brothers, Onel Jongen. En zometeen binnen nu 10 minuten. Dan gaan we kaarten weggeven voor Poppeltop. En het zijn niet zomaar kaarten, het zijn weekendtickets.

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Werken bij Vivantes betekent anders kijken is anders doen. Binnen onze organisatie gaat het om welbevinden en zorg. Dus ben jij bijvoorbeeld agogisch of pedagogisch opgeleid? Ook dan kun je van waardevolle betekenis zijn binnen Vivantes.
2: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
1: Bij Vivantes werken we samen met lef en passie. Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
4: Het is 9:30, dit is het LN Nieuws met Paul Versteker.
5: Pascal, goedemorgen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Hoewel dat lastig is voor het geven van onderwijs, gaan de colleges wel gewoon door. Cybercriminelen hebben onlangs ingebroken bij het bedrijf achter de dienst. En daarbij zouden namen, mailadressen en student- of medewerkersnummers zijn gestolen. De universiteit in Maastricht zegt zeker te willen weten dat de verbinding veilig kan worden hersteld voordat ze weer gaan werken met Canvas. De Einstein-telescoop wordt superbelangrijk voor de

0: economie in heel Europa. En daarom moet het kabinet dit project nog meer omarmen. Dat zegt Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het hoogste adviesorgaan van de regering als het gaat om economie en sociale zaken. Limburg is één van de mogelijke locaties waar de aanstaande telescoop kan worden gebouwd. Volgens Putters kan de telescoop op lange termijn een belangrijke aanjager zijn voor de economie in een heel groot gebied.
1: We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar.
0: De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Gedeputeerde Jasper Kunselaars roept minister Karremans van Infrastructuur op snel in actie te komen. Het provinciebestuur snapt niet dat Rijkswaterstaat pas eind dit jaar de brug bij Roosteren nader gaat inspecteren. Niet alleen de veiligheid is in het geding, ook de bereikbaarheid van de regio. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de drie bruggen over het Julianakanaal te maken hebben met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is het minst stabiel. Daar mogen inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractoren over rijden. De organisatie van het festival Mama's Pride kijkt tevreden terug op de editie van gisteren. Het muziekfestival op Moederdag in Geleen groeit nog steeds. Veel vrijwilligers komen inmiddels ook van ver buiten de regio Geleen, vertelt Marjolein Frederiks van Mama's Pride.
2: We vragen heel vaak verenigingen, sportverenigingen, carnavalsverenigingen, om een bar te bemannen voor een bijdrage in de verenigingskas. Maar we merken heel erg dat het verenigingsleven tanende is. Waardoor we steeds moeilijker bemanning vinden om alle plekjes te bezetten. En wij worden ook steeds groter, waardoor we er ook steeds meer nodig hebben.
0: Groot feest bij Sporthal De Heuf in Panningen gisteravond. Daar werd gevierd dat de handballers van Bevo de Super Handball League gewonnen hebben. De multinationale competitie onder teams in België en Nederland. Ze hadden Achilles Bocholt weten te verslaan. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de club. Bevo-speler Martijn Hendricks.
3: Dit is echt een team. Iedereen heeft zijn individuele momenten. Maar iedereen werkt voor elkaar. Iedereen gaat zo hard voor het vuur door elkaar. Dan kon het niet anders.
0: Dan het weer, voor het grootste deel van de dag bewolkt en regen, maar af en toe is het ook droog. De zon die moeten we vandaag maar even vergeten, daardoor is het fris. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: Even lekker uitblazen met die panfluit bij Shakira. Maar dat was ook door, zeker op zo'n dag als vandaag, dat de eindexamensberg weer verder komt. Maurice Jessica is aangeschoven. Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat het best wel stressig is natuurlijk voor heel veel mensen. We kunnen ze een ganz stuk lezen op onze site lnnieuws.nl. Maar goed, als ze dan vandaag moeten beginnen aan die eindexamens. Wat zijn dan toch de tips die ze een klein beetje de harten moest nemen? Ik neem aan, de mobiele telefoon. Die moeten we toch niet in
2: hebben. Laat ik hopen dat ze het eerder aan begoos best. Want als ze nu nog aan die eindexamens moet beginnen. Althans wat betreft het van de leerstof onder de knie krijgen. Ja. Ja, dan best natuurlijk wel een beetje laat. Maar heel belangrijk is gewoon de planning doen. De planning. En ik ben afgelopen week vrijdag nog op een aantal scholen geweest. Want ze zijn eigenlijk al op vrijdag begoos de eindexamen. Dan merken ze ook van ja, het plannen is heel lastig. Maar dan merken ze ook dat heel veel studenten bijbaantjes hebben. Mm-hmm. En die zeggen, ik moet dat combineren met het werk. Ik moet kijken van dat ik dat kan doen, dat ik examens kan afnemen, want die zijn op andere tijdstippen dan dat ze normaal les hebben. Hebben natuurlijk werkrusters gekregen van een bijbaantje voor ze werk al weken van tevoren en moeten dan inplannen op welk moment ze kunnen gaan studeren. De tip onder andere is dat ze toch eigenlijk een beetje blokken moest maken en begin dan eigenlijk met het allerlastigste als eerste, want het blijkt gewoon als ze langer geest leren tot eigenlijk de tijd afnemen tot ze kennis gaan opnemen. Die concentratie verdwijnt een beetje. Doet dat ook in blokken eigenlijk hetzelfde wie met de lesuren op school. Hè? Een klein urken. En ga ik dan heel even gedanken doen. Ga ik even bewegen. Ga ik even misschien met een hondje wandelen. Alhoewel het met dit weer is natuurlijk allemaal iets minder. En ga ik dan steeds opnieuw. Ja, en de gofste de laan. De telefoon. Ja. Daar moesten ze echt, daar hebben ze echt moeite met. Daar moesten ze echt heel goede aanspraken maken. Misschien wel met een ouders. Dat ze zei, hey, hier is mijn telefoon, bewaar hem. En dan heb ze de neiging om toch de telefoon te kijken. Om toch naar berichten te kijken. Om toch even contact met iemand te hebben. Ja, dat is eigenlijk
0: dat is
2: wel
0: lastig,
2: het grootste punt. Het moeilijkste punt voor die studenten. Om door ja, eigenlijk die best wel lange examenperiode her te komen.
0: Ik neem ook aan dat ze ook voldoende rust moest nemen. Of dat de slaap goed belangrijk is.
2: Ja, slaap is natuurlijk belangrijk. Hè. Probeer in die ritme te blijven. Probeer het goed te doen. Gang op tijd naar bed. Gang vreug op. Het mooie is, als je op tijd naar bed geeft. Als ze dan ook kunnen slapen, want bij studenten is het natuurlijk toch vaak het lastiger. Tot ze 's morgens vroeg op is. En dan is ze veel fitter. En dan kan ze veel fitter naar zo'n examen toe gaan. Als het vooral het examen 's morgens is. Want eigenlijk het lastigste is als ze de examen 's middags hebben. Wat deze dan nog de ganse dag, wat deze de rest van de dag door naartoe. Eten, drinken is ook belangrijk. Vooral niet te veel met koolzuur.
0: Ja, energiedrankjes, want dat zie ik ook vaak.
2: Ja, dat is een hele lastige. Zo'n energiedrankje, er zitten heel veel suikers in. Dan krijg ze ineens een hele flinke suiker. Boost, ook wat betreft in hersenen, maar dat geeft nou een minuut of 20, 30, geeft dat afnemen. En dan krijg je zo'n dip. Dus ook dat werd eigenlijk niet geadviseerd. Ik zag ook uit de scholen waar ik vriendig was, die hebben allemaal flesjes water staan voor die studenten, voor mid naar binnen te nemen. Alhoewel de leraar tegen mij zegt, ze hebben meestal alles zelf bezig. Maar wat ik zag op de Groenewald Worgenstein, dat ze toch wel de leerlingen hun spullen op een bankje hadden klaargelegd. En toch wel het klein dinger. Een wafelke houden ze liggen, een houden een boterhamje liggen, het water dat soort dingetjes, daar worden ze toch wel heel erg goed in voorbereid. Ja, en ook die voorbereiding is heel belangrijk, want je moet zorgen dat ze hun spullen op tijd klaar liggen. Daar hebben ze ook voor sommige examenvakken hebben ze een bepaald rekenmachine nodig. Ja, check de avond van tevoren of de klommel het nog deed, want stel ik voor de kums voor het examen aan, en dan merken ze dus dat de batterie leeg zijn, of het deed het niet meer. Of
0: is extra stress, hè?
2: Dan hebben ze extra stress. Ja. Ze moest vooral de stress moesten proberen om leeg te krijgen op het moment dat ze naar binnen gaan.
0: Maar dan op het allerlaatste moment, nog even de les tot toe te nemen, is dat goed of kerst dan zelf in het kop een beetje door de war?
2: In principe hebben ze alles dan al binnen, weet ze het allemaal, maar als het zichzelf een groot gevoel geeft, als het een groot gevoel geeft van ik ga verder dicht naar binnen of ga toes nog heel even dat doorkijken, ja, dat is heel erg goed, dan geeft zich dat een zelfvertrouwen. Ze heel erg met mozoet kijken, is dat als ze op dat schoolplein aankomt en iedereen begint allerlei vragen te stellen, hebben ze dit gedaan, hebben ze dat, hebben ze, en dan denkt ze, ja maar verrek, dat heb ik niet gedaan. Dan raak ze gestrest. Dus ook eigenlijk moest zich een beetje kunnen afzonderen en niet te veel met iedereen in conclave gewoon. Want ik merk dat het ook op dat schoolplein, naar de rand gingen ze allerlei vragen stellen. En voor wiskunde en anderen dit en niet door. En toen bleek ene te zien dat we een ganz ander examen gehad. Dus die schrokken zich kapot wie ze erachter kwamen dat ze die vraag helemaal niet gehad houden.
0: Dus goed, kortom, even de leerstof in kleine stukjes opdelen. De rust erin haaien, niet te veel gekke drankjes drinken. En dan vooral even kijken op de site lnnieuws.nl. Want er zijn allemaal nog een keer duidelijk aangegeven. Maurice Jesse,
2: vandaag gaan we beginnen. Ik zal nog even opnemen hoe ze met gaan beginnen vandaag. Geschiedenis, daar zijn ze nu bezig op het VBO. Dan hebben ze Nederlands vanmiddag opstaan voor het VMBO en dan voor de HAVO is het economie. Vanmiddag om 13:30 en op datzelfde tijdstip doen de kandidaten voor het VWO natuurkunde.
0: Dankjewel Maurice Jessen. Dit is Greg David, 7 Days in de LN Ochtend Show.

0: Martijn, hoppakee. Nog de volgende plaat. Op een zijn uitzending horen. Als dit codewoord werd, dan kreeg hij van ons 2 weekendtickets voor Pop & Top. Dus spannend. Hier is een potje en friends. En dat is wat ik lekker vind. Nou, dat is wat ik lekker vind. Lekker gebakken koffie. Lekker vlaai erbij. Is allemaal lekker, hoor.
1: Een

0: lekker. Of een lekker stukje fly, dat kan ook natuurlijk. Dit is Ellen, we zijn bezig met de ochtendshow. En we hebben kaarten liggen voor Hot Pop on Top weekend tickets. En het zien dit zomaar tickets, jongens. 2 dagen lang, 23 en 24 mei, gaat dat weer gebeuren. En er komen onder andere Erwin, Frans Teunis, Big Benny en de Shaking DJs. Kom eens even kijken, we hebben aan de lijn. Goedemorgen met L1.
1: Goedemorgen met Marjan Bekkers.
0: Marjan, goedemorgen, welkom bij de Ellen ochtendshow.
1: Hoi, hoi.
0: Hebben ze gisteren een fijne moederdag gehad?
1: Ja, zeker, zeker. Een fijne dag met de kinderen en de kleinzoon.
0: En lekker in de tuin gezeten of heb je er binnen gezeten?
1: Ja, ook, ook, ook.
0: Ja, ja, want gisteren was het beter weer als vandaag, hè?
1: Ja, zeker dat wel.
0: Joh, wat, ja, voor, wat, ja, voor fly had je?
1: Nou, we hadden geen fly.
0: Nee, het? Heb je gebarbecued?
1: Nee. Ja, of heb ik je avondeten gehad?
0: Oh,
1: ja,
0: heerlijk, samen met elkaar eten, heerlijk.
1: Lekker, ja.
0: Ja, maar goed, ik kan die de dag vandaag toch goed gaan maken. Ondanks dat het een klein beetje regenachtig is, druilerig, 6 graden en zo. Want ja, ik ga gewoon liggen. 2 weekendtickets voor dich, voor Pop en Top. Maar, dan moesten we wel even zeggen, het codewoord. Want het codewoord, ik ben benieuwd of het tegen wets.
1: Ja, het codewoord van vandaag is regenweer.
0: Regenweer, Maarten, is het codewoord goed?
2: Absoluut.
0: Hoppakee!
1: Yay!
0: Ja, ja, dat kan zo niet. Benny, Franske Teunis, Erwin en Fabien gekeken. Oh. Er is weekendtickets in gewoon naar Sint-Odilienberg.
1: Dankjewel, dankjewel. Fantastisch.
0: Nou, dat we het zelf gedaan eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, en het weer, hè? En het weer.
0: En het weer, en het weer, en het weer. Wat een weer, wat een weer. Dat zei al vroeger in mijn seizoen.
1: Wat een weer, hè?
0: Rode kaart tot ik opsturen. Dankjewel, Marjan. En een schoene dag, hè?
1: Dankjewel. Helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Morgen doen we het weer. En overmorgen weer. Eigenlijk de ganse week. Dus als je nu vandaag pech hebt en geen kaart hebt gewonnen, veel poppelt op, dan ga die getreurd. Morgen weer een nieuw codewoord. Dit is Jomalik, Don't You Want Me in de Ellen Ochtend Show.

0: En de eerste kaarten gewoon nog. Marianne Beckerzoet, Sindo Dillienbergen, misschien grote kaarten. Morgen waren we dicht hoeven Pop on Top. De ganse weekend is weer hier in de Ellen Ofton Show. Kreeg van Frans al de 40 jaar veldige zitterklender binnen. Zit tudder steekt erop. Wat denk je wat tudder is?
1: Ik zou het niet weten.
0: Modder is dat. Modder. Tudder. Tudder fly. Tudder pudding. Ken ook.
1: Onderweg.
0: Modder pudding.
1: Onderweg.
0: Laten we even kijken naar de scheldwoordenklender van vandaag.
1: Ouwe nozem.
0: Ouwe nozem?
1: Ouwe nozem. Mannelijk persoon die zijn puberteit niet verlaten kan.
0: Oh, dat was een naaie nozem. Oh, dat was dat. Goed, zo meteen kregen we Jan Monen met Route Regio. Wens ik een schone dag, ondanks dat het niet al te best weer is. En morgen om 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Ellen Ofton.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
8: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
9: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
10: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
9: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Het systeem zou onlangs zijn gehackt. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Vanwege instabiliteit kunnen er inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractors over de brug. En volgens voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad is de Einstein-telescoop die mogelijk in Limburg wordt gebouwd superbelangrijk voor de economie van heel Europa. Het kabinet moet er dan ook alles aan doen om dit wetenschapsproject naar de regio Limburg te halen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten.
14: Zondag 13 september, feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
15: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
14: You should be dancing and staying alive.
15: Tickets via doolhof.nl.
16: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
17: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
18: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
19: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
20: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
21: Liefde voor Limburg.
22: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Yeah, Ed Sheeran en Shivers BL1. Een hele goede morgen. De Lustersnow Route Regio leuk tussen de Biebes. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Horst. Want Limgroep in Horst is hard op weg de Tesla van de aardbeienteelt te wuren. Dat huurt ze goed. Wat begon als een bescheiden vrijdagmiddagproject van een van de medewerkers, is uitgegroeid tot een wereldwijde revolutie. Want het is de eerste commerciële aardbei die uit zaad wordt geteeld in plaats van uit stekjes. Dat is echt een doorbraak. En het zorgt niet alleen voor een enorme stijging in de oogst, maar het is ook veel keren duurzamer, veel keren sneller dan wie dat voorheen gedaan wordt. Dus het is een bijzondere plek dan. Dan de wijkagenten van politie Horst, Peel en Maas. Dus we blijven nog even in Horst. Die hebben de komende 3 weken een nieuw voertuig. Dat is een tuk-tuk met de naam Koppie Koffie. Kop, COP, als American Cop, Koppie Koffie. En met dit voertuig gaan ze door verschillende wijken in Peel en Maas en Horst aan de Maas te trekken om eens te vragen, wie is het hier eigenlijk? Wat kan voor hier nog beter doen? Veel ze de hier veilig? Motor gaat anders? Dus dat is gewoon om te huren. En best een creatieveling? Dan zou Stig zomaar de nieuwe boekenlegger van Bibliotheek de Domeinen kunnen maken. Ze zullen dan nog ontwerpen vuur. Mocht digitaal, mocht plakken, mocht knippen. Dus het kan een foto zijn, maar het kan ook gewoon hobbywerk zijn met de hang. Tot en met 31 mei mocht ze die ontwerp inzenden naar de bibliotheek. En dan kiet misschien jeker in hem, die kunstwerk met zijn boek met. Dat is toch bijzonder?

0: herfstaande bent en voor ons alleen. Het zou zomaar dien suggestie kunnen zijn voor de Limburgse 100. Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. En dan zenden voor de ganse dag de beste, schoonste, leukste Limburgse leedjes aller tijden uit van dit jaar. Toen mocht die jeker jou weer opnieuw kiezen. Dus jeker jou weer een net get andere release. Met misschien dus ook wel zo'n nieuwe suggestie erin. Zo wie de herfsthanen bent. Maar met zeker ook een paar klassiekers die er altijd in voorbij komen. In aanloop naar de Limburgse 100 portretteren voor veel lui achter grote hits. En een van die lui is Jos Kuipers. Groet en trots op Mie Leef Mestreeg. Hij let met collega Henk Hover over een regenachtig friethof.
1: Jammer, niet zo geweldig schoen weer nu vandaag. Hè? Maar het is wel inderdaad een van de mooiste pleinen van het land, denk ik wel.
2: Jos Kuipers, oudslid van Amusementsorkest The All Sounds, is de schrijver van Mie Leef Mestreeg, uit 1983. Zeg maar gerust het tweede Mestreegs volkslied. De Graameer, de grote luidklok van de Sint-Servoos-basiliek, speelt een belangrijke rol in het nummer.
1: Dat is hem, dat is de Graameer, wat daar bovenin hing. En die wordt dan ook wel eens geregeld geluid.
3: Hey, er zit in die liedje?
1: Dit is in een liedje, dat is inderdaad, dit, zeg maar, de intro is het Graameer. Ja, ik wou een liedje schrijven. Kijk, we hebben in Maastricht ook een Maastrichts volkslied en dergelijke. Ja, dat loopt behoorlijk uit, dus natuurlijk ook. En in ieder geval, daar zien we daar zelfs een idee van. Ik ga ook eens een Maastrichts liedje maken. Sommige lui zeggen, het is bekend, hè? Het zou het volksweet kunnen zien. Het wordt ook in ieder geval gezongen natuurlijk. En ik heb dat dan toen dat hij het ook gaan maken.

0: Ja, dit is natuurlijk chauvinistisch. Dat zal ze wel merken. Ja, ja, ja, ja. En in ieder geval, ja, dat zit er wel in. Hè. Dat is een beetje melancholisch ook. Savas komt erin voor. Daar heb ik muziek bij gemaakt. En heb dat geprobeerd op een manier te brengen, de muziek. Dat ik er zelf ook helemaal achter kan staan wat muzikaal zeker betreft. En de tekst ook natuurlijk.
1: Over die tekst gesproken. Taalpuristen vragen zich af waarom Kuipers in het nummer het woord trots heeft gebruikt.
2: Des kleine groen, die gaan trots.
1: Want de Maastrichtenier gebruikt doorgaans het woord gruts, hoe trots bedoeld wordt.
0: Dat is inderdaad een discussie geweest over gruts en trots. En in het begin was dat niet zo. Ben ik daar goed van uitgegaan. Ik heb de tekst geschreven en heb ik daar trots gebruikt. En ik heb daar eigenlijk zelf niet zo goed aan bij nagedacht, vind ik. Want achteraf is gruts, dat is eigenlijk echt Maastricht een woord daarvoor. En tegenwoordig zingen we door.
1: En zo wie het ten geit met hits. Oog Mie Leef Maastricht wordt door veel artiesten gezongen.
0: Daar zien inderdaad, ja, Roger Villevoix zingt het geregeld in Maastricht. Shaking DJs, die het zingen. Beppy heet het ook, of zelfs opgenomen ook. En ja, eigenlijk ook allerlei harmoniekjes die in de stad zien, die spelen het door. Bij allerlei festiviteiten, wat maar zien.
3: Hey, Jos, moest een stinkend Griek zijn, hè?
0: Eigenlijk zou ik dat moeten zien, maar het is niet gelukt. Maar ik ben wel gelukkig, dat moet ik het zo zeggen.

Portretten in aanloop naar de Limburgse 100. Die is komende donderdag. Misschien ben ze er al in het vrij op Hemelvaartsdag. Dus ze denkt, ja, ik hoef maar 3 dagen te werken. Dan heb ik al wel lekker vrij. En anders kent ze zich vreugde sowieso op de Limburgse 100. Of ze nu toe is, ben ze voor op kantoor. De ganse dag huurt ze de chicste Limburgse leedjes. Vanaf 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op L1 Radio. En natuurlijk kent ze de ganse liedjes nog terugvingen

0: veel, veel studenten is de eindexamentijd begoos. Maar er is vast nog wel andere stressvolle periodes in het leven. Die huren er helaas bij. Misschien kan goede voeding door Wellbe helpen. Zometeen tips van Maartje van het Voedingscentrum.
1: Truly's met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
12: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
13: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
14: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
13: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
16: Rian, goedemorgen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De student uit Schagen verdween in 1993 spoorloos na een bezoek aan een studentenfeest in Maastricht. De afgelopen 33 jaar is verschillende keren na tips door de politie nieuw onderzoek gedaan. Maar onlangs is besloten dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het dossier open te houden. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Hoewel dat lastig is voor het geven van onderwijs, gaan de colleges wel gewoon door. Cybercriminelen hebben onlangs ingebroken bij het bedrijf achter de dienst. En daarbij zouden namen, mailadressen en studenten- en medewerkersnummers zijn gestolen. De Universiteit in Maastricht zegt zeker te willen weten dat de verbinding veilig kan worden hersteld voordat ze weer gaan werken met Canvas.

0: De Einstein-telescoop wordt superbelangrijk voor de economie in heel Europa. Daarom moet het kabinet dit project nog meer omarmen. Dat zegt Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het hoogste adviesorgaan van de regering als het gaat om economie en sociale zaken. Limburg is een van de mogelijke locaties waar de Einstein-telescoop kan worden gebouwd. Volgens Putters kan de telescoop op lange termijn een belangrijke aanjager zijn voor de economie in een groot gebied.
1: We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar.
0: De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Gedeputeerde Jasper Kunselaars roept minister Karremans van Infrastructuur op snel in actie te komen. Het provinciebestuur snapt niet dat Rijkswaterstaat pas eind dit jaar de brug bij Roosteren nader gaat inspecteren. Niet alleen de veiligheid is in het geding, ook de bereikbaarheid van de regio. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de drie bruggen over het Julianakanaal te maken hebben met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is het minst stabiel. Daar mogen inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractoren over rijden. En de organisatie van het festival Mama's Pride kijkt tevreden terug op de editie van gisteren. Het muziekfestival op Moederdag in Geleen groeit nog steeds. Veel vrijwilligers komen inmiddels ook van ver buiten de regio Geleen, vertelt Marjolein Frederiks van Mama's Pride.
2: We vragen heel vaak verenigingen, sportverenigingen, carnavalsverenigingen om een bar te bemannen voor een bijdrage in de verenigingskas. Maar we merken heel erg dat het verenigingsleven tanende is. Waardoor we steeds moeilijker bemanning vinden om alle plekjes te bezetten. En wij worden ook steeds groter, waardoor we er ook steeds meer nodig hebben.
0: Dan het weer. Lente is verdwenen, snieven de zon. Het is vooral bewolkt en het regent af en toe. Maar het is ook wel eens droog. De zon kinderen van dus echt vandaag vergeten. Het is daardoor fris, niet warmer dan 14 graden.

Een hele goede morgen. In de week van de eindexamenstress, tenminste, dat is zo voor veel leerlingen. Nu merk ik wel wie langer er vandaan ben, wie minder dat ik het voel, veel, zeg maar, die stress van toen. Herkent ze dat? Weet ze toch wel, ja, inderdaad, het wordt spannend, maar dan denkt ze ook, ach, hoe maakte ik me toen druk om? Dat is natuurlijk totaal niet zo als ze dan middenin zit. Dan is dat hartstikke spannend en dan wordt dat moment toch echt groot gewoon, koste wat kost. En nu heeft ze intussen alweer heel veel andere dingen met gemak. Heel veel andere stressvolle dingen met gemak. En misschien heeft ze nu nog af en toe zo'n periode hoe ze net zo naartoe leeft als met die eindexamens. Dat er een druk project is ergens vuur. Of ja, dat ze stress heeft om andere redenen. Gaat om de heen. En de vraag is, wie geeft ze dan met hem? Want zometeen kan ik met het voedingscentrum. Die hebben nog wel een paar tips. Maar ja, dan kan ze dit of dat doen qua eten en drinken. En dan heeft ze misschien wel gaat angst voor zichzelf. Dat ze zegt, ja, als ik helemaal in de kop zit, dan moet ik dit even gewoon doen. Dan gewoon echt naar boet om even een stuk te wandelen. Want dan heb ik echt een frisse neus nodig. Of dan bel ik even met mijn goede vriendin. Of met mijn goede vriend. Of ja, misschien zegt ze wel, ik moet juist alles afsleten en even een dag helemaal niks. Wie is dat bij dit? Als ze flinke stress hebt, waarvan dan ook? Wie geeft ze dan met hem? Laat het me weten via de L1-app.

0: ziek bent, dan ga je opeens sinaasappels kopen en allerlei andere vitamines. Omdat je denkt, ja, misschien als ik nu even heel veel vitamines inneem, dan word ik sneller beter. Maar als je stress hebt, wat kun je dan doen? Is er iets dat je kunt doen? Ik vraag het aan Maartje Boot van het Voedingscentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet ook, want ik parafraseer een beetje Maartje, als je ziek bent en je koopt sinaasappels en zo, om je dan snel weer beter te voelen. Het kan natuurlijk geen kwaad, maar het is niet zo dat je dan magisch opeens maar 2 dagen griep hebt in plaats van 5, toch?
1: Nee, was dat maar zo. Ja. Zou dit ideaal zijn? Nee, het kan natuurlijk verre van kwaad. Dus juist hartstikke goed natuurlijk, altijd, om voldoende fruit te eten. En als dan sinaasappels in de smaak vallen, kies daar dan vooral voor. Maar in die zin tellen alle fruitsoorten natuurlijk. Maar ja, vitamintjes helpen wel als je ziek bent.
0: Ja.
1: Maar helaas verrichten ze geen wonderen.
0: Vitamines helpen natuurlijk altijd. Maar zijn er nog specifiek last met het producten die je kan eten die helpen tegen stress?
1: En het is vooral ook belangrijk om voldoende te blijven eten. Stress kan soms, voor iedereen is het ook anders. Je ziet wel eens dat mensen misschien helemaal geen hap meer door de keel krijgen. Of juist een beetje van stress wat meer gaan eten. Dus het kan al helpen om proberen wat regelmaat in die maaltijden te houden. Dus echt lekker te ontbijten, te lunchen en te avondeten. Mm-hmm. Ook als dat dan niet direct misschien grote hoeveelheden zijn. Of juist wat meer dan anders. Voel daarin ook een beetje aan wat op dat moment werkt. Maar ja, het helpt toch wel om vooral te blijven eten die regelmaat. Een beetje in te houden.
0: Ja, stel nou, ik heb zo'n belangrijk moment. Als bijvoorbeeld zo'n eindexamen of iets anders. Mm. Is er dan nog iets wat ik het beste mee kan nemen? Want er wordt ook wel eens gekeken naar. Je wilt ook niet, zeker bij zo'n eindexamen, als je een uur lang moet concentreren, dat je inkakt bijvoorbeeld. Of dat je juist een soort suikerdip krijgt.
1: Ja, zeker. En bij een eindexamen wil je natuurlijk ook wel graag je buren een beetje te vriend houden. Dus ik zou ook niet iets meenemen wat heel erg knispert. Ja. Maar het kan inderdaad fijn zijn om wat mee te hebben. Ook wat lekker is. Waarvan je zeker weet, nou, dat lukt dan ook op dat moment. Zeker als je dan hartstikke zenuwachtig bent natuurlijk. Dus neem bijvoorbeeld ook vooral voldoende te drinken mee. Nou, een flesje water spreekt natuurlijk voor zich. Maar ook thee in een thermos kan helpen. En misschien ook wat rust bieden. Want je zit daar toch vaak wel even. Dus nou ja, dan kan dat even net zijn dat je denkt, oké, dat blijft lekker warm en dat neem ik dan eventjes. Maar denk ook bijvoorbeeld inderdaad aan wat energie, zoals bijvoorbeeld uit een banaan of wat druiven. Een belegd broodje kan ook ideaal zijn. Ja. En bij een eindexamen kan je dat natuurlijk dan naast je neerleggen. Maar ook als je bijvoorbeeld ergens naartoe gaat en dat is zeer spannend, dan kan het ook wel helpen dat je bijvoorbeeld denkt van nou, lunchen lukt niet helemaal, maar ik neem in ieder geval een boterham en die andere helft probeer ik daarna nog een keer. Dus wees daarin ook niet te streng voor jezelf.
0: Ja, een beetje luisteren naar je lichaam. Zijn er eigenlijk nog supplementen die helpen?
1: In die zin kan het natuurlijk, hè, als je bijvoorbeeld echt langdurig last hebt van stress, dan kan bijvoorbeeld de huisarts even met je meekijken van, hey, is er iets wat misschien helpt om die stress een beetje te verminderen. Voor de eindexamens die nu natuurlijk bezig zijn, helpen er helaas geen wondermiddeltjes, net als fruit, ook geen supplementen direct. Dus we zeggen dan ook niet van, hey, dat is nu nodig. Maar ook daarin heb je bijvoorbeeld supplementen op advies van de huisarts, dat kan natuurlijk. Maar ja, het heeft nu niet zo heel veel zin om nog speciaal last minute allemaal supplementen in huis te halen. Om daar zo goed mogelijk resultaat van te halen. Blijf vooral gewoon gezond eten en drinken. En neem ze ook voldoende mee, zodat je die energie daaruit haalt. Het kost ook vaak best wel veel geld. En dat geld kan je misschien beter opsparen. En anders misschien juist gebruiken om straks het einde van bijvoorbeeld je examens te vieren.
0: Ja, en je zegt je moet genoeg drinken. Dat is natuurlijk waterthee. Mm-hmm. Kan het nog kwaad als ik nou heel veel energie drink of koffie drink naar achter gooit?
1: Heel veel zegt het natuurlijk al een beetje. Het advies is sowieso als je nog geen 18 bent om, en ook als je wel volwassen bent, maar om niet te veel cafeïne te nemen. Dus voor onder de 18 is het advies om bijvoorbeeld niet meer dan 1 tot 2 kopjes koffie per dag te nemen. En cafeïne, dat zorgt er natuurlijk voor dat je misschien net wat geconcentreerder bent of wat beter kan focussen. Ja. Maar als je er te veel van binnen krijgt, kan je ook juist last krijgen van bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen en slaapproblemen. Nou, en dat heb je natuurlijk liever niet, sowieso niet, maar zeker niet nu. Dus nou, let daar wel een beetje op. Maar als je denkt van, joh, ik vind koffie heel erg lekker en het helpt, hou het dan bijvoorbeeld bij 1 tot 2 kopjes per dag.
0: Ja, ook daarin weer een beetje naar jezelf luisteren. Maar met mate is altijd belangrijk. Dankjewel, Maartje Boot van het Voedingscentrum. We zetten je tips op L1.

0: Zondag is voorbij, zo is het ook maar weer. Rowan Hessen, BL1, met zometeen hier de metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje dat zich mocht aanvragen. Gewoonlijk binnen een thema, maar ik heb vakantie gehad. Dus ik dacht, hoppakee, we maken er vrij spelen maandag van. Alles wat ze wil huren, zolang het voor iedereen een beetje metzingbaar is, is nu van harte welkom in de L1-app.
1: Het die van zus, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Politie en justitie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. Nieuwe tips over de vermiste 18-jarige studenten die in 1993 in Maastricht spoorloos verdween, waren geen aanleiding voor nieuwe zoekacties. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Het systeem zou onlangs zijn gehackt. En de provincie maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Vanwege instabiliteit kunnen er inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractors over de brug.
13: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen.
15: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is.
16: Bij Stok.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
19: Dit

Hero Bee route regio. Hoe het ging over stress. Het is eindelijk samen tijd. En daar hebben we vierd mensen. Nummer gaan. Niet veel stress meer van. Misschien hebben ze nog wel stress voor die kinder of kleinkinderen. Maar in hun eigen periode is het alweer een tientje geleden. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere dingen hoe ze stress van kind hebben. En de vraag is, wie geeft ze dan met hem? Ik kreeg een suggestie van Marieke binnen via de app. En dat vind ik wel een dusdanig leuke dat ik denk misschien gewoon nog het invoeren. Goedemorgen Rian. Wanneer ik stress heb, koop ik eens een keertje mooi een bos bloemen voor mezelf. Oh, dat is toch heerlijk? Dan denk ze even, ja, inderdaad. Momentje voor zichzelf, lekker het kleuren en een heerlijke geur en hoes. Dat is een goed plan, Marieke. Een wandeling in het nabijgelegen park. Dat kan weer naar de knieoperatie in maart in mei nemen gaan. Anders moest ze nog een jaar wachten. Dat is wel erg lang. Maar een stukje wandelen, dat kan inderdaad ook immer goed helpen. Wie stress, wie geeft stichten met hem? Heb ze nog een tip, dan mocht ze het laten weten. Wellicht kent Emis er zijn voordeel mee doen. Dit is Genesis en Land of Confusion, die L1.

0: Koos en ik, zoet.
1: Nog heel even en dan komt de metzinger eraan. Positief meezingbaar liedje dat door Tegkem Wuren aangevroeg. Het mocht een echte road classic zijn dus. Het mocht een slager zijn. Het mocht het Nederlandse lied zijn. Was ook wel, zolang je erin het een beetje met kan zingen en voor allemaal een beetje goede zin van krijgen, is het van harte welkom via de app. Kim van Alex bijvoorbeeld al binnen. Surfing USA van de Beach Boys. Dat is wel herger huren. Wat is het voor dich? Mogen ze het nu nog aanvragen via de L1-app, dan komt het er zo meteen aan. Dit is een van de beste bands van Limburgse bodem, The Wolf. And Half of Your Love, Roeteregio.

0: Damiano David en Talk To Me met Nile Rodgers. Dat hij als ze meteen die gitaar erin hè, dan is het gewoon meteen een grote hit.
1: Meezinger, meezinger.
0: En ik kreeg hem er nog eens.
1: Meezinger, meezinger.
0: Als metzinger van vandaag.
1: Die verzuske, het gummende show, hey, ben je goed, regie.
0: Yo! Want het mocht alles zijn hoe ze zin in hij is, zolang ze er maar een beetje goede zin van kreeg. Vrij spelen mondig, hij heeft ervan gemak, omdat ik net terug ben van vakantie. Gewoon alle lijnen open, hoe ze zin in hebt, mocht ze huren. Dan ken ik een paar klassiekers binnen, kindsuggesties van ABBA, maar heb ik al gedraaid vandaag. Dus helaas, ABBA kennen niet huren. Tina Turner en de best heb ik binnengekregen. Dat is gewoon de beste metzinger, dat appt Saskia. En dat is ook een hele goede suggestie. Volgens mij ook wel eens gehad als metzinger, maar geet op het Lieske om nog eens een keer te doen. Kreeg ook nog een appje van Nancy. En dan word ik wel durf verrast. Want hij is volgens mij nog nooit de metzinger geweest. Terwijl ze er wel goede zin van kies. Pitbull. Samen met Jennifer Lopez. En het zegt, ik durf hem niet in te spreken. Maar ik wil hem wel gaan huren. On the floor. Ik wil toch een klein beetje zon vandaag in Limburg. Hello.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
9: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
8: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
10: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
11: Goedemorgen, Rian. De politie en Openbaar Ministerie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De student uit Schragen verdween in 1993 spoorloos na een bezoek aan een studentenfeest in Maastricht. De afgelopen 33 jaar is verschillende keren na tips door de politie nieuw onderzoek gedaan. Maar nu is besloten dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het dossier open te houden. Hans Pronk van de politie Limburg.
12: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met één zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, daar moeten we tijd aan besteden.
11: De kosten van de natuurbranden op 29 en 30 april in Limburg gaan ver over een miljoen. Het gaat hier om een globale schatting op basis van documentatie van de brandweer, de veiligheidsregio en de LE Nieuws. Met name de natuurbrand in Weert is de grootste kostenpost. Maan Gerards van de nieuwsredactie.
13: Hoe groter de brand, hoe moeilijker het is om het echt heel duidelijk te definiëren van, ja, buitenlandse hulp, wat kost dat? Wat kost de Franse eenheden? Wie betaalt dat? Ja, de helikopter werd in 2023 al geschat dat die €20.000 per uur kost. Nou, enige tijd heeft in Weert hebben er zelfs 2 van gevlogen. Nou, dus, dan kan je al snel een rekensom maken.
11: Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Hoewel dat lastig is voor het geven van onderwijs gaan de colleges wel gewoon door. Cybercriminelen hebben onlangs ingebroken bij het bedrijf achter de dienst en daarbij zouden namen, mailadressen en student- en medewerkersnummers zijn gestolen. De Universiteit in Maastricht zegt zeker te willen weten dat de verbinding veilig kan worden hersteld voordat ze weer gaan werken met Canvas. De Einstein-telescoop wordt superbelangrijk voor de economie in heel Europa. Daarom moet het kabinet dit project nog meer omarmen, zegt Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dat is het hoogste adviesorgaan van de regering als het gaat om economie en sociale zaken. Limburg is een van de mogelijke locaties waar de telescoop kan worden gebouwd. Volgens Putters kan de Einstein-telescoop op lange termijn

0: termijn een belangrijke aanjager zijn voor de economie en een groot gebied?
1: We zijn ontzettend bezig op dit moment om na te denken, wat is de bedrijvigheid van de toekomst? Waar verdienen we ons geld mee? En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld opleidingen die misschien moeten veranderen of die je in de toekomst nodig hebt. En dat heeft weer gevolgen voor hoeveel mensen er hier komen wonen en ook een baan kunnen vinden. En daar heb je ook weer woningen voor nodig. Dus ja, het haakt allemaal in elkaar.
0: De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de veiligheidsrisico's rondom de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. Gedeputeerde Jasper Kunstelaars roept minister Karremans van Infrastructuur op om snel in actie te komen. Het provinciebestuur snapt niet dat Rijkswaterstaat pas eind dit jaar de brug bij Roosteren nader gaat inspecteren. Niet alleen de veiligheid is in het geding, maar ook de bereikbaarheid van de regio. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de drie bruggen over het Julianakanaal te maken hebben met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is het minst stabiel. Daar mogen inmiddels geen vrachtwagens, bussen en tractoren over rijden. Het weer. Voor het grootste deel van de dag bewolkt, maar regen is er. En er is ook af en toe een drukke periode. De zon die kenste de ganse dag vergeten. Het is daardoor fris, niet warmer dan 14 graden.

0: Een bijzonder sportweekend, dat staat buiten kijf. We zagen winnende handballers, fietsers door het stof in Valkenburg en Fortuna dat won. Maar het meest bijzondere moment, Jelle, dat was...
1: Nou ja, als je uit deze drie moet kiezen...
2: Handbal.
1: Fietsers, ja, absoluut. Die fietsers door het stof was mooi. Met Wout van Aert en Lorena Wiebes als winnaars.
0: Ja.
1: Fortuna komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar die winnende handballers van Bevo uit Panningen... die een internationale prijs pakten... Volledig onverwacht, echt als underdog, outsider. Nog minder dan dat misschien wel. Wonnen zij dit weekend de Super Handball League. Dat is een competitie tussen Nederlandse en Belgische clubs. In de Final Four in Geleen waren die finale wedstrijden. En dat is eigenlijk wel het mooie aan sport. Dat gewoon er een verrassing plaatsvindt. Ja. Dus Bevo klopte zaterdag in de halve finale het favoriete Sporting Pelt. Na een krankzinnig slot... En won gisteravond van Bocholt, die echt wel een torenhoog favoriet waren... om dit toernooi, uiteindelijk deze competitie, te winnen. Nou, als dan de outsider wint en dan komt dat ook nog uit je eigen provincie... dan is het helemaal leuk.
0: Ja. Dus deze week groot feest.
1: Ik denk dat daar gisteravond wel groot feest is geweest. Ja, absoluut.
0: Ja, super. Fortuna won, is dat nog een verrassing?
1: Nou, het was niet zozeer een verrassing tegen PEC Zwolle. Want die ploegen staan een beetje bij elkaar in de buurt op de ranglijsten. Maar het was wel al een tijdje geleden alweer voor Fortuna.
0: Ja.
1: 20 februari voor het laatst in eigen huis. Gisteren werd het 3-2. Dat oogt spannender en moeizamer dan dat het ging. Want het was al met al dik verdiend. Maar, zo verwoordde interim trainer Wil Boes na afloop... voor de microfoon van Falco Kremers... Het was wel typerend voor dit seizoen.
3: We moeten alle zeilen bijzetten. We kennen geen enkele wedstrijd kennen we zeggen van het is gedaan. Zelfs op vandaag met 3-0 voor. Dan moesten we ook nog bij de pinken zijn. Ja, en dat is wat typisch dit seizoen geweest. We moesten soms ook door de mandjes gevallen bij het einde.
4: Letse vraag, maakt het nog een beetje naar meer als hoofdtrainer? Of is dat boek van dicht toe?
3: Nee, ik heb het 10 jaar gedaan, hoofdtrainer. En dat is prima geweest. Ik vind assisteren een uitstekende rol.
4: Okay.
3: Dan gaan we ook weer verder.
0: Ja, na zo'n wedstrijd wil je wel reactie geven, dat snap ik. Waarom boesten eigenlijk, Jelle?
1: Omdat Danny Buijs geschorst was
0: en
1: dus op de tribune moest plaatsnemen. Hij kreeg vorige week zijn 4e gele kaart van het seizoen. En dan moeten de trainers ook een weekje aan de kant zitten. Mogen niet meedoen, zeg maar. Hè. Volgende week in en tegen Utrecht zit Buijs weer gewoon op de bank... tijdens de allerlaatste wedstrijd van het seizoen voor Fortuna Sittard.
0: Buijs was vorige week ook nog te gast in tafelvoetbal. Wie is er vanavond?
1: Jeffrey van As. We kennen hem als oud-speler van MVV... technisch directeur van Roda een aantal jaren geleden nog. Maar sinds deze zomer is hij de technische baas bij Lommel in België. En met die ploeg staan ze nu op de drempel van promotie... naar het hoogste niveau in België. Dat is wel knap. Dan moeten ze wel volgende week even afrekenen met Dender. Dat is zeg maar de ontknoping daar... in de play-offs. Om 6 uur schuift hij aan bij Sam Kaler, Reginald Tal en Maurice Graaf. Gaat het uiteraard ook over Fortuna, over de nieuwe trainer van Roda... en over de mooiste momenten in het amateurvoetbal van dit weekend.
0: We gaan kijken. 6 uur, L1 TV. Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan. Oh.

0: Hotel California van de Eagles. Zometeen BL1. Een update in het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. Nog meer dan 30 jaar zeuken. Tientallen tips, nieuwe onderzoeken en grote zoekacties. Komt er voorlopig een einde aan dat onderzoek. En ook een bijzonder boek. Auteur Gabriel Smeets. Die ging al eind jaren 80 van de vorige eeuw op pad met cassettebandjes om overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en nabestaanden van de Joodse gemeenschap in Valkenburg te interviewen. Maar nu komt er dan ook echt een boek. Oud. Dat en meer straks. En nog deze hit, tenminste, als je hem herkent.
1: Kom op, draai een beetje sneller. Kom op, de wereld volgt wel. Kom op, want iedereen zoekt leefde.
0: Hier zit allemaal BL1 naar 12 uur.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Politie en justitie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. Nieuwe tips over de 18-jarige studenten die in 1993 in Maastricht spoorloos verdween waren geen aanleiding voor nieuwe zoekacties. De kosten van de bestrijding van de natuurbranden eind vorige maand in Helden en Weert zijn te schatten op ver over de miljoen. Dat komt vooral door de inzet van helikopters en buitenlandse brandweerkorpsen in Weert. De minister van Infrastructuur moet snel aan de slag met de aanpak van de brug over het Julianakanaal bij Roosteren. De brug is namelijk instabiel en niet veilig, schrijft het provinciebestuur in een brief aan de minister.
2: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via blt.nl.
21: Is Route Regio.
22: Dit is L1.
1: Kom op, draai een beetje sneller. Kom op, de wereld volgt wel. Kom op, want iedereen zoekt leefde.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van deze maandag 11 mei. Na meer dan 30 jaar zoeken, tips, nieuwe onderzoeken en grote zoekacties komt er voorlopig een einde aan het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De politie en het Openbaar Ministerie maken bekend dat ook de recente informatie van een Belgische gedetineerde niet heeft geleid tot een doorbraak. Dat zegt ook Hans Pronk van de politie Limburg.
1: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met één zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, daar moeten we tijd aan besteden.
0: Hans Pronk van de politie Limburg was dat. Daarmee blijft nog altijd onbeantwoord wat er in de zomer van 1993 met de 18-jarige studenten uit Maastricht is gebeurd. Ik praat erover verder met verslaggever Frank Mone. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is dit het moment om het onderzoek af te ronden?
2: Ja, de politie zegt van alle tips en alle bevindingen, alle conclusies die we hebben getrokken van de afgelopen jaren, die zijn eigenlijk nog eens op een rijtje gezet. En daaruit is eigenlijk gebleken dat dat allemaal is nagespeurd en dat het uiteindelijk niet tot een oplossing heeft geleid. Dus kortom, alles wat kon gebeuren is gebeurd, is onderzocht en de conclusie is dat Tanja Groen niet is gevonden.
0: Ja, onlangs kwam er nog een tip, hè? Informatie van die Belgische gedetineerde. Wat bleek er uiteindelijk niet aan te kloppen?
2: Ja, dat was de meest concrete tip, want er werd ook een naam van een eventuele dader genoemd. Er werd ook gezegd van oké, Tanja is mogelijk daar begraven. Dat zou dan op een locatie zijn in Maastricht. De politie is dat nagegaan, ja, want dat is informatie die zo concreet is. Ja, daar moet je natuurlijk wel iets mee doen. Alleen de conclusie is dat die informatie dat die eigenlijk deels niet waar was, onbetrouwbaar was. En het was voor de politie ook geen reden om te gaan zoeken. Dus ze hebben eigenlijk dat verhaal van die gedetineerde gekwalificeerd als dat is een verhaal dat niet waar kan zijn. Dus heeft het geen zin om daar nog achteraan te gaan.
0: Hebben de ouders van Tanja Groen al gereageerd?
2: Ja, die hebben gereageerd. Tenminste, het cold case team is daarbij langs geweest afgelopen maanden. En ze hebben verteld van oké, we hebben dit en dit en dit onderzocht. We hebben alles nagegaan. Alleen, ze waren daar wel begripvol voor. Maar voor hen is het natuurlijk opnieuw een teleurstelling. Ik moet wel zeggen dat de politie een beetje achter de schermen nou heeft gewerkt. Ze zijn niet heel veel naar buiten getreden met onderzoeken, met zoekacties. Ze hebben het een beetje achter de schermen gedaan in de zin van oké, dan gaan we ook geen valse hoop wekken bij die mensen. Maar de conclusie is nu toch ook richting de ouders van het heeft allemaal inderdaad niets opgeleverd.
0: Ja, dit loopt al zoveel jaar en we hebben dit allemaal nog in ons achterhoofd. Telkens als er een vlucht van informatie komt, dan denk je toch even, zou het?
2: Ja,
0: je volgt deze zaak al lang. Ja, voelt dit voor jou als een einde of denk je dit kan toch weer een vervolg krijgen?
2: Ja, het kan een vervolg krijgen als er weer een tip binnenkomt die betrouwbaar lijkt. Of misschien dat iemand toevallig het lichaam van haar vindt bij een opgraving of wat dan ook. Ja, je weet het nooit, hè. Het moet erg toevallig zijn. De kans wordt steeds kleiner. Ja, er werd ook nog die link gelegd met Mark Dutroux, hè. Die zou dan in Maastricht zijn geweest en misschien de dader zijn. Maar ook daar heeft de politie van gezegd van er is allerlei DNA-vergelijkingsonderzoek verricht en dat heeft ook niks opgeleverd. Kortom, alle kleine tips worden nagelopen. Het heeft uiteindelijk tot niets geleid. Ja, als er weer een spoor komt, zal het ongetwijfeld weer worden onderzocht. Maar de kans wordt wel steeds kleiner.
0: Voor nu voorlopig een einde aan het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. Frank Mone, dankjewel.

0: er is wel wat druk hier in de Limburgse 100, toch? Toch. Even moeten we het afwachten. Komende donderdag is op Hemelvaartsdag de ganse dag te huren op L1 Radio. Misschien ook wel met Trekzak en samen zijn we gewoon het huren. Auteur Gabriel Smeets ging al eind jaren 80 van de vorige eeuw op pad met cassettebandjes om overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en nabestaanden van de Joodse gemeenschap in Valkenburg te interviewen. En nu schreef hij alsnog een boek. Waarom duurde het meer dan 35 jaar voordat hij dit verhaal eindelijk in een boek opschreef? Verslaggever Jos van den Broek sprak de schrijver en vroeg hem waarom het tot nu heeft geduurd.
1: Omdat ik in eerste instantie, toen ik 20 was, ontdekte dat in de officiële geschiedschrijving van Valkenburg niet staat over Joods leven in Valkenburg en helemaal niet staat over wat er gebeurd is met de Joodse Valkenburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar was ik verbijsterd over. 40 zijn er vanuit Valkenburg gedeporteerd en ofwel in Auschwitz, ofwel in Kozel, ofwel in Sobibor vergast.
2: En er stond geen letter van op papier?
1: Nee. Terwijl er al vanaf 1955 op initiatief van de Joodse overlevenden een gedenkplaat aan de Kouwberg hing met alle namen van de vermoorde Joodse Valkenburgers.
2: U heeft een groot aantal nabestaanden, Joodse mensen die de oorlog hebben overleefd, heeft u geïnterviewd in 89 en in 1990.
1: Ja, in 1979 was dat boek uitgekomen waar ik verontwaardigd over was. En ik ben daardoor in gesprek geraakt met een van de auteurs van dat boek. En eigenlijk ook toen met mijn ouders en met mijn vader vooral daarover gaan praten. En hij kende nog Joodse overlevenden in Valkenburg. Toch heeft het nog een tijdje geduurd voordat we echt contact lagen. En in 1989 ben ik voor het eerst gaan interviewen, samen met mijn vader toen. 11 cassettebandjes in totaal, met al die stemmen. En het is ook heel frappant nu dat die kinderen en kleinkinderen me komen vragen. Die willen de stemmen ook horen. Dus ik zit ook te overwegen om kopieën te maken van die gesprekken.
2: Waarom heeft het dan nog 35 jaar geduurd voordat het dan in een boekvorm verschijnt?
1: Ik heb dus toen ik het eerste manuscript af had in 1992 geprobeerd. Er was geen belangstelling voor. Ze vonden Valkenburg te onbeduidend als Joodse gemeenschap. En ook er is al zoveel over geschreven. Er is wel een hele andere mentaliteit op het moment rondom herdenken en rondom geschiedschrijving. Dus er was nu meer een rijpe voedingsbodem om dat boek uit te geven.
2: En al die mensen zijn dood?
1: Ja.
2: Wat is hun boodschap?
1: De boodschap is vooral menselijkheid. Dat het niet bestaat dat je je deel van een gemeenschap kunt voelen en opeens, omdat een bepaalde politieke opvatting of ideologie je uit elkaar drijft, je je uit elkaar laat drijven. En gewoon actieloos en ook zwijgend toekijkt terwijl je buren, je vrienden worden gedeporteerd, bij elkaar worden gedreven, op de trein gezet door Valkenburgse veldwachters. Als je die verhalen leest, het is verbijsterend.
2: Wat is het meest opvallende moment waar dus blijven hangen van al die interviews, al die gesprekken, al die ontmoetingen?
1: Toen ik het verhaal hoorde van mevrouw Hertog Mendel, dat ze met haar huisarts erover heeft gesproken, ik laat me niet levend in hun handen drijven. En dat ze toen zelfmoordpillen heeft gekregen. Dat, ik weet toch toen dat ik als jongen van 21 daar heel erg van onder de indruk was. Maar ook het verhaal van Sam Jacobs, die suïcide pleegde in 43, omdat hij het gewoon niet kreeg verwerkt dat zijn beide zoons al waren gedeporteerd.
2: Titel van het boek?
1: En toen het toch gebeurde.
2: En dat zou nu ook weer een voorbode kunnen zijn op?
1: Nou, dit citaat is ontleend aan een van de verhalen waarin een mevrouw zei, al in 1938 na Kristallnacht, zij wist van familie in Duitsland wat er gebeurde. En zij zei tegen haar man en vrienden van, we moeten iets doen. Ofwel we gaan onderduiken, of, maar dit gaat ook hier gebeuren. En dat iedereen zei, kom op, in Nederland. 2 jaar later was het zover. En ze zei, ja, en toen het toch gebeurde, toen was het te laat. Wacht niet tot het te laat is.
0: Schrijver Gabriel Smeets. Dat was een gesprek met verslaggever Jos van den Broek. Dit is Simply Red en Stars bij L1.

0: riemen vast, dan gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving. Over één plaats in Limburg. Je mocht een appje checken met welke plaats Tig denkt dat het is. Dan maakt ze kans op kaartjes voor de kasteeltuin in Arsen. Een entree-ticket en een kop koffie en een stuk fly. Alles erop en eraan. Als ze tenminste het goede antwoord weet. Het is dag 2 van deze opgave. Kumper. Een ridder met een zaag. Een ridder met een zaag. Dat is de cryptische omschrijving van één plaats in onze provincie. Maar welke is het toch? Mogen ze me genoeg laten weten via de L1-app om kans te maken op die kaart.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
9: Goedemiddag. Op de Akerstraat in Kerkrade is vanochtend iemand gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies is gebeurd is op dit moment nog niet duidelijk. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De student uit Schagen verdween in 1993 spoorloos na een bezoek aan een studentenfeest in Maastricht. De afgelopen 33 jaar is verschillende keren na tips door de politie nieuw onderzoek gedaan. Maar nu is besloten dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het dossier open te houden. Hans Spronk van de politie Limburg.
10: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met één zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, dan moeten we tijd aan besteden.
9: De kosten van natuurbranden op 29 en 30 april in Limburg gaan ver over een miljoen. Het gaat hier om een globale schatting op basis van documentatie van de brandweer, de veiligheidsregio en L1 Nieuws. Met name de natuurbrand in Weert is de grootste kostenpost, zegt nieuwsredacteur Maan Geraerts.
11: Hoe groter de brand, hoe moeilijker het is om het echt heel duidelijk te definiëren van, ja, buitenlandse hulp, wat kost dat? Wat kost de Franse eenheden? Wie betaalt dat? Ja, de helikopter werd in 2023 al geschat dat die €20.000 per uur kost. Nou, enige tijd heeft in Weert hebben er zelfs 2 van gevlogen. Nou, dus, dan kan je al snel een rekensom maken.
9: Fortuna Sittard wil onderzoeken

hoe de huidige stoelen in het stadion op termijn vervangen kunnen worden door een duurzame versie. De 26 jaar oude stoelen zijn aan vervanging toe. In de stap naar circulair denken wordt met Brightland Sport gekeken of er stoelen kunnen worden aangeschaft die helemaal zijn gemaakt van bestaande materialen. Voor dat onderzoek wordt een jaar uitgetrokken. En we besluiten met positief nieuws. Het afscheidsboekje van supermarktmedewerker Jos Nijs is gelukkig weer terecht. Jos gaat met pensioen en als aandenken was in de winkel waar hij werkte in Maastricht een boekje gelegd zodat klanten daar een boodschap in konden schrijven. Maar ineens was het boekje weg. Meegenomen door een klant was te zien op camerabeelden. Maar het cadeautje voor Jos blijkt onopvallend te zijn teruggelegd bij de pinautomaat. 4 juli dan is het officiële afscheid van Jos Nijs en dan wordt hem het boekje in de winkel aangeboden. Het weer, fris, 14 graden en afwisselend is het regen. En dan is het weer druk. Er is dus geen zon. Het is God voor de regenton.

0: Conway. Op weg naar die ene plaats in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar die ene plaats in Limburg. Maar welke is het toch? De opgave. Een ridder met een zaag. Dat levert toch wel redelijke wisselvallige reacties op zenig. Volgens mij komt van wel weer in ongeveer de ganse provincie. Ik ken een appje van Annelies. Dat zit.
1: Dat is Rijkhold. Groetjes, Annelies.
0: Dankjewel, Rijkhold. Dit is nog Odilia.
2: Goedemiddag. John en ik denken dat het Azeraai is. Groetjes, Odilia.
0: Dankjewel, Azeraai heb ik inderdaad veel gezien. Sittard, dat denkt Tom nog. Met het torentje met de zaag. Tegelen, zenig, Mestreeg. Horen, Montfort, Ol, Koningsbos. Eens even kieken. Swentibold, zenig hier nog voorbij komen. Maar goed, dat is niet goed. Dus de kind is nog een appen voor die kaartjes voor de kasteel Tenne Arsen. Mooi werk komt er weer aan. En die bezoek je binnenkort hopelijk ook.

0: Paradies BL1. Zou het zo zijn dat ik op mijn eerste dag terug van de vakantie meteen ook een winnaar blik kan maken? Zo zullen we kennen met het roetspel. Wordt dag 2 van deze opgave een ridder met een zaag? En ik zei Annemiek, dat dacht aan schinnen. Chris, dat dacht aan strijdhagen. Mariette, dat dacht aan Rijkholt. Heerle is nog binnengekomen, een paar keer via de app. Dit is nog Monique.
1: Hoi Rian, is de plaats misschien Nunum? Groetjes, fijne uitzending.
0: Nunum. Nee. Helaas, dat is niet goed.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Politie en justitie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. Ook recente tips over de 18-jarige studenten die in 1993 in Maastricht spoorloos verdween, leiden niet tot nieuwe aanknopingspunten. Bij een steekpartij in Kerkrade is vanmorgen een gewonde gevallen. Het incident gebeurde bij een kapperszaak in de Akerstraat. En de kosten van het blussen van de natuurbranden eind vorige maand in Helden en Weert zijn meer dan €1 miljoen. Dat bedrag komt vooral door de inzet van helikopters en buitenlandse brandweerkorpsen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13.
14: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.

0: Bauza, De Vief en Magnetic op deze maandagmiddag. Van harte welkom, een nieuwe episode van Hittappen hier, inclusief Dine Vief. Ja, wat is De Vief, Stefan? Heel simpel, een top 5 samenstellen, dat ken met Dine collega's. Of zichzelf, of de vriend, vriendin, buurman, buurvrouw, alles ken, alles moog. L1.nl, dat is het adres voor Dine Vief. Het is vandaag de buurt aan Richard.
1: Hallo, ik ben Richard uit Rokko. Ik wil meedoen voor De Vief en graag aanvragen Will Smith en Getting Jiggy With It.

The Bachelor Boys and the West End Girls, dit is L1. En deze maand is het docu-maand op L1 TV. Wilt u weten welke docu's allemaal te zien zijn op de televisie? Check dan even de site van ons, l1.nl. Hey.

0: de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
15: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De ouders van Tanja Groen hebben begrip voor het besluit van Openbaar Ministerie en Politie om het onderzoek naar de vermiste studenten na 33 jaar te staken. De destijds 18-jarige studenten verdween in augustus 1993 na een studentenfeest in Maastricht. In de jaren daarna zijn er verschillende grote zoekacties geweest in de hoop te achterhalen wat er met Tanja is gebeurd. Officier van Justitie Dave Matthijs sprak een paar weken geleden nog met de ouders van Tanja Groen.
16: Ja, hoe ging dat? Door de jaren heen met wisselende emoties. Bij onze laatste ontmoeting, toen ging vertellen dat we ermee op zouden gaan houden met het onderzoek. Ja, daar was gewoon begrip voor. En ik denk dat het ook nu wel goed is geweest.
15: Bij een steekpartij bij een kapperszaak in Kerkrade is vanmorgen een lichtgewonde gevallen. De eerste melding over het incident aan de Akerstraat kwam om 11:15 binnen bij de hulpdiensten. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Onduidelijk is nog of er iemand is aangehouden. De natuurbranden die eind april woedden bij Weert en Helden hebben meer dan €1 miljoen gekost. Dat bedrag is gebaseerd op basis van documentatie van de brandweer, de veiligheidsregio en onderzoek door L1 Nieuws, vertelt Maan Geraerts van de nieuwsredactie.
17: Hoe groter de brand, hoe moeilijker het is om het echt heel duidelijk te definiëren van... Ja, buitenlandse hulp, wat kost dat? Wat kost de Franse eenheden? Wie betaalt dat? Ja, de helikopter werd in 2023 al geschat dat het €20.000 per uur kost. Nou, enige tijd heeft in Weert hebben er zelfs 2 van gevlogen. Nou, dus, dan kan je al snel een rekensom maken.

De brand in de bossen tussen Helden en Kersel brak op 29 april uit en kostte 2 dagen om te blussen. De brand tussen Weert en Brutel brak een dag later uit. Daar was de brandweer 4 dagen bezig. En het afscheidsboekje voor een supermarktmedewerker dat eerder werd gestolen uit een winkel in Maastricht is weer terecht. Het boekje voor markante medewerker Jos Nijs lag in de winkel in de Brusselse Poort, zodat klanten een boodschap voor hem konden achterlaten. Vrijdag, de laatste werkdag van Jos, werd het boekje door een klant meegenomen. Dat blijkt uit camerabeelden. Nu is het boekje weer teruggevonden. Het lag bij een pinautomaat in de winkel en het is de bedoeling dat Nijs het boekje begin juli tijdens een afscheidsfeest krijgt overhandigd. En het weer? Vanmiddag is het bewolkt met opklaringen, maar later op de middag en vanavond trekken buien over de provincie. Het is koel met een temperatuur van 14 graden.

0: Goedemorgen, de wereld is mooi. Dit is L1. We zitten midden in de vief van Richard vandaag. Zelf een vief samenstellen, dat kent via de site l1.nl.
1: Hallo, met Richard hier uit Roggel. Ik wil graag een gala en friet van die...

Hier en daar de zon. 11 à 12 graden op dit moment. Dit is L1, je hoort Shakira en Zoo. Zometeen Teddy Swims, The Door en Christian Walls. Nu, dit is Wonderchild in Hit op L1.

0: Wat een fijne classic blijft dit, hè? ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Het is L1 op de maandagmiddag. Zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En de zanger die ooit vrijwilligerswerk heeft gedaan bij de daklozenopvang.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Politie en justitie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen af. Ook recente tips over de 18-jarige studenten die in 1993 in Maastricht spoorloos verdween, leiden niet tot nieuwe aanknopingspunten. De ouders van de vermiste studenten hebben begrip. Bij een steekpartij in Kerkrade is vanochtend een gewonde gevallen. Het incident gebeurde bij een kapperszaak in de Akerstraat. En het afscheidsboekje voor een markante medewerker van een winkel in Maastricht is weer terecht. Het boekje waarin klanten een bericht konden achterlaten werd vrijdag gestolen, maar is weer teruggevonden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13.
13: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
14: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
13: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.

0: De grootste vraag is, steekt deze parel komende donderdag in de Limburgse 100? Even checken, vanaf 8 uur in de ochtend.
1: L1. De Vief.
2: Hallo, ik ben Richard en ik wil graag horen in De Vief. Miley Cyrus en Midnight.

Nachtdurk gehaald, blauwe vingers opgelopen en vierkante ogen. Alles om dicht te faciliteren om een vief in te schikken. Check even de site van ons, L1.nl. Ik zou het leuk vinden om dich morgen te spreken hier in Hittappen. Het is L1 met Sting.

Bandit, Anna Marie en Rockabye in Hittappen. Dit is L1. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En wat wordt het gisteren nog eens vandaag? Mama, moederdag inderdaad. Bist het vergeten? Maak het even goed. Via de site L1.nl en vul een vief in.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje.

0: Nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Kort na een steekpartij in Kerkrade heeft de politie vanmiddag een verdachte aangehouden. Aan het eind van de ochtend raakte een man van 33 licht gewond bij de steekpartij bij een kapperszaak aan de Akerstraat. Het slachtoffer kon ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel. De verdachte, een man van 60 uit Duitsland, zit vast. Volgens de politie is de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk een conflict binnen de relationele sfeer. De ouders van Tanja Groen hebben begrip voor het besluit van het Openbaar Ministerie en politie om het onderzoek naar de vermiste studenten na 33 jaar te staken. De destijds 18-jarige studenten verdween in augustus 1993 na een studentenfeest in Maastricht. In de jaren daarna zijn er verschillende grote zoekacties geweest in de hoop te achterhalen wat er met Tanja is gebeurd. Officier van Justitie Dave Matthijs sprak een paar weken geleden nog met de ouders van Tanja Groen.
8: Ja, hoe ging dat? Door de jaren heen met wisselende emoties. Bij onze laatste ontmoeting, toen ging vertellen dat we ermee op zouden gaan houden met het onderzoek. Ja, daar was gewoon begrip voor. Ik denk dat het ook nu wel goed is geweest.
7: De grote natuurbranden die eind april woedden bij Weert en Helden hebben meer dan 1 miljoen euro gekost. Dat bedrag is gebaseerd op basis van documentatie van de brandweer, de veiligheidsregio en onderzoek door NJ. De natuurbranden die eind april woedden bij Weert en Helden hebben meer dan 1 miljoen euro gekost. Dat bedrag is gebaseerd op basis van documentatie van de brandweer, de veiligheidsregio en onderzoek door L1 Nieuws, vertelt Maan Geraerts van de nieuwsredactie.
9: Hoe groter de brand, hoe moeilijker het is om het echt heel duidelijk te definiëren van ja, buitenlandse hulp. Wat kost dat? Wat kost de Franse eenheden? Wie betaalt dat? Ja, de helikopter werd in 2023 al geschat dat die 20.000 euro per uur kost. Nou, enige tijd heeft in Weert hebben er zelfs 2 van gevlogen. Nou, dus, dan kan je al snel een rekensom maken.
7: De natuurbrand in de bossen tussen Helden en Kessel brak op 29 april uit en kostte 2 dagen om te blussen. De brand tussen Weert en Budel brak een dag later uit. Daar was de brandweer 4 dagen bezig. En het afscheidsboekje voor een supermarktmedewerker dat eerder werd gestolen uit een winkel in Maastricht is weer terecht. Het boekje voor de markante medewerker Jos Nijs lag in de winkel in de Brusselse Poort, zodat klanten een boodschap voor hem konden achterlaten. Want Jos is geliefd, zeggen ook deze klanten.
10: Een hele sympathieke jongen. En kunnen ze pruitje maken.
11: Ach, jong, toch, wat kan ik tegen meeste komen?
7: Vrijdag, op Jos' laatste werkdag, werd het boekje door een klant meegenomen. Vandaag is het boekje teruggevonden bij de pinautomaat in de winkel. Het is de bedoeling dat Nijs het boekje begin juli tijdens een afscheidsfeest krijgt overhandigd. En het weer. Vanmiddag is het bewolkt met opklaringen, maar later op de middag en vanavond trekken buien over de provincie. Het is koel met een temperatuur van 14 graden.

0: Lekker die scheurende gitaren. Misschien wel een van Dine favoriete tracks. Nou, vul het dan even in via de site l1.nl. Ik ben heel benieuwd naar Dine Vief.
1: Hallo, met Richard. Ik wil graag voor de Vief een van mijn favoriete liedjes van Whitney Houston. It's not right, but it's okay.

Hurend staar, Richard. Wat een applaus van de jury, hè? Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Oet, Dina Eikenvief. Zelf in het samenstellen, dat kent via de site L1.nl. Hey, komende donderdag, de Limburgse 100, hier bij L1. Vertellen af van 100 richting de nummer 1. Misschien steekt deze er wel in. Loesteren, komende donderdag, hemelvaartsdag bij L1. Dit is Rowan Erzen en Groeneberg.

Met Rigims en Je Metier BL1 stakken natuurlijk weer een uitgebreide analyse van het afgelopen voetbalweekend in tafelvoetbal. 6 uur sharp L1 TV. Vandaag de gast Jeffrey van As. Alle info is te vinden via L1.nl.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man van 60 is opgepakt na een steekpartij bij een kapperszaak in Kerkrade. Een man van 33 raakte daarbij licht gewond. Politie en justitie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen af. Ook recente tips over de 18-jarige studenten die in 1993 in Maastricht spoorloos verdween, leiden niet tot nieuwe aanknopingspunten. De ouders van de vermiste studenten hebben begrip. En het afscheidsboekje voor een markante medewerker van een winkel in Maastricht is weer terecht. Het boekje waarin klanten een bericht konden achterlaten werd vrijdag gestolen, maar is weer teruggevonden.
13: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien, afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden.
15: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
16: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
17: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
18: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
20: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. De Vief. Wat impress you dan wel? Nou, namelijk een vief inchecken via de site L1.nl. Had vandaag Richard ook gedaan. Het goede voorbeeld van Richard volgen, dat kent dus via L1.nl. En laten we afspreken. Morgen, neue ronde, neue kansen. Wellicht Dine Vief op Zendert.
1: Ja, met Richard. Ik wil graag een lekker zomersliedje in De Vief. Camila Cabello en Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Als het op de radio staat, dan klopt het toch, hè? Ontspanning. Ja, dit is toch een heerlijk ontspannend programma, dit. Hitrappen, L1, wat een goede keuze heb je gemaakt op de maandagmiddag. Strakke trouwens, 1540, een nieuwe ronde van het Limburgse Teken. Ja, 1540 is zeg maar het nieuwe 6-7. 1540, 1540, dat gaat ooit nog een keer viral. Het is Hitrappen L1 met Sunburn nu.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse Kluis.

0: Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Kort na een steekpartij in Kerkrade heeft de politie een verdachte aangehouden. Aan het eind van de ochtend raakte een man van 33 lichtgewond bij de steekpartij bij een kapperszaak aan de Akerstraat. Het slachtoffer kon ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel. De verdachte, een man van 60 uit Duitsland, zit vast. Volgens de politie is de aanleiding van de steekpartij vermoedelijk een conflict binnen de relationele sfeer. De ouders van Tanja Groen hebben begrip voor het besluit van OM en politie om het onderzoek naar de vermiste studenten na 33 jaar te staken. De destijds 18-jarige studenten verdwenen in augustus 1993 na een studentenfeest in Maastricht. In de jaren daarna zijn er verschillende grote zoekacties geweest in de hoop te achterhalen wat er met Tanja is gebeurd. Officier van Justitie Dave Matthijs sprak een paar weken geleden nog met de ouders van Tanja Groen.
2: Ja, hoe ging dat? Door de jaren heen met wisselende emoties. Bij onze laatste ontmoeting, toen ging vertellen dat we ermee op zouden gaan houden met het onderzoek. Ja, daar was gewoon begrip voor. En ik denk dat het ook nu wel goed is geweest.
1: Maastricht-Aken Airport krijgt morgen te maken met extra vliegverkeer vanwege een staking in België. Verschillende vluchten die normaal naar Brussel of Charleroi zouden gaan, wijken uit naar Beek. Het gaat om 10 vluchten van Wizz Air en 2 van Corendon. Ook worden er 3 extra vrachtvluchten verwacht. In België wordt morgen gestaakt tegen de pensioenplannen van de Belgische regering en zorgen over sociale zekerheid en arbeidsmarkt. En het afscheidsboekje voor een supermarktmedewerker dat eerder werd gestolen uit een winkel in Maastricht is weer terecht. Het boekje voor de markante medewerker Jos Nijs lag in de winkel in de Brusselse Poort, zodat klanten een boodschap voor hem konden schrijven. Want Jos is geliefd, zeggen ook deze klanten.
3: Een hele sympathieke jong. En kunnen ze pruitje maken.
4: Ach jong, toch, wat kan ik tegen mensen komen?
1: Vrijdag, op de laatste werkdag van Jos, werd het boekje door een klant meegenomen. Vandaag is het boekje teruggevonden bij de pinautomaat. Het is de bedoeling dat Nijs het boekje begin juli tijdens een afscheidsfeest krijgt overhandigd. En het weer, het blijft vanmiddag nog een tijd bewolkt, maar droog. In de loop van de middag en avond trekken er buien over de provincie. Het blijft koel met een temperatuur van 13 graden.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zwaar verkeer mag vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de brug over het Julianenkanaal in Roosteren. De brug is in slechte staat en vrachtverkeer verergert dat nog eens. Een man van 60 is opgepakt na een steekpartij bij een kapperszaak in Kerkrade. Een man van 33 raakte daarbij lichtgewond. Aan Maastricht-Aachen Airport heeft morgen een drukke dag vanwege een staking in België. Het vliegveld in Beek krijgt 12 extra passagiersvluchten te verwerken en 3 vrachtvliegtuigen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden.
10: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
11: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
14: Dit is L1.
15: Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Dan kennen we natuurlijk allemaal wel het fenomeen van mensen die of de namen of portretten van hun kinderen op zichzelf laten tatoeëren. De dame die je net hier hoort, Rihanna natuurlijk, met Diamonds, die pakt het iets anders aan. Zij laat creaties van haar kinderen op zichzelf tatoeëren. En ook, ik denk, oh, dan zullen die kinderen wel een ontzettend artistiek talent hebben. Ja, dat valt op zich mee, want dat zie ik wel een beetje af aan de tatoeage. De kids van Rihanna zijn 2 en 3. Dus het is alsof dat er iemand een pen heeft lopen leegkrassen op de been.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: In my humble opinion, hè. Maar goed, smaken verschillen natuurlijk. En wat voor de een mooi is, is voor de ander lelijk en vice versa. Welkom bij de eerste editie van L1 Vandaag van deze week. Een maandag uitzending met tamelijk gevaarlijke onderwerpen, durf ik wel te zeggen. De hobby van een Belgische dame die deze week aan de soort van Champions League van het rodeo rijden begint in Texas, komt hier vanmiddag voorbij.
2: Het is en blijft gevaarlijk, maar natuurlijk, ja, het is letterlijk vallen en opstaan en terug opnieuw en blijven gaan.
0: Ja, en dat vallen, dat gebeurt nogal eens. 8 seconden lang op de rug van een ontzettend wild bokkend paard. En die 8 seconden die moet je dan uitzitten. Met het risico om er vanaf te vallen natuurlijk en dan eventueel een hoef op je wenkbrauw te krijgen. Straks meer hier over Ilona Bergs, die zeker niet bang is aangelegd. Dat moet ik er wel nageven. En nog meer in de categorie met gevaar voor eigen leven. Niet zozeer als hobby, maar als tijdsbesparingsmiddel. ProRail probeert met een campagne ervoor te zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als die spoorboom al naar beneden is gegaan of aan het gaan is. Er gebeuren namelijk steeds meer ongelukken, vooral met jongeren.
3: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
4: Hetzelfde eigenlijk zo'n systeem als hier.
3: Net als deze overweg.
4: Je kan er schuin doorheen.
3: En dat deed mevrouw ook. We hebben een hoorn inderdaad. Die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
0: Ja, brokken noemt hij het. Maar het zal eerder op spaghetti lijken als het dan misgaat. Je moet je even het perspectief voorstellen van de machinist. Die man die je dan net hier hoorde. Stel, je komt daar met een gigantische stalen bak op 120 km per uur snelheid aangedenderd. En je ziet iemand die het toch denkt nog net wel even te gaan halen. Nou, daar gaat het hier vanmiddag ook over. En straks trouwens ook al even voorsorterend op die Limburgse 100 komende donderdag. Met hier vandaag speciaal het ontstaan van 1 Limburgse hit. Specifieker dan het ontstaan van dit jodelende geluid in die hit. Hartstikke expres dat ik de titel en uitvoerende artiest niet noem. Want dat is ook precies het antwoord waarmee je straks een noodradio ter waarde van €140 kan winnen. Als de hele buurt zonder stroom zit, kun jij nog steeds de Limburgse klassiekers blijven horen dan natuurlijk.

Hebben we nog een kleine nog gekregen. De groeten der geboren hier. Carnavalsmondag, Teur en de Tap is der geboren. Ja, want mooi per se hebben dat. Ik bij de bevalling gezien.

0: De uitjes dicht op de mondje genomen en dan waanwees. Hey, ongeleidig van Erwin lekker op een Griekstand. Gliekertiet, want ja, het weer hier in Limburg is vandaag niet om over de hoes te schrijven. Ik heb het even op zitten zoeken. In Roeders op dit moment. Oog, neerslag, 22 graden. Dus dan kun je ook niet donkerroze kleuren door de zon. Zometeen trouwens. Ja, we moeten toch even over naar serieuze prangende zaken die onze aandacht verdienen. Want het is een stressvolle periode voor duizenden middelbare scholieren die dan hopelijk over een tijd het volgende telefoontje krijgen.
1: Jij bent geslaagd!
0: Ja, maar dan moeten ze eerst natuurlijk nog allemaal die examens maken. Wie, wat, waar en hoe? Op die vragen zometeen het antwoord in de vorm van de razendsnelle spreekbeurt. Ik zit trouwens te denken, wie leuk zou je het zien? Als dan met die befaamde telefoontjes die gepleegd moeten worden met de examenuitslag. Of dat dan een keer Pierre Bokma erover ingezat te kosweren.
2: Jullie hebben allemaal een voldoende, behalve jij. Nee, een grapje, jij ook.
3: Of nee, toch niet?
2: Jawel, jij hebt een voldoende.
3: En de rest heeft onvoldoende. En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende.

0: Komend weekend verschijnt dit heerschap op de heilige podiumplanken in de Amsterdam Arena. Harry Styles staat dan voor zijn hele reeks stadionconcerten gepland. Ondertussen, wij duiken hier even de schoolbank in. Of ja, misschien wel beter gezegd de gymzaal, waar nog misschien wel wat sprake is van bloed, vooral veel zweet en wat tranen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Gymzalen, aula's, studiezalen, andere grote ruimtes, de mediatheek. Dat staat allemaal weer vol met rijen, tafels en stoelen. Op middelbare scholen de komende periode mogen duizenden middelbare scholieren in Limburg laten zien dat ze hun diploma echt verdienen. Nou, zodoende hebben wij er hier de enige spreekbeurt in Limburg aan gewijd die uiteindelijk geen cijfer krijgt.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het eindexamen is het afsluitende examen van een studierichting of opleiding.
3: Duizenden leerlingen zitten met hun neus in de boeken voor de eindexamens.
2: In Nederland hebben we het dan over het schoolexamen en het centraal examen ter afsluiting van een opleiding aan het voortgezet onderwijs.
4: Ik heb thuis ook heel vaak de examens geoefend.
2: Voor het voorbereiden van het eindexamen wordt vaak gebruik gemaakt van een aparte examenbundel. En sommige leerlingen volgen ook examentraining.
5: En welkom bij Stoomcursus Geschiedenis.
2: De overheid stelde in 1845 een examen in.
3: Stampen en nog eens stampen.
2: Dat staatsexamen overleefde slechts 5 jaar. Maar nadat de wet op het middelbaar onderwijs van 1863 werd ingevoerd, keerde het gecentraliseerde eindexamen weer terug.
4: Ja, denk gewoon omdat je ergens beseft dat het toch wel een deel van je toekomst is.
2: Eerst werden de examens per provincie georganiseerd. Na 1920 landelijk. In Nederland is het een traditie dat als iemand is geslaagd voor het eindexamen,
6: en ik mocht jou vertellen dat je geslaagd bent,
2: er bij diens huis een vlag uitgehangen wordt.
6: Oh, fijn.
2: Waaraan een schooltas wordt opgehangen.

dan hier op standje vol automatisch. Fleming hier net bij L1 vandaag wat betreft de muziek. Nu hoop ik dat je genoeg korstjes hebt gegeten. Want ja, als dat niet doet, kun je deze niet mee fluiten.

0: zorgeloos die maandagavond tegemoet. One Republic, I Ain't Weren't hier net bij Alleen Vandaag. Zometeen natuurlijk om 16:30 het laatste Limburgse nieuws. Heb ik een goed scrabblewoord voor je. Het gaat namelijk zometeen over een meubilair metamorfose bij Fortuna Sittard.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sittmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo

0: tickets via de doolhof.nl.
1: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Het is 16:30 geworden, het laatste Limburgs nieuws voor je van 8 Rubbers.
2: Goedemiddag. Vrachtwagens mogen vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de brug over het Julianenkanaal bij Roosteren. Weginspecteur van de provincie houden toezicht en hebben borden neergezet met een omleidingsroute. Het verbod wordt nu strenger gehandhaafd omdat de brug in slechte staat is. Er gold al een verbod, maar dat werd amper nageleefd. De toestand van de brug ging daardoor nog verder achteruit. Verschillende bruggen over het Julianenkanaal hebben te maken met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is er het slechtst aan toe. Het provinciebestuur heeft aan Den Haag gevraagd om snel in actie te komen. Politie en Openbaar Ministerie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De studenten uit Schagen verdween in 1993 spoorloos na een bezoek aan een studentenfeest in Maastricht. De afgelopen 33 jaar is verschillende keren na tips door de politie nieuw onderzoek gedaan. Verslaggever Frank Monen vertelt.
3: Ja, de politie zegt van alle tips en alle bevindingen, alle conclusies die we hebben getrokken van de afgelopen jaren, die zijn eigenlijk nog eens op een rijtje gezet. En daaruit is eigenlijk gebleken dat dat allemaal is nagespeurd. En dat het uiteindelijk niet tot een oplossing heeft geleid. Dus kortom, alles wat kon gebeuren is gebeurd, is onderzocht. En de conclusie is dat Tanja Groen niet is gevonden.
2: De ouders van Tanja Groen zijn op de hoogte gesteld. Zij hebben begrip voor het stopzetten van het onderzoek. Maastricht-Aken Airport krijgt morgen te maken met extra vliegverkeer vanwege een staking in België. Verschillende vluchten die normaal naar Brussel of Charleroi zouden gaan, wijken uit naar Beek. Het gaat om 10 vluchten van Wizz Air en 2 van Corendon. Ook worden er 3 extra vrachtvluchten verwacht. In België wordt morgen gestaakt tegen de pensioenplannen van de Belgische regering en zijn er zorgen over de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. En Fortuna Sittard wil onderzoeken hoe de huidige stoelen in het stadion op termijn vervangen kunnen worden door een duurzamere versie. De 26 jaar oude zitjes zijn een vervanging toe. In de stap naar circulair denken wordt met Brightland Sports gekeken of er stoelen gebruikt kunnen worden die helemaal zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Voor het onderzoek wordt een jaar uitgetrokken.
1: Ah, van die Chesterfield stoelen, dat was eigenlijk ook wel leuk geweest. Dan mogen we nog wat zonnestralen verwachten de komende dagen.
2: Ik moet je teleurstellen, want in de loop van de middag en avond trekken er buien over de provincie. Het blijft koel en het wordt niet warmer dan 13 graden.
1: Het zij zo, helaas pindakaas. Arthur, dankjewel.
2: Gedaan.

0: Ja, ongetwijfeld dat mensen toch wel herkennen, denk ik. Je gaat toch net even wat rechter zitten, handjes bovenop het tafelblad als de baas voorbij komt. De Bos, wel te verstaan, Peter bekend als Bruce Springsteen. Ondertussen heel wat anders. Democratie hier ook in het vaandel.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Jawel, ook deze hele week weer edities van het Grensdilemma. En een grensgevalletje dat vandaag in het teken staat van damesnamen. Hommages aan verschillende dames met verschillende nationaliteiten. Even kijken, Anne, Josephine of Jeanne.
1: Het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Roept u maar. Welke dame zou u graag voorbij willen horen komen? Anne uit België, Josephine van Oud, het stadje van Holland, Plezier Venlo. Of Gine uit Duitsland. Mijn andere beurt, Wim wil je huren? Clouseau, Wilvestjes, Oda Falco.

0: Geruststellend bericht, of bericht van de mannen van Toto. Hold the line, love is there always on time. Trouwens, minder geruststellend bericht hier zometeen vanuit de omgeving Roosteren. Nogal een riskante situatie op de brug over het Julianakanaal tussen Roosteren en Mazeik. Misschien rijden we wel eens overheen. Als je gaat tanken, er zou sprake zijn van metaalmoeheid. En zodoende is de veiligheid van die brug en de automobilisten er bovenop niet helemaal verzekerd. Zometeen Maurice Jesse vanaf die plek daar. Hoort het misschien nog piepen en kraken.
1: Dit is L1.

0: En Vogue, You're Never Gonna Get It, My Love.
1: Vandaag.
2: Even kijken naar één specifieke plek. Ja, we hadden het er net al even over. De provincie maakt zich ernstige zorgen om de verkeersbrug over het Julianakanaal. Roosteren met Mazeik verbindt. Uit berekeningen blijkt namelijk van Rijkswaterstaat dat die brug met metaalmoeheid zou kampen. En die metaalmoeheid, dat brengt behoorlijke risico's met zich mee. Daarom worden vanaf vandaag ook alle vrachtwagens, bussen, tractoren geweerd van die brug. Verslaggever Maurice Jessen staat waarschijnlijk op of onder die brug in Roosteren. Maurice, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ik sta eigenlijk een beetje net onder de brug langs het kanaal.
2: Dat je durft het niet aan om erop te gaan staan dan?
3: Nou, ik ben er wel op geweest. En dan denk je, ja goed, het is een stevige brug en alles. Maar als je erop loopt en het verkeer gaat er overheen, dan beweegt die echt wel een beetje.
2: Oh.
3: Nou moet dat ook wel. Zo'n brug moet een beetje bewegen. Want er is natuurlijk een hele grote ijzeren massa. Maar er zit hem ook nog net het gevaar in. Hè? In de loop der jaren heeft die brug natuurlijk steeds die last, vooral van die zware vrachtwagens moeten leiden. En door dat bewegen, ja, dat is gewoon niet goed voor het metaal. Er zijn berekeningen natuurlijk gemaakt van de brug, van hoeveel die precies aan kan en alles. Maar dat zijn...
2: Oh, dat gaat volgens mij even de verbinding met Maurice. Maurice, poging 2, hoor je ons nog? Ik viel even weg, Maurice. Maurice, kun je ons horen?
3: Ja, ik hang er nog.
2: Dat was even de king in de kabel.
3: Ja. Ik wou ze vertellen tot er natuurlijk berekeningen zijn gemaakt. Want dat heeft Rijkwaterstaat gedaan. En uit die berekeningen die ze gemaakt hebben, zijn ze eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen dat de verwachting is dat er metaalmoeheid in die brug zit. Ze moeten dat nog helemaal goed onderzoeken. Maar dat kunnen ze pas in november. Ja, en dan is het natuurlijk toch wel een hele tijd. En ze willen geen enkel risico nemen. En toen hebben ze besloten dat er geen verkeer overheen mag wat zwaarder is dan 3500 kilo.
2: Tot en met november dan ook.
3: Ja, maar dat is het niet zo...
2: Ik vrees dat daar de verbinding met Maurice vergaat. Hij staat natuurlijk net op de grens tussen Nederland en België. Dus hij zal die telefoon ongetwijfeld enerzijds contact proberen te maken met een Nederlandse straalpaal en anderzijds met een Belgische. We gaan eens even kijken of dat we Maurice zometeen nog te pakken krijgen. Misschien gewoon lekker op de conservatieve telefonische manier. Dan hoeft dat niet met het... met dit internettoestanden. Even kijken, we gaan eens een lijntje uitgooien. Laat ik hier even intussen alleen met de heer Fabrizio.

0: even wat Vastenovens sentiment. Tussendoor van natuurlijk Fabrizio en Jackie Bakker.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: De leden zijn weer hersteld. Er is wederom verbinding met Maurice Jessen. Dat is die het in de omgeving van Roesteren. Mocht je net inschakelen, ja, wat is er aan de hand? De brug die over het Juliana-kanaal giert. Tussen Roesteren en Mazeik. Daar zijn ernstige zorgen over vanwege metaalmoeheid. Er mogen zodoende dus vanaf vandaag geen vrachtwagens, bussen en tractoren over die brug vanwege die vermoedelijke metaalmoeheid. Maurice, daar zitten misschien veel mensen te denken die zelf een zo'n flinke elektrische auto hebben of een royale bus, bestelbusje of zo, kunnen zij er dan toch nog veilig overheen?
2: Ja, in principe wel. Kunnen ze daar nog veilig overheen? Want Rijkswaterstaat heeft aangegeven, gewone auto's en bijvoorbeeld fietsers, die kunnen gewoon veilig over de brug gaan. Maar het is, men wil dat zware verkeer er niet meer overheen hebben, want dan is het mogelijk heel erg slecht voor de brug. Want ja, metaalmoeheid is toch een heel gevaarlijk iets. Dat treedt heel langzaam op door al die bewegingen, jarenlang. Men wil dat goed gaan onderzoeken, hoe het metaal eruit zit. En dat kent helaas pas in november. Dan kunnen ze echt een scan gaan maken. Nu hebben ze op basis van berekeningen en kiezen ze voor het zekere. Alleen de mensen, en vooral vrachtwagenchauffeurs, ja, die moeten een heel stuk kunnen omrijden. En daar hebben ze niet zoveel zin in. Dus die willen toch over die brug rijden. Hebben dat in het verleden ook heel veel gedaan, ondanks de borden die erover stond. En sinds vandaag stonden verkeersregelaars en die houden echt die vrachtwagens tegen. En het zit er echt heel veel die ze moeten uitleggen dat ze er niet overheen moeten rijden. Maar, dan heb ik zojuist hier immers gesproken, die woont eigenlijk vlakbij die brug. En dan zeg ik, ja, dat is leuk dat die verkeersregelaars hier vandaag staan om het te regelen. Maar s'nachts en s'morgens tendert gewoon al die vrachtwagens hier eroverheen. Dus ja, wie veel nut dat heeft. Dan zeg ik, heb ook eens naar de provincie gebeld van, ja jongens, dit kan niet de bedoeling zijn. Want ja, dit is toch wel een hele zorgelijke situatie. Metaalmoeheid, metaalvermoeidheid is echt heel gevaarlijk. Denk maar aan die brugles in Italië die mensen zijn gestopt. Of iets korterbij, denk maar aan de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Daar hebben we ook heel veel metaal. En dat kind op een bepaald moment, ja, kind dat breken kan doen. Ik heb gebeld met een ingenieur en een bouwkundige. Dat zei, vergelijk het maar met een paperclip. Dat is heel dik op en neer best aan het buigen. Er zit dus niks in, maar de structuur van binnen, die verandert. En dat kan de mens klak doen. En hij zegt, dan krijgt ze namelijk een soort domino-effect. Dan krijgt ze namelijk dat het steeds doorgeeft vallen allemaal. Dan krijgt ze een reactie op reactie op reactie. En dan stort iets in. Ja. En dat is gevaarlijk. En het hoeft nog niet eens te zien het maximale gewicht wat bijvoorbeeld het breekpunt aangeeft. Maar gewoon door de vele lange duur van die vrachtwagen. Dat begrijp ik ernaar. Het is een brug uit de jaren 60. Toen hebben ze de berekening op losgelaten. Maar ja, toen worden vrachtwagens natuurlijk veel minder zwaar. En wat de deskundige ook nog aankoopt, er zijn vrachtwagens, die hebben tegenwoordig veel betere remkracht. Vooral het remmen van vrachtwagens op die brug is een groot probleem en zorgt voor enorme wrijving in dat metaal. Dus er is zeker actie nodig. En ja, dat deed Rijkswaterstaat natuurlijk ook door de noemer het zware vervoer, tractoren en vrachtwagens overeen te laten worden. Alhoewel, ik hier een van de verkeersregelaars sprak, dus die vrachtwagenchauffeurs die riskeren nog veel liever een boete dan dat ze willen omrijden. Want ja, een boete, zet er eigenlijk de keer dat ze gesnapt is, is nog veel goedkoper dan dat ze moest omrijden. Maar ja, het geeft natuurlijk om veiligheid.
0: Ja, nou ja, hopelijk blijft die veiligheid in ieder geval gewaarborgd. En is het op dit moment alleen ernstige zorgen op papier en blijft je de brug in ieder geval intact. Maurice, dankjewel voor de tekst en toelichting.
2: Dankjewel.
0: Oké, merci Maurice. Trouwens, je zit nog wel eens nog wat anders ingelost te weer. We hebben natuurlijk nog dat grensgevalletje. Welke damesnaam moet hij voorbij komen?
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, eerlijkheid gebied me te zeggen dat we er vrij snel aan uitboren toch wel. Tegelijkertijd er worden ook best wel wat stemmen voor Josephine van Wielvestjes vanuit Venlo natuurlijk. Anne van Clouseau. Terwijl dat die mannen van Clouseau wel komende zomer in Weert op de heilige podiumplanken van Bospop stond. Ja, kost niet op heel veel steun rekenen. Aber der Falco, ja, die kost wel op heel wat stemmen rekenen. Martijn, die stuurt je nog. Ja, dat was voor Wielvestjes trouwens, zegt nou te kijken. Maar ongehangeren, even kijken. Peter, Truus, Theo, Erik en Roland. Allemaal voor de commissar.
2: Ginny, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
9: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
12: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
11: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zwaar verkeer mag vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de brug over het Julianenkanaal in Roosteren. De brug is in slechte staat en vrachtverkeer verergert dat nog eens. Maastricht-Aken Airport heeft morgen een drukke dag vanwege een staking in België. Het vliegveld in Beek krijgt 12 extra passagiersvluchten te verwerken en 3 vrachtvliegtuigen. En een man van 31 uit Maastricht is opgepakt vanwege de diefstal van... zeker 5 postpakketten. De man zit vast, de politie heeft de pakketjes alsnog bezorgd.
14: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Dooral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden.
6: Bezoek de Pinksterrommelmarkt in Maasdijk. Van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
16: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dieg.
17: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
19: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
18: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
19: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerne en Maastricht.
18: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
20: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
21: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
18: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Mr. Michael Jackson, hey, net aan de rechterkant van Wie Voor. Hoe gaat hij dan nog eens even beter kallen wat betreft de actualiteiten op deze maandag? Even wat nauws in het plat.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Om te beginnen nogal bekendje cold case zaak, wie dat heet. Niet per se positief nieuws over die zaak. Na meer dan 30 jaar zoeken, tientallen tips, nauwe onderzoeken, grote zoekacties, kunt u voorlopig een eentje aan het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen-Hansprok van de Limburgse politie.
2: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met één zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, dan moeten we tijd aan besteden.
0: Ja, zo simpel kan het zijn, helaas. En auteur Gabriel Smeets, daar ging het op deze bondje over. Er ging al eind jaren 80 van de vorige eeuw op pad met cassettebandjes om overlevertje van de Tweede Wereldoorlog en nabestaandje van de Joodse gemeenschap in Valkenburg te interviewen. En nu schreef alsnog een boek. Waarom duurt het dan meer dan 35 jaar voordat het verhaal eindelijk in boekvorm verscheen?
3: Ik heb dus, toen ik het eerste manuscript af had in 1992 geprobeerd. Er was geen belangstelling voor. Ze vonden Valkenburg te onbeduidend als Joodse gemeenschap. En ook er is al zoveel over geschreven. Er is wel een hele andere mentaliteit op het moment rondom herdenken en rondom geschiedschrijving. Dus er was nu meer een rijpe voedingsbodem om dat boek uit te geven.
0: Ja, en zodoende is er dat boek dan ook. En dan nog sportnieuws. Vandaag natuurlijk ook heel wat aandacht voor het feest in Kapel. Beter bekend is Panningen. Handbalclub Bevo heet het orkest. De Super Handbal League gewonnen. Dat is de eerste grote prijs voor dat Bevo.
4: Maar op dit moment heb ik ook de jongens gezegd: jongens, vandaag, morgen, doe wat je wil. Zorg dat je dinsdag weer een beetje normaal op de training komt. Maar nu de komende 2 dagen is puur genieten.
0: Klinkt goed. En ik denk, ja, met name wat er zit, enigszins normaal dinsdag op de training verschijnen. Ja, dat is een ruim begrip natuurlijk, hè.

0: The Last Train Home, John Mayer, heen net op de Mondjen Om, ik op ich, en dan de Mondjen Over natuurlijk. Hoe dat we zo meteen even ene parel uit de Limburgse honger te de roet pikken. Want de nieuwsquiz is deze hele week, ja, is een beetje binnen de thematiek van de Limburgse 100. En ze doen gewoon eens even één plaat ontleden, met name een speciale factor, een jodelfactortje binnen die ene plaat. Is trouwens alweer heel wat te winnen. Een noodradio van Saint Jean, ter waarde van €140. Mocht overal nou de stroom moet vallen, dan kan de hele buurt lekker Limburgse muziek blijven luisteren natuurlijk. Zometeen natuurlijk dan de opgave. Ja, eerst al een beetje mentale voorbereiding met en ja, toch wel vaste waarden in de Limburgse 100 de afgelopen jaren. En dan heb ik het over die groep vanuit Limburgse Amerika.
1: Limburgse 100.
2: Ernie.
3: Weet jij misschien hoe laat het is, Bert?
4: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze het beginnen.

kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: kippenvelmateriaal, blieft je toch wel. Prachtig. En dikke kans had hij ook al dit jaar in de Limburgse Hongers voorbij komen. Rowenijzen, met november natuurlijk.
1: Elling vandaag.
0: Hoe dat nou even een heel anger geluid. Centraal stuurt het geluid van een spoorwegovergang. De meeste mensen weten dan wel dat het dan even op de plaats rust moet zien. Maar een heleboel mensen ook niet. Zometeen reed je dat ProRail nou met een campagne. Probeert je zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als de spoorboom al naar beneden is gegaan of bezig om mij is. Er gebeuren namelijk steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als dat het net goed gaat dan, schrikken met name machinisten zich kapot.
2: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
3: Hetzelfde eigenlijk zo'n systeem als hier.
2: Net als deze overweg.
3: Je kan er schuin doorheen.
2: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad. Die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
0: Ja, of dat het dan brokken zijn, of dat het meer op spaghetti ligt, dat het dan verkeer reageert. Dat lollig in het midden. Tussen 2021 en aan het eind van vorig jaar komen 12 jongeren om het leven op van dat soort spoorwegovergangen. Ja, en dan met name het perspectief van zo'n machinist. Op het moment dat je met een gigantische stalen bak 120 km per uur op een mens af komt gedenderd, hoe die van ziet. Volgens mij gaat er toch op wagen, maar zal het niet halen. Nou, ze doen nu die campagne dus.
1: Benieuwd, betrokken, betrokken.

0: Your Feet, C-Net op de Mondgenoom Erik Junior, Senior. Zometeen om 17:30 het laatste Limburgse nieuws. Het gaat over de eindexamens, moet ik het zeggen. Natuurlijk een super stressvolle periode voor de scholieren. Scholieren van horecaopleiding van Gilde in Venlo. Ze moeten namelijk een deel van de examens opnieuw doen. Ligt niet aan de leerlingen, wel aan de school. Ik zit te denken, kunnen we Pierre Bokman nog eens even van stal halen?
1: De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.
0: Ja, ik hoop dat het daar iets anders is gecommuniceerd.
2: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van...

0: en zijn relatie.nl.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
3: Een parket of plankenvloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
7: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
8: 17:30 in het staartje van de maandag namiddag. Het laatste Limburgs nieuws horen van Arthur Rubens.
9: Goedemiddag. Tientallen studenten van horecaopleidingen van Gilde en Venlo moeten onderdelen van hun examens opnieuw doen. Uit onderzoek door de eigen examencommissie blijkt dat de school niet alle onderdelen volgens de eisen heeft uitgevoerd. Die fout betekent dat 49 studenten die zo goed als klaar waren met een opleiding of leerjaar plotseling allerlei onderdelen opnieuw moeten doen. Ze krijgen daarvoor een persoonlijk plan van aanpak, waarbij het uitgangspunt is om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Vrachtwagens mogen vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de brug over het Julianenkanaal bij Roosteren. Weginspecteurs van de provincie houden toezicht en hebben borden neergezet met een omleidingsroute. Er gold al een verbod, maar dat werd amper nageleefd, vertelt deze buurtbewoner.
10: Nu stonden er verkeersregelaars, nu zien ze niks meer. Maar als je smorgens kijkt, ja, dan is de ene vrachtwagen naar de andere.
9: Verschillende bruggen over het Julianenkanaal hebben te maken met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is er het slechtst aan toe. Het provinciebestuur heeft aan Den Haag gevraagd om snel in actie te komen. Politie en Openbaar Ministerie sluiten het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen. De studenten uit Schagen verdween in 1993 spoorloos na een bezoek aan een studentenfeest in Maastricht. De afgelopen 33 jaar is verschillende keren na tips door de politie opnieuw onderzoek gedaan. Verslaggever Frank Moonen vertelt.
11: Ja, de politie zegt van alle tips en alle bevindingen, alle conclusies die we hebben getrokken van de afgelopen jaren, die zijn eigenlijk nog eens op een rijtje gezet. En daaruit is eigenlijk gebleken dat dat allemaal is nagespeurd. En dat het uiteindelijk niet tot een oplossing heeft geleid. Dus kortom, alles wat kon gebeuren is gebeurd, is onderzocht. En de conclusie is dat Tanja Groen niet is gevonden.
9: De ouders van Tanja zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Ze hebben begrip voor het stopzetten van het onderzoek. En een man van 31 uit Maastricht zit vast voor de diefstal van pakketjes. De verdachte was al eerder bekend bij de politie vanwege eerdere diefstallen. Agenten kregen de man afgelopen donderdag in het oog toen hij ergens op een dak klom. Toen hij even later weer tevoorschijn kwam, werd hij aangehouden. Onder zijn kleren bleek hij 5 gestolen postpakketjes te hebben verstopt. De 5 pakjes zijn inmiddels door de politie weer op het juiste adres afgeleverd.
8: En zo is het dan al voor God, doen jullie ook ondertussen pakketjes afleveren?
9: De politie is bezorgd.
8: Ja, precies. mooi. Het weer.
9: Ja, in de loop van de middag en avond buien over de provincie. Het blijft koel en bewolkt. Een temperatuur van 13 graden. Morgen opnieuw koel, maar dan blijft het wel droog.
8: Arthur, dankjewel.

0: plaat blijft het toch. Adele hier net bij L1 Radio. Trouwens, over specifieke radio's gesproken.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
2: De Limburgse 100.
0: Ja, nieuwsquiz, maar dan net een beetje anders deze week. Een noodradio ter waarde van 140 euro van Saint Jean staat hier vandaag op het spel. Ja, die quizvraag die gaat dus over de Limburgse 100. Natuurlijk komende donderdag, nooit ze allemaal voorbij komen op Hemelvaartsdag. Die Limburgse 100 staat dan namelijk op de planning. Daarom deze hele week Limburgse muziekhistorie. Die historie achter één specifieke plaat. Maar welke plaat? Ja, we verklappen zo'n beetje alles behalve titel en artiest. Vandaag een plaat met een nogal bekend jodeltje erin. Namelijk deze.
3: Wets die niet iemand deze een jodel... Ik zeg, wat bedoel je? Ja, wets wel. Zeg, nou, dat ken ik wel. En toen ben ik metgegaan naar de studio, naar de Eurokant. En in Jugica, dat ben ik.
4: Ja. En even voor de kikkerloeser, dat klinkt zo.
3: Joehoe! Ja, ik ken het niet meer. Nee, ik heb mijn kopstummers weg. Dus,
0: Maar hij kost het door 12 uur. Joep Servais is dit, eigenaar van muziekstudio Marlstone. Ja, we zoeken dus de plaat hoe in deze jodel is geboekt. Nog even een kort fragmentje. Ja, toch wel heel bekend, denk ik. Ze drogen dus bij aan een van de bekendste Limburgse knallers. Geheid zet die plaat ook wel weer te huur. Zal zien komende donderdag in de Limburgse 100. Maar welke plaat is het? Artiest en titel huren we Ger van Ug. En dan maak je dus ook kans op de Noodradio.
1: Vertel hier vandaag de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via...

gezichten. Ja, maar ik ben altijd potsenkrank op de fietsuur. Ik zeg tegen mijn oma meteen je pillen met van de maag en de boek en de darm. Ik zeg en doe dan een man meteen 3 dozen tampons. Hoeft hij mij 3 pekjes van die zoutbuksjes. Ik zeg, wat word ik daar met jong? Dan zegt er gelijk wie nou echt zo'n typeke die zich die wel zelf drinkt.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner sloegen de handen ineen. En het resultaat, dat mag er wel zijn. Natuurlijk hier net richting die maandagavond bij L1 Vandaag. Maar nu even een hele andere band centraal staat. The Fab Four. Ze zijn de Parkstad waren gekomen en hadden ze de Beatles geheten. Blijkbaar de Beatles hun allerlaatste concert gaven, is vanaf volgend jaar te bezichtigen door fans. Ja, de echte liefhebbers die weten nu welke plek het om gaat. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van hun platenlabel in het hartje van Londen. Op het dak gaven ze op 30 januari 1969 het beroemde Rooftop Concert.
1: Get back. Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
0: Ja, ontmoedigend. Die klommen destijds op daken om te kijken. En ook staan er elke dag fans voor de deur om dan foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar mogen ze dus ook gewoon binnenkomen. Alle 7 verdiepingen van dat iconische gebouw gaan ontdekken. Op de plek staan waar zij...

0: mannen zelf, die dus destijds in 1969 verantwoordelijk waren voor dat legendarische rooftop concert.
1: Dit is L1.
0: Ja, heel wat anders dan de Beatles hier, want een ander muzikaal dilemma hebben we tijdens de nieuwsquiz te pakken. De hele week trouwens, het staat allemaal in het teken van de Limburgse 100. Die hoor je dan weer voorbij komen komende donderdag. En zodoende pikken we er even iedere dag van deze week één specifieke plaat uit. En gaan we die beetje ontleden wat betreft de muzikale historie achter die plaat. En achter de plaat die we dus vandaag met naam en toenaam zoeken, is Joep Servais op een gegeven moment ingevlogen voor nogal een bekend jodeltje even in te zingen. Maar welke plaat is dit? Ja, dit is echt maar een kort fragment, hoor. Dus sowieso de titel kunt nog alles proberen als het een langer fragment laat duren. Dus dan verklappen we al een heel deel.
2: Hi, volgens mij is het liedje van Elvis Presley, A Little Less Conversation. Groetjes van Desiree Meijers Oethechte.
0: Dankjewel, Desiree, voor de inzending tegelijkertijd. Moet ik als kleine jurylid even laten prediken?
3: Nee, dat is niet goed.
0: V-A-U-D. Sowieso, het zou je ook kunnen dat Desiree, want ik ga hem destijds, of straks beter gezegd, ze hebben ook al even de opgave. En toen komt daarna de plaat van Elvis samen met Junkie XL, A Little Less Conversation. Dus dat ze dacht dat we die artiest zochten. Nou ja, miscommunicatie kan natuurlijk gebeuren. En het gaat over deze plaat, Desiree.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKN.

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
2: Pinkster Weekend, 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bijna 50 studenten van gildeopleidingen moeten een deel van hun examens overdoen. Dat komt door een fout van de opleiding. Bij het Milieupark in Sittard is een kleine hoeveelheid uranium afgegeven. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het over een pot met daarin kleine flesjes, en in een van die flesjes zat uranium. En een man van 31 uit Maastricht is opgepakt vanwege de diefstal van zeker 5 postpakketten. De man zit vast, de politie heeft de pakketjes alsnog bezorgd.
4: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden.
6: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
7: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Lienbeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Lienbeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
6: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
8: Zondag 5 juli, de Legendary Legends are back at the park, just for you.
9: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstaf en Cosmic Carnival in het Juliana Park in Venlo.
8: Doors open om 2 uur 's middags.
9: Boek your tickets, legends.eventgroups.com.
10: Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
11: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: plaat om de morgen of mei te beginnen. Denk ik, de werkdag zal er voor de meeste mensen oog opzetten. Hoe getiet om het even beter te kallen. Wat betreft de morgen actualiteiten van het Limburg. L1
1: vandaag met Ruben Wekers.
0: Onder andere sinds vanmorgen controleert de politie het verkeer bij de brug over het Juliana-kanaal bij Roesteren. Zware vrachtwagens, tractoren, onderhangeren mogen niet meer over die brug. Volgens deze bewoner is de controle hard nodig.
2: Ja, het zal niet voor niks zijn dat ze zeggen er mogen maar 3,5 ton over. Dus het zal zeker gemeten zijn en ook gecontroleerd zijn dat dat wel nodig is. Maar ik zie dat nu stonden er verkeersregelaars, nu zien ze niks meer. Maar als je smorgens kijkt, ja, dan is de ene vrachtwagen naar de andere.
0: Ja, die hoor je zich er dus niet aan. Dan die brug over. In Mazeik wordt afgelopen weekend het Belgisch-Nederlands kampioenschap stone skimming gooien.
3: Ja, dit is gewoon een steen, een maassteen. Je moet hem eigenlijk zo plat mogelijk hebben. En dan is het eigenlijk ja, met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Ja, moet je hem over het water laten ketsen.
4: Wie zijn er nu beter, Nederlanders of Belgen?
5: Ja, daar ga ik mij als grensgeval niet over uitspreken. We hebben heel lang nagedacht welk volkslied gaan we straks afspelen. Maar dan wordt het Limburgs volkslied. Want dat is hetzelfde voor de beide Limburgen.
0: Ja, dat is de meest voor de hand liggende optie hier natuurlijk. Dan al later deze week, komende donderdag, Hemelvaartsdag, dan zend je L1 traditioneel de Limburgse hongerhoed. En aanloop naar de Limburgse hongerd, aandacht voor de hit Mi lief Mestreeg van Jos Kuipers.
6: Ja, ik wou een liedje schrijven. Kijk, we hebben in Mestreeg ook een Mestreegs volkslied en dergelijke. Ja, dan dat natuurlijk aardig natuurlijk ook. En in ieder geval, daar zien we daar zelfs hun idee van. Ik ga ook eens een Mestreegs liedje maken. Sommige lui zeggen, het is bekend, hè, het zou het volkslied kunnen zien. Het wordt ook in ieder geval gezongen natuurlijk. En ik heb dat dan toen dat hij het ook gaan maken.
0: Ja, goed cirkeltje in de agenda, verdien je het wel uur. Limburgse 100 is donderdag vanaf 8 uur te huren natuurlijk, bij LA Radio.

0: Tripje door Dromenland, reislijster van dienst, was natuurlijk Gabrielle. Ondertussen een heel ander geluid zit in Oost-Centraal, een jodelend geluid.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. De Limburgse 100.
0: In welke plaats zit de jodel nou? In aanloop naar de Limburgse 100, komend je donderdag, zit de nieuwsquiz heel weg in het teken van de Limburgse muziek natuurlijk. En met de prijs kan dezelfde Limburgse muziek ook weer afgespeeld worden. Hoe toepasselijk, een Saint-Jean noodradio ter waarde van 140 euro stiert hij klaar. Kun je dan toch die Limburgse parels blijven aanspelen, mocht de stroom een keer onverhoopt uitvallen. Vandaag stiert er dus een notoire knaller centraal, maar welke? Dat huren we dus schervenig. Laten we de jodel nog een keer voorbij komen. Degene die verantwoordelijk is voor de jodel, daar zit wel een heel leuk verhaal achter, is Joep Servais van Studio Marlstone. Die wordt benaderd voor dat jodeltje in de jaren 90.
2: Nou, het grappige was dat eigenlijk in die tijd was dat zo goed als het eerste liedje in het Limburgs Oberkrainer gecoverd. En al heel snel moest er een ganse cd komen met allemaal dat soort muziek. En moest ik op heel veel van die pleetjes in de studio die jodeltjes komen doen. Nou, op een gegeven moment had ik daar zo genoeg van dat we dus dat ik gewoon vijf, zes van die dingen heb opgenomen, op een datje gezet. En iedere keer als ze dat nodig hadden, wordt dat vanuit dat datje ingestart in die opname van toen. Zodat ik eigenlijk daar vanaf was.
0: Hoef je dit niet iedere keer nog in te zingen? En datje is dan een soort digitaal cassettebandje. Joep Schrever was daar dus van Studio Marlstone. Maar in welke plaats zit dat jodeltje? Ik zit te denken, ja, nog één keer wellicht daarover daar. Maar het is me natuurlijk een kort fragmentje. Want als je een heel stuk van de plaat gaan luisteren, dan zal het toch te makkelijk zijn. En wel, we kunnen het allemaal niet voor niks doen. Het moet enigszins een beetje moeilijk zijn. Nou, roept u maar. De Saint-Jean Noodradio stiert op het spel. Welke plaats hukken we?

0: ja, de grote vraag is, dit jaar deze editie van de Limburgse Hongert weer in stond Cajuta Hill? Want dat is ook wel een van Limburgs makelaar natuurlijk, van partner.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. De Limburgse Hongert.
0: Nieuwsquiz in een beetje een angere jasje. Er stiert hij in een noodradio ter waarde van €140 van het merk Saint Jean op het spel. We vroegen ons af van wie deze jodel is. Ondertussen heb ik Sylvia aan de lien. Sylvia, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zou je allereerst even zo'nzelfde jodel kunnen imiteren? Even nou willen doen?
2: Nou, daar ben ik niet zo heel goed in.
0: ik doe nog wat aan natuurlijk. En ik zal het waarschijnlijk als tijd hem echt doet volle borst dan er probeert te pursen. Zie ik een drie dagen hees dan nou nog.
2: Ja, dat ook, ja.
0: Het zijn lastige zaken. We vroegen dus af, ja, dit is maar een heel kort fragmentje. Want ja, als ik meer gewoon afspelen, dan leek het echt voor het oprapen, denk ik. Zodoende was het toch best wel een moeilijke. Ik kreeg dit van Doreen binnen.
3: Goedemiddag met Doreen. Dat is Viva Tirol van Tai Tai. Goedjes.
0: Dankjewel voor de inzendingen, Doreen. Toch moet ik mijn kleine vriendin CQ jurylid even naar buren halen.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Sorry, ja, Beb vind je hem niet goed, streep ik er doorheen. Wat was het volgens dit, Sylvia?
2: Van Sheng on the Gang, van de Nachtroven.
0: Ja, natuurlijk.
4: Goed. Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
5: Hey, Sheng on the Gang.
0: Meneer Teunis en consorten zoten daar destijds achter. En vroegen dus Joep Servet van Milestone. Hey, kun je niet eens even zo'n jodeltje inzingen en zo geschieden? Zelf muzikale talenten, Sylvia?
2: Nee, echt niet. Mijn dochter is 12. Oh, okay. Mijn man ook, maar echt niet.
0: Oké, okay, ja, dus dan is het geen groot mysterie van wie de dochters het hebben gehoord dan?
2: Van papa.
0: Dat neem ik aan. Welk instrument of zingen ze? Of,
2: Nou, mijn man speelt de drum. Mijn oudste dochter speelt de altsax. En mijn jongste dochter speelt de keyboard.
0: Ah, maar dit kan een familieband zien of zo.
2: Dat zou zomaar kennen, ja.
0: En dan is echt dan, ja, een manager is altijd nodig. Of iemand voor de catering of zo.
2: Ja, dat zou kennen, ja. Of zingen onder de douche.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dat, en met dat drummen, dat vroeg me altijd aan. Ik weet, bij ons vroeger in de straat, Woenje de Jong, die was geweldig drummen. Was ook Europees kampioen of zo, volgens mij. Maar ik weet wel dat de buurt, want dat ging de hele dag door. En zelfs soms nog in de late uurtjes. Ja, de buurt was er op een gegeven moment minder content mee. Komen ze bij jou wel eens aan de bel van een hartstikke leuk, de drumstellen zo. Maar je hoeft er niet die hele dag op te houden.
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Het steed op zolder, het is gewoon afgeschermd. En tegenwoordig is dat met bekende nummers. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk dat er gewoon metgedrumd wordt. Het is niet meer de riddeltjes van vroeger. Iedere keer hetzelfde, maar ja, als je gewoon metdrummen.
0: Ja, dat kan me iets voorstellen. Als dat het gewoon leuke muziek is, dan hebben mensen eigenlijk een beetje een gratis optreden natuurlijk. Wat betreft muziek, de noodradio kunt je in de kant op.
2: Superfijn.
0: En ik zou zeggen nog een hele fijne morgen, Govendje.
2: Ja, voor ook hetzelfde. Best en een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Okay. Groetjes.
2: Hoi.

0: Joep Servé maakte zich dus onsterfelijk met de jodel. Bij de plaat van Frans Timmons en de Nacht over Scheng. Ondergang. Zullen we nog één keer doen? Nog één keer de jodel?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Frans Timmons en ik ga ook nog niet naar huis. Want ik vind me overal bij je toes. En daarom, dag is nog lang, ga ik nog niet naar huis.
0: Frans schiet nog steeds niet naar huis. Ja, dat kennen we hem natuurlijk ook van, hè? De 2.0 versie eventueel. En dit maakt je cirkel rond, want dit is Never Going Home.

0: Never Going Home. Kangs hier net bij L1 Radio. Zometeen het laatste Limburgs nieuws. Het is wel een uitzonderlijk verhaal. Er is een kleine hoeveelheid uranium gevonden bij het Milieupark in Sittard. Hoor je zometeen meer over.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
3: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
5: Het laatste Limburgse nieuws staat alweer van 8 uur.
6: Goedenavond. Bij het Milieupark in Sittard is dit weekend een kleine hoeveelheid uranium afgegeven. Dat bevestigen de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft het over een pot die zou zijn afgegeven met daarin een soort parfumflesjes. In één daarvan zou een kleine hoeveelheid uranium hebben gezeten. Daarop zijn metingen gedaan waarbij is geconcludeerd dat er geen gevaar voor de omgeving was. Wie de stof heeft afgegeven is niet duidelijk, laat de politie weten. Het potje met radioactief materiaal is vandaag opgehaald door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Vrachtwagens mogen vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de brug over het Julianakanaal bij Roosteren. Weginspecteurs van de provincie houden toezicht en hebben borden neergezet met een omleidingsroute. Er gold al een verbod, maar dat werd amper nageleefd, vertelt deze buurtbewoner.
7: Nu stonden er verkeersregelaars, nu zien ze niks meer. Maar als je morgens kijkt, ja, dan is de ene vrachtwagen naar de andere.
6: Verschillende bruggen over het Julianekanaal hebben te maken met metaalmoeheid. De brug in Roosteren is er het slechtst aan toe, al zegt Rijkswaterstaat dat er van direct gevaar geen sprake is. Tientallen studenten van horecaopleidingen van Gilde in Venlo moeten onderdelen van hun examen opnieuw doen. Uit onderzoek door de eigen examencommissie blijkt dat de school niet alle onderdelen volgens de eisen heeft uitgevoerd. Die fout betekent dat 49 studenten die zo goed als klaar waren met hun leerjaar of opleiding plotseling allerlei onderdelen opnieuw moeten doen. Ze krijgen daarvoor een persoonlijk plan van aanpak... waarbij het uitgangspunt is om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. En een man van 31 uit Maastricht zit vast voor de diefstal van pakketjes. De verdachte was al bekend bij de politie vanwege eerdere diefstallen. Agenten kregen de man afgelopen donderdag in het oog toen hij ergens op een dak klom. Toen hij even later weer tevoorschijn kwam, werd hij aangehouden. Onder zijn kleren bleek hij 5 gestolen pakketjes te hebben verstopt. Die 5 pakjes zijn inmiddels door de politie op het juiste adres afgeleverd. En het weer vanavond bewolkt met af en toe buien, al houden sommige plekken in onze provincie het droog. Het koelt af tot 8 graden. Morgen wolkenvelden, maar meestal droog. Dan wordt het hooguit 13 graden.
5: We hebben het er mee te doen, Arthur. Dankjewel.
8: Liefde voor Limburg, dit is L1. Anne? You've done it.

En hopelijk heeft deze plaat ook voor een glimlach op uw gezicht gezorgd. Steve Harley en The Cockney Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me. Wat misschien zo meteen ook voor een glimlach op jouw gezicht kan zorgen, is het verhaal over een Belgische dame die voor haar plezier op de rug van een wild bokkend paard gaat zitten om er vervolgens afgegooid te worden. Sterker nog, zij doet mee binnenkort deze week, aan wat heet ze een beetje de Champions League van het rodeo rijden. Nou, zometeen hoor je hoe dat er dan eventueel afgegooid wordt. Eerst even wat transcendente meditatie, want we gaan even lekker neurien. Adem je even in. En uit. Komt-ie.

0: Inademen, uitademen. Lekker meenuren je met Dermot Kennedy, The Power Over Me, hier net op de maandagavond van L1 Vandaag. Waar nu even een Belgische buurvrouw centraal staat. We hebben het over Ilona Berks, komt uit het noorden van België, Westerlo. Ze neemt deze week als eerste Belgische dame ooit deel aan de Premier's Women's Rodeo Championship in Texas. In de Verenigde Staten wel te verstaan. En dat is een beetje de Champions League van het rodeo-rijden, van de rodeo-wedstrijden. Ja, en dan hoor ik je denken, iets wat maar weinig mensen kunnen voorstellen. Ilona vindt het zeer plezierig en comfortabel om op de rug van een wild, ontiegelijk wild wel te staan, bokkend paard te zitten en er dan vervolgens na 8 seconden minimaal afgegooid te worden. Want ja, dat is het hele concept van dat rodeo-rijden. Er moeten 8 seconden zijn verstreken.
1: Ik hou van de adrenaline. Ik ben daar eerst mee begonnen van, oh, dat lijkt me tof. Dat wil ik ook toch eens een keer gedaan hebben. En dat is blijven plakken. Dat is eigenlijk een soort van levensstijl en passie geworden. Het is en blijft gevaarlijk. Maar natuurlijk, ja, het is letterlijk vallen en opstaan en terug opnieuw en blijven gaan.
2: Doet het pijn voor een paard?
1: Absoluut niet. U mag zelf ook voelen als u wilt. Het is allemaal heel zachte materialen. Wij hebben daar ook heel strenge controles op. Dat er geen scherpe dingen gaan aanhangen. Dat het zeker absoluut het paard niet gewond mag maken. Dus,
0: ja, en wat het paard er dan ook precies zelf van vindt, dat is ongewis. Uiteindelijk lukt het daar om tijdens de training 8 seconden te blijven zitten op de rug van het paard. Maar goed, het is Belgisch paard, hè. Ik kan me voorstellen dat die toch misschien wat corpulenter en wat rustiger zijn dan die Amerikaanse hengsten. Daarna werd ze er wel van afgemieterd, maar ze gaf geen kick.
1: Het was echt een wilde rit. Ik heb toch de 8 seconden gehaald en toch zand gegeten. Dus het was een ervaring weer. We hebben een goede training achter de rug en we zijn klaar om morgen te vertrekken.
0: Ja, sommige mensen doen iets met postzegels. Anne Rooij van wielrennen. Ilona van rodeo rijden.

0: Een beetje vertrouwen is hoe we het Noord-Limburgs kunnen vertalen. Son milieu heen net op de Morgenoven.
1: Dit is L1.
0: Hoe dat we even richting een specifieke locatie afreizen, in spreekwoordelijke zin wel te verstaan, beroesteren. De brug over het Juliana-kanaal, daar zien we nogal wat zeurig over. Sinds vandaag werd het verkeer bij die brug daar over dat Juliana-kanaal ook gecontroleerd. Zware vrachtwagens, tractoren onderhangeren, mogen onder geen beding de brug meer over. En dat heet een duidelijke reden, metaalmoeheid. Oud-vrachtwagenchauffeur Wim Franke stonk door vandaag te controleren.
2: Maar als morgens, ik ben hier vanaf 6 uur, dat ze dan zien wat hier nog over de brug gaat van vrachtverkeer. Dat is verschrikkelijk.
3: En dus gevaarlijk, het mocht niet.
2: Ja, ze kunnen niet lezen. Hè. De boren stonden toch al maanden hier.
3: En waarom proberen ze dan toch door te rijden?
2: Dat is korte weg. En een kilometer kost geld, hè, op vandaag.
3: En nu moet je ook altijd heel goed opletten, want het is 3500 kilo. En wat hoger is, mocht er niet doorheen.
2: Ja, maar ik heb geluk. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur geweest. Ik ken die kleine auto's, kan ik precies zien wat ze erin hebben. Als de spatborden hier leeg gaan, heb ik ze zwaar gelagen zien. Dus dan stuur ik ze weer om.
3: En je weet ook wat het probleem is bij de brug?
2: Ja, daar krijgen we geen uurtje van. Nee, maar als je een bus eroverheen mogen laten, wat toestemming heeft, en de andere verkeer mogen we niet eroverheen, dan krijg je dus... Of zeggen ze, vanaf 3,5 ton mogen niet door. Dan worden van de andere kant wel bussen, die hebben dan toestemming, ja. En die wegen toch ook 7, 8 ton.
3: Ja, want dat is het probleem, hè. Zwaar verkeer, je bent zelf vrachtwagenchauffeur geweest. Heb je dat ooit eens gemerkt? Als ze een brug overreest, tot dat dan een beetje wiebelt?
2: Nou, zolang het er niet doorheen gaat. Ik heb er 44 jaar gedaan en altijd plezier erin gehad. En nu ben ik verkeersregelaar geworden.
3: En hoe heel zijn de voormalige collega's tegen?
2: Juist, was ik vroeger aangedaan om te doen, goed druk.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bijna 50 studenten van gilde opleidingen moeten een deel van hun examens overdoen. Dat komt door een fout van de opleiding. Bij het Milieupark in Sittard is een kleine hoeveelheid uranium afgegeven. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het over een pot met daarin kleine flesjes en in een van die flesjes zat uranium. En een man van 31 uit Maastricht is opgepakt vanwege de diefstal van zeker 5 postpakketten. De man zit vast, de politie heeft de pakketjes alsnog bezorgd.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastig gevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Cityduikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is, maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

als de zon gaat schijnen. Vol, ik weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.